0: stadion en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. Voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer, er trekken regen- en onweersbuien dus over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden, een plaknacht. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Mogyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: geen zin. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan. Het gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest, de eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over, met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor, en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Bobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werden bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. De lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobbey. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest, de eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Péter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer zon en wolken vandaag, minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
3: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Radio Oost.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. Stem op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het Mooiste Plekkie van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het Mooiste Plekkie, elke dinsdag op TV Oost.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
9: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
11: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: half tot vijf.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallingen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
4: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken. Het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee. Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: The Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Neville Mariner, speelde van Georg Friedrich Händel het Concerto Grosso nummer 6 in G groot.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.

0: Een hele goedemorgen. Het is ruim 8:08 op deze laatste zondag van juni. Welkom bij Thuis op Zondag. Tot 12:00 op Radio Oost met in het eerste uur licht klassieke muziek. Collega Monique Sleijdering presenteert de tweede helft van dit programma van 10 tot 12. En tot die tijd ben ik je gastheer. Waarbij gezegd dient te worden dat de eerste helft van Thuis op Zondag na volgende week zondag verandert. Dat wil zeggen, het eerste uur met licht klassieke muziek gaat verdwijnen na zondag 5 juli. Helaas. Na de onweersbuien van vannacht zijn er vandaag flinke zonnige perioden. Het is nog altijd warm met maxima van 29 graden in het noordwesten tot 31 of 32 graden in Salland en Twente. Later is er in het oosten van de provincie kans op een regen- of onweersbui. De wind is eerst zwak, daarna draait hij naar het westen en neemt toe tot matig. En na het bulletin van 8:30 meer van onze weerman Hans Nienhuis. In het volgende uur heb ik na 9:30 muzikale uitgangstips voor je. En in dit uur de vaste onderdelen zoals de inspiratiekolom, het regionale bulletin om 8:30, het weerpraatje en muziek van onder andere Grant Still, Brahms en Rosas. En ook in dit programma gaan we de noodradio weggeven. Eentje in elk uur. En je hoort vanzelf wel hoe en wat.
1: Thuis op zondag.
0: En ik moet ook nog zeggen natuurlijk dat ik vandaag hier aanwezig ben met technicus Jeroen Huijts. Toen de 23-jarige organist Johann Sebastian Bach in 1708 de overstap van Mühlhausen naar Weimar maakte, was hij daardoor voor die tijd ruime salaris in staat voor het eerst een volwaardig eigen huishouden op te zetten met Maria Barbara, met wie hij in oktober 1707 was getrouwd en die nu haar eerste kind verwachtte. En dat jaar, 1707 dus, luidde ook het begin in van een nieuwe carrière. In de hertog benoemde Bach tot concertmeester. En in Weimar componeerde Bach in totaal zo'n 20 kantates in een geheel eigen stijl. De kantate Barmherziges Herze der Ewigen Liebe, die later het nummer 185 zou krijgen, schreef hij voor 14 juli 1715. De vierde zondag na Trinitatis, wat het vandaag ook is. De evangelietekst is gebaseerd op een passage uit Jezus' bergrede. Richtlijnen voor een christelijke levenswandel. Wees barmhartig, oordeel niet over anderen, neem ze niet de maat. We gaan luisteren naar de tenor Paul Agnew en de sopraan Magdalena Kozetna, samen met de English Baroque Soloists. Het chorus uit de kantate BWV 185, Barmherziges Herze der Ewigen Liebe.

0: Ewige Liebe Kantate, BWV 185 van Johann Sebastian Bach. En je hoorde Paul Agnew, de tenor, samen met de sopraan Magdalena Kozetna en die English Baroque Soloists onder leiding van John Elliott Gardiner. Het is ruim net geweest, 16 minuten over 8. De inspiratiecolumn van vandaag die wordt verzorgd door Piet Jansen. Hij is oud-gedeputeerde voor de provincie Overijssel en overtuigd christen.
1: Het is volop zomer. Voor velen, en ook voor mij, mag het wel een aantal graden minder. Gelukkig gaat dat deze week ook gebeuren. Maar als we de hitte even vergeten, wat kun je in deze zomermaanden genieten van alles om je heen? Of je nu op vakantie gaat, dichtbij of verder weg, of gewoon thuis blijft. In de bossen, aan zee, langs de rivieren, in de bergen en op zoveel plekken meer. Of gewoon in je tuin of op je balkon genieten van prachtige bloemen en fluitende vogels. Ik denk terug aan een zomerse zondagochtend in Oostenrijk. Vrij vroeg waren we op een hoogte van zo'n 2400 meter. Het was er stil en je had er een adembenemend uitzicht van bijna 360 graden op dalen en nog hogere bergen. Ik was onder de indruk van Gods imposante schepping en ik dacht: je moet toch wel heel gelovig zijn om te kunnen geloven dat alles toevallig is ontstaan. Dat er een evolutie heeft plaatsgevonden wil ik graag geloven. Maar dat er geen goddelijk ingrijpen aan vooraf is gegaan, kan ik met de beste wil van de wereld niet geloven. Net zo min als dat ik kan geloven dat ik toevallig op deze aarde rondloop. En dat alles wat er in de wereld en in mijn leven gebeurt ook stom toevallig is of door de sterren of het lot wordt bepaald. Bewijzen dat God bestaat kan ik niet. Net zo min trouwens als dat iemand kan bewijzen dat er geen God is. Maar daar gaat het ook niet om. Peter Hitchens, een Britse columnist, journalist en schrijver en een overtuigd Anglicaan, was eens in debat met zijn broer Christopher, die atheïst was. Peter zei: het gaat erom of je kiest voor een leven dat van toevalligheid aan elkaar hangt, geen zin heeft en geen oorzaak en geen doel, of dat je ervoor kiest om te willen leven in een universum dat een begin heeft, een God, een richting en een doel. En wie die God voor mij is, de schepper van hemel en aarde. En hoe die God is, dat vertelt me op diezelfde plek in de Oost-Tirolse bergen een minstens 10 meter hoog kruis met daaraan een eenvoudig beeld van Jezus. In hem heeft God laten zien wie en hoe hij is. Ik weet het, het is een groot mysterie en begrijpen kan ik het niet. God die als mens onder de mensen kwam. Maar, en dat heb ik vaker gezegd in de afgelopen jaren in de inspiratiecolumn, geloven is iets anders dan begrijpen. In de persoon van Jezus is God naar deze wereld gekomen. Die, zo wordt gezongen in een kerstlied, om ons te redden, de hemel verliet. En hij geeft aan mijn leven zin, doel en richting. Hij heeft het ultieme voorbeeld gegeven hoe te leven. God liefhebben boven alles en onze medemens als onszelf. Wat die medemensen betreft, laten we in deze vakantiemaanden vooral de mensen niet vergeten die niet kunnen gaan en staan waar ze willen. Vanwege leeftijd, handicap, ziekte of om welke andere reden ook. Een kaartje, bezoekje, appje, mailtje of ander blijk van meeleven kan veel doen. Ik wens u en jou een goede, hopelijk niet al te warme zondag en een heel fijne zomertijd.

Ja, dat was het eerste deel, het Allegro uit het trompetconcert in D groot van Molter. En je hoorde de trompetisten Guy Touffron en Guy Messler samen met de Württembergse Kammerorkest Heilbronn onder leiding van Ferber. En daarvoor van Dietrich Buxtehude het Ad Ubere Porta Bimini. En dat was gezongen door het Amsterdam Barok Orkest en Koor onder leiding van Tom Koopman. Het is 6,5 minuut voor 8:30. Wij gaan verder met de muziek van de Amerikaanse componist William Grant Still. Het tweede deel, Sorrow, het Adagio uit The African American Symphony uit 1930 van William Grant Still. Is een ontroerend werk, zou je kunnen zeggen, met sterke invloeden van de blues. En als eerste symfonie van een zwarte componist die door een vooraanstaand Amerikaans orkest werd uitgevoerd, combineert het een klassieke structuur met elementen uit de spirituals en de blues. Het tweede deel dus, Sorrow, uit die Afro-American Symphony van William Grant Still, uitgevoerd door die Orchestra Now onder leiding van Leon Botstein.

0: Die orchestra nou speelde het tweede deel Sorrow, getiteld uit The African American Symphony van de Amerikaanse componist William Grant Still. En het is bijna 8:30, tijd voor het regionale bulletin. Bij een agrarisch bedrijf aan de IJsingpasweg in Haaksbergen is gisteravond brand uitgebroken in de schuur. Er kwam veel rook vrij die in de wijde omgeving te zien was. De omgeving van de brand werd afgezet en vanwege de hoge temperatuur werd er opgeschaald naar een grote brand om voldoende mensen en materiaal aanwezig te kunnen hebben voor het blussen. Ook werd een kraan ingezet om delen van de schuur te slopen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er zijn geen gewonden gevallen. En een auto is gistermiddag volledig uitgebrand aan de Hendellaan in Zwolle, mogelijk door oververhitting. De bestuurder wist samen met zijn zoon net op tijd uit het voertuig te komen en niemand raakte gewond. Dan Jamie van Essen, minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur, oftewel LVVN, zette gistermiddag zijn handtekening onder een project om de Weerriebenwieden, het grootste moerasgebied van West-Europa, beter te beschermen. Voor het project werd 6 miljoen euro uitgetrokken en dit past in het kabinetsbeleid om versneld met natuurbeheer aan de slag te gaan. De minister kwam op werkbezoek bij de Weerriebenwieden één dag na de presentatie van de stikstofplannen. En daar ging de meeste aandacht natuurlijk naar uit. Doel is om de stikstofuitstoot fors te verminderen richting 2035. En de reacties op de plannen lopen uiteen. Natuur- en ondernemersorganisaties zijn voorzichtig positief, terwijl de landbouwsector kritisch is. Actiegroep Agractie spreekt van desastreuze plannen. En dan sport. De transfer van Wout Weghorst naar FC Twente maakt veel los. De spits uit Bonne ondertekende een 2-jaar contract in Enschede. Maar niet iedereen is overtuigd van zijn komst. Oud-trainer Gert-Jan Verbeek zette stevige vraagtekens bij de meerwaarde van Weghorst. Terwijl voetbalanalist Jan van Staa juist spreekt van een buitenkans. Ook laten supporters zich op sociale media niet al te positief uit over de transfer. En Go Ahead Eagles heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen gisteren afgetrapt met een ruime 23-0 overwinning op SV Terwolde. Op een snikhete ochtend kregen alle spelers 45 minuten speeltijd en konden trainer Jozef Oosting en aanvoerder Joris Kramer terugkijken op een geslaagde eerste oefenpot. Dit en meer nieuws en verhalen vind je op onze site en in de app. Zoals een verhaal over het afscheid van dominee Klaas van de Kamp, die met emiraat gaat, zoals het pensioen heet in de kerk. Klaas van de Kamp is jarenlang klassispredikant geweest van Overijssel en Flevoland en een van de voorgangers van onze kerstnachtdienst in de streektaal. En hij is ook een van de columnisten in Thuis op Zondag. En hij zal ook de laatste column verzorgen volgende week zondag. Want daarna verdwijnt het eerste uur van Thuis op Zondag.
1: Heb jij ook nog geen noodradio?
2: Geen paniek. Radio Oost geeft elk uur een noodradio weg.
3: Luister de hele dag Radio Oost en je hoort hoe je zo'n exclusieve Radio Oost noodradio kunt winnen.
2: Want ook tijdens een noodsituatie luister je Radio Oost en hoor je bij ons de belangrijke informatie.
0: Ja, en als je kans wil maken op zo'n noodradio, dan mag je appen naar 06-4567-1331. En app dan vooral het woord noodradio. En dat kan als je dit geluid hoort.

0: Pianist Lars Voogd speelde het intermezzo nummer 2 in Bes Klein van Johannes Brahms. En daarmee komt de tijd om bijna 9:09 en gaan wij praten met onze weerman Hans Nienhuis. Hans, goedemorgen.
1: Dag Bas, goedemorgen.
0: Heb jij al een noodradio?
1: Ik heb geen noodradio.
0: Nou, als je de kans wilt maken op een noodradio, dat kan nu nog. En dat geldt ook voor alle luisteraars. Dan mag je nog even appen het woord noodradio naar het nummer 06-4567-1331. Dan weet je dat vast. En straks misschien na de volgende muziek, dan ga ik een winnaar trekken. Hans, het weer. Nou, ik moet zeggen, ik werd vannacht wel wakker van het noodweer. Maar verder heb ik er niet zo heel veel van gemerkt. En ook in het nieuws zijn er eigenlijk geen spannende berichten uit onze regio in elk geval.
1: Nee, we zijn eigenlijk grotendeels ontsnapt wat dat betreft. Dat wil zeggen, het oosten en het midden van onze provincie in Twente en in Zaanland, daar zijn wel onweersbuien over getrokken. Maar het is gevrijwaard gebleven van hele zware verschijnselen. Alleen in de kop van de provincie, daar is toch is wat meer langs gegaan. Als ik kijk naar de waarneming, dan zie ik dat er in Twente, Haaksbergen, nou, Enschede, de Lutte, allemaal wat enkele tiende millimeters.
0: Ja.
1: Stelt niet veel voor. Maar hadden Mijn Broek en IJsselmuiden, hadden 13 en 18 millimeter. En IJsselmuiden meldde daarbij ook heel veel onweer. Ja, het was ook wel te zien. Het lichten was niet van de lucht. Het was een hele mooie show gisteravond.
0: Show, ja.
1: En als je eronder zat, ja, dan had je een probleem. Maar zat je op enige afstand, zoals wij dat zaten. Nou, dat was tuinstoel erbij en genieten.
0: Ja, ja. Mag het ook. En zeker voor weermannen, kan ik me zo voorstellen.
1: Gratis vuurwerk. Ja, dat, zo is het ook weer, hoor.
0: Hoe gaat het verder, Hans?
1: Nou, we zijn die grote hitte in ieder geval kwijt. De superhittegolf die in Twente is binnengehaald. Dat is 5 dagen van 30 plus, waarvan 3 meer dan 35 graden. Ja, je kunt het allemaal nog 5 graden oppompen ten opzichte van een normale hittegolf. Nou, die is in elk geval beëindigd. Maar de gewone hittegolf loopt vandaag nog, want we gaan nog boven de 30 graden komen in het oosten van de provincie. Vanmiddag bereiken we in Twente een graad of 31 en in Zaanland en de kop van de provincie 29, misschien net aan 30. Daar zal het erom hangen. In elk geval is het dus nog steeds behoorlijk warm. Maar het weerbeeld is wel wat stabieler geworden. Er is wel kans op een enkele warmtebui aan het einde van de middag en in de avond. Maar dat worden geen hele zware buien meer. Dat is gewoon een spontane onweersbui die niet veel gaat doen. Geen noodweer in ieder geval. Vanavond en vannacht gaat de wind weer liggen. De wind is vandaag overdag zwak tot matig zuidwestelijk van richting. We hebben een mix van zon en bewolking. Die bewolking gaat een beetje overheersen in de nacht en dan koelt het af naar een graad of 16 tot 17. Misschien in de dorpen en steden dat het 18 graden blijft. En daarna zien we geleidelijk aan op de weerkaart de komende dagen wat verkoeling aankomen. Heel geleidelijk komen de westelijke winden erin. Het gaat niet met geweld deze keer. De westenwinden krijgen gewoon steeds meer te vertellen. En morgen begint dat met een graad of 25, 26. Duidelijk een stukje koeler dus. En in de ochtend wat bewolkt weer. In de middag dan lijkt er meer zon bij te komen. En heb je eigenlijk een hele prettige zomerse dag. Met een temperatuur waarbij je gewoon alles kan doen wat je zou willen. Niet te heet, geen dekking hoeven zoeken, geen code kleuren en zulke dingen. Dan is het gewoon een mooie zomerdag geworden.
0: Ja, zoals het hoort, hè, eigenlijk.
1: En ik zal je eens wat vertellen. De dagen daarna zien er eigenlijk net zo uit.
0: Nou,
1: 24,
0: kijk.
1: 25 graden, mix van zon en bewolking. Heel misschien ontstaat er op woensdag nog een warmtebui. Waarschijnlijk niet. En dan blijft het gewoon droog in de grote delen van onze provincie. En in de nachten koelt het eindelijk ook eens wat verder af. De nacht van maandag naar dinsdag, een graad of 11. Kijk, dan kun je het huis weer even doorluchten. En ook de dagen daarna zien we temperaturen van 11 of 12 graden in de nacht. Nou, en overdag ongeveer de dubbele, een graad of 24. Met een mix van zon en bewolking. En 's nachts misschien eens een beetje nevel of mist. Nou, als je heel vroeg op pad moet, dan kan het een beetje dicht zitten. Maar ja, hoe vroeg is dat wel niet in deze tijd van het jaar? Dan moet je om een uur of 4 of 5 in de auto gaan stappen. De meeste mensen doen dat niet. En eigenlijk ziet het er dus voor deze week heel modaal en heel normaal uit. Al die codes die kunnen we achterwege laten. En geniet gewoon van lekker normaal zomerweer.
0: Daar gaan we voor tekenen. Hans, een fijne dag en dankjewel, hè.
1: Fijne morgen.
0: Hoi.
2: Thuis op zondag.

Sobre las olas. En dat betekent zoveel als over de golven. Het is een wals. Het bekendste werk van de Mexicaanse componist Juventino Rosas. En het is een van de beroemdste Latijns-Amerikaanse stukken wereldwijd. Populair als klassieke wals, maar ook in de New Orleans jazz. Het werd gespeeld door het Mexico Festival Orkest onder leiding van Enrique Batiz. En jawel, we hebben een winnaar, een winnares in dit geval. We hebben heel veel appjes hebben we gekregen en telefoontjes. Ik heb er min of meer blind eentje uitgezocht. En degene die wij blij gaan maken met een noodradio, dat is Marian Goud in Almelo. Marian, van harte gefeliciteerd. De noodradio komt jouw kant op. Wij gaan verder met muziek van Lully de Gavotte.

Een arrangement was dat voor cello van de Gavotte van Jean-Baptiste Lully. En je hoorde cellist Misha Majski samen met pianist Pavel Gililov. The Bare Necessities, in het Nederlands bekend als je van de beren leert, is een nummer van Terry Gilkison uit de originele Disney-tekenfilm Jungle Book uit 1967. Het is het enige liedje van zijn hand dat hij uit de eindelijke film haalde. En je hoort Bill Murray samen met de Kermit Ruffins.

Acteur Bill Murray was dat, samen met de Kermit Ruffins. En het nummer The Bear Necessities uit de Disney-tekenfilm Jungle Book uit 1967. In het volgende uur heb ik na 10 muzikale uitgangstips voor je. En uiteraard gaan we ook volgend uur weer een noodradio weggeven. Dat zal denk ik na 9:30 gebeuren. Verder onze natuurrubriek en heel veel muziek van onder andere Elton John en Kiki D. Daniel Lohu staat op de lijst. Paolo Conte en Perez Prado. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur en de reclame.

0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
10: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
11: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
12: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Vandaag is het koopzondag van 12 tot 5.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen 2 kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
16: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Hé, het licht doet het niet.
19: Ik heb geen bereik.
20: Hebben we nog wel water?
21: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Wist je dat Vite Pro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vite Pro. Bestel nu op vitepro.nl.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
13: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Kiki Dee en Elton John waren dat. Don't go breaking my heart.
1: Thuis op zondag. Bas Treffers.
0: Een hele goede morgen, waar je ook bent of wat je ook doet. Fijn dat je hebt afgestemd op Radio Oost met Thuis op zondag. Na 9:30 heb ik muzikale uitgaanstips voor je. En we gaan dit uur uiteraard ook weer een noodradio weggeven. Verder onze natuurrubriek en muziek van onder andere Daniel Lohuis, Paolo Conte, Cat's Eye, ABBA en hierna Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Tot 12:00 is dit.
1: Thuis op zondag.

0: Elizabeth Taylor was dat, van Taylor Swift, haar nieuwste plaat. Landschap Overijssel organiseert op vrijdag 11 juli, dus vrijdag over een week, de excursie Wandelen en Varen langs de Reggen. Een combinatie van varen met de Enterse Zomp vanuit Rijzen en terug wandelen langs de oostzijde van de rivier. De tocht duurt ongeveer 2,5 uur en biedt een prachtig zicht op de Reggedal, zowel vanaf het water als langs de oevers. Oene Loonstra ging naar de Pelmolen in Rijzen, waar de tocht begint, en sprak daar met twee van de vrijwillige gidsen, Gabi en Gert Timmerman. Inderdaad, een echtpaar. En Gert vertelt wat je allemaal onderweg kunt tegenkomen.
1: Nou, je komt wat vogels kom je dus tegen. Zwanen op dit moment, of eigenlijk sinds vorig jaar, hebben we hier ook ooievaars. En dat vond ik wel iets bijzonders, want daar hier iets verderop heeft een ooievaarsnest gestaan. Wel 25 jaar en nooit een ooievaar gezien, maar nu zijn ze dus wel gesignaleerd. Je hebt ganzen, enfin alles wat je op een gegeven moment langs het water kunt verwachten, zie je daar.
2: Natuurlijk.
1: Ja, het is gewoon prachtig om gewoon ook al te genieten van de stilte. Want we hebben nu een zomp met een elektromotor. Nou, heerlijke rust, hoe mooi moet het zijn.
3: En qua kleinere dieren dan vogels, welke dieren kom je tegen?
1: Oh ja, ik ben van het Landschap Overijssel.
3: Oh, daar, Gabi, jouw vrouw Gabi, die staat hier ook.
4: In het boterhuis, de oeverzwanen weer. Maar daar hebben ze heel veel last van. Dat
1: die zijn er ook. En die poepen, zeg ik het heel netjes, de hele zomp onder. Maar ze maken dus prachtige nestjes, hoe ze doen, geen idee. Maar het is echt heel kunstig, alleen ja, ze laten wel wat vallen. En dat betekent dus dat we de hele zomp hebben af moeten dekken met een soort zeil. Anders dan blijven we het schoonmaken. Maar ja, je hoort inderdaad, je hoort de tjiftjaf, je hoort allerlei soorten vogels. En de kieviet, de koekoek, de tjiftjaf. Kijk, hoe moeilijk moet het zijn.
3: En welke vissen leven in de Reggen?
1: Snoeken, baarsen, van alles wat klein vissen. Er zitten 20 soorten vis. En er komt alleen op een gegeven moment dat ze af en toe de laatste 50 jaar de Reggen weer schoon hebben gemaakt. Door geen rommel meer in te gooien. Rioolwaterzuivering enzovoort enzovoort. En 20 soorten vissen zijn er weer. En er wordt ook veel gevist van links en rechts. Mensen die tentje mee en die gaan helemaal genieten.
3: Dus je mag vissen in de Reggen?
1: Ja. Ja, ik geloof hier in het haventje dan weer niet. Maar goed, er is plek genoeg om te vissen. En er zijn er gewoon echt mensen die, en kinderen ook gelukkig, die pakken een hengeltje, gooien hem uit in dat water en dat is fantastisch.
3: Gabi, wat is jouw aandeel in deze excursie?
4: Nou, ik ben gids geworden omdat de schippers niet mee wouden met mijn man. En met die...
3: Was je zo vervelend?
1: Ja, ook, ook.
4: Met de opleiding. Niemand had belangstelling. En toen ik had al bij de IVN willen gids willen worden. En toen zei ik van, nou, dan ga ik met je mee. Dan doe ik die opleiding met jou samen. Ja. Zodoende zijn wij allebei...
3: Maar doe je dan ook samen de excursie?
4: Ja, ja. En soms doen we dat alleen een rondje lopend om de Reggen. En een paar keer in het jaar, in de zomermaanden, ook wel varen en wandelen, maar ook wel eens alleen wandelen.
3: Tot waar gaat de Enterse Zomp?
1: Exo. Tot aan Exo. En daar nemen we een bakje koffie of thee, wat je wil. En dan stappen we van boord. En dan steken we de brug over, vlakbij het tolhuisje wat er al sinds jaar en dag staat, waar je tot 1940 nog tol moest betalen. En dan lopen we naar de andere kant, aan de rechterkant zo gezegd, lopen we dus terug naar de Pelmolen.
3: Ja, en wat voor een flora, moet ik eigenlijk zeggen, kom je dan

0: Vogelkers.
1: Waarom jammer?
0: Omdat hij een exoot is. En op zichzelf is dat niet zo'n probleem, maar er zijn weinig predatoren die hem op een gegeven moment kunnen beheersen. Want als hij één keer groeit, dan groeit hij alle kanten op. En dat betekent gewoon dat er dan geen plek is voor anderen.
2: We zijn begonnen. Toen wij gestart zijn, zijn ze net begonnen die meanders erin aan te leggen. Toen zeiden we al van, mijn god, blijft er nog wat over van de natuur. En de rechterkant was een fietspad met heel veel mooie bomen. Die zijn blijven staan. Maar de overkant moesten we nou een stukje iets van de reggen aflopen. Wat we wel jammer vinden, maar het is niet anders.
1: Het is wat het is. En ja, de vogels hebben we al even besproken. Maar wat voor dieren kom je dan op zo'n wandeltocht tegen?
0: Af en toe een eekhoorn. En die verwacht je alleen in bossen, maar schijnbaar komen ze hier ook voor. Je hebt behoorlijk wat bomen op een gegeven moment langs de rechterkant van de reggen. En dat hebben ze dus wel. En er zijn konijnen, reeën af en toe. Van alles wat je op een gegeven moment deze omgeving kunt verwachten, die zie je op een gegeven moment.
2: Ja, dan moet je echt al heel vroeg opstaan om reeën en zulke dingen. Dus merendeels is het meer de natuur die wij... Waar we over vertellen.
1: Bomen en de planten.
2: Ja.
0: Gabi die is dus echt van de planten. En af en toe ken ik er ook eentje. En dan wijs ik het aan. En dan gaan ze met Obsidentify gaan ze kijken of ik het goed heb.
1: Okay, duidelijk. Wat is dat een hele bijzondere plant in jouw beleving, Gabi, die je daar kan tegenkomen?
2: Nou, er is één plekje. Daar is een wespenorgus. Maar dat is een uitzondering.
1: Wat is de Nederlandse naam? Is dat ook de Nederlandse naam?
2: Ja, de wespenorgus. Ja. Maar er was vroeger nog meer. Maar doordat ze nou die meanders... De natuur is aardig gauw weer hersteld. Dat valt ons erg mee. Want wij hadden in het begin wel zorgen van... Mijn god, wat wordt er allemaal gesloopt. Maar het is nodig. Want we moeten inderdaad water vasthouden. Hè?
1: Varen en wandelen langs de reggen. Wanneer is de excursie?
0: Dat is zaterdag 11 juli.
1: Hoe laat begint het?
2: 9:30 's morgens.
1: Via landschapoverijssel.nl kun je meer informatie over deze excursie vinden. Het verhaaltje is uit. Gabi en Gert, dankjewel.
0: Nou, dat is het.

Ja, dat is natuurlijk Paolo Conte uit Italië met Max, zijn grootste hit. Het is op de kop af 9:30. Ik heb het eerste blokje muzikale uitgaanstips voor je. In de serie Klassiek in de Clemens verzorgt Erwin Wiersinga vanaf 4:00 vanmiddag een zondagmiddagconcert in de sfeervolle ambiance van de Grote of Sint Clemenskerk in Steenwijk. Wiersinga is organist van het beroemde Schnitger-orgel in de Martinikerk in Groningen en docent onder andere in Berlijn en Groningen. En hij speelt werken van Bach, Schumann, Mendelssohn, Brahms en Cornelis de Wolf. 4:00 vanmiddag dus de Grote Kerk in Steenwijk. In een serie Klinkende Zondagen geeft het Huygens Consort vanaf 2:00 vanmiddag een concert in Academiehuis de Grote Kerk in Zwolle. Het vierstemmige consort brengt verrassende en gevarieerde programma's in intieme setting. Altijd in bijzondere combinaties van muziekstijlen en periodes. Bijvoorbeeld muziek van Bach naast die van Billy Joel en de muziek van een renaissance componist Dufay, gekoppeld aan de muziek van de Eagles. De toegang is gratis, wel is er een vrije gift mogelijk. Dan kun je ook naar De Spiegel in Zwolle, Theater De Spiegel. De iconische musical West Side Story wordt vandaag om 3:00 en om 8:00 vanavond in Theater De Spiegel in Zwolle uitgevoerd. Het hartverscheurende verhaal over een onmogelijke liefde die opbloeit tijdens een bendeoorlog in de straten van New York. Het is een meeslepende musical vol dans en een verhaal dat blijft raken. Met een groot live orkest komen de prachtige songs als Maria, I Feel Pretty, America en Tonight tot leven. Vanmiddag 3:00, vanavond 8:00 in Theater De Spiegel in Zwolle. En voor de laatste tip blijven we ook in Zwolle. De Spaanse contrabassist Simon Osuna studeerde aan het conservatorium in Amsterdam en geeft vanaf 3:00 vanmiddag een concert op Cultuurschip Tor in Zwolle. Dat doe je samen met een jazzcombo met drummer Willy Bauman, Ian Cleaver op trompet en pianist Timothy Benchet. Osuna produceert op zijn bas een rijke klank, onberispelijke techniek en gevoelige muzikaliteit. 3:00 vanmiddag dus op Cultuurschip Tor in Zwolle. En degenen die hebben opgelet hebben natuurlijk ook wel weer het pingeltje gehoord voor de Noodradio. Straks gaan we bekendmaken wie de winnaar wordt van dit uur.

Zangeres Cat's Eye was dat met het nummer Gabriella. Het is bijna 21:56. En yes, we have a winner. Oftewel, ik liet zeg maar iets voor 21:30 het pingeltje horen voor de noodradio. En er zijn weer heel veel mensen die hebben gereageerd via de app en via de telefoon. Te veel om allemaal op te noemen. Ik heb er blind eentje uitgekozen en dat is geworden Marianne Gillet uit Zwolle. Van harte gefeliciteerd, Marianne, met de noodradio. En dan ga ik meteen verder met het tweede blokje van de muzikale uitgaanstips. De iconische, die heb ik al gehad natuurlijk. Geschiedenis, muziek en theater. Die komen dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagavond samen in het Van Stolkspark in Hasselt. In het theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. En in deze bijzondere voorstelling word je meegenomen naar de mysterieuze geschiedenis van het Zwarte Waterklooster. En dit klooster werd opgericht na een veldslag waar honderden ridders omkwamen. Een deel van hen vond de laatste rustplaats op het legendarische oude kerkhof in Hasselt. En ontdekt de waarheid achter deze vergeten plek in een meeslepend verhaal vol liefde, verlies, emotie en veerkracht. Een buitentheaterspektakel dus. Het stuk wordt geregistreerd voor RTV Oost en door RTV Oost en op een later tijdstip uitgezonden op televisie. Dan weet je dat ook meteen. Stoornis of My Life, dat is een hilarische, ontroerende en herkenbare musicalcomedie over wat er gebeurt als jouw perfect geregisseerde leven plotseling geen script meer heeft. Met live muziek, sprankelende choreografieën en een cast met Alex Klaassen, Sylvia Porta, Dennis Willekens, Julia Lammerts en Iris Bakker. En de musical over autisme die weigert over autisme te gaan. Dat is een mooie kritische omschrijving. Woensdagavond en donderdagavond in Theater De Spiegel in Zwolle. En de laatste van dit blokje gaat over Kitty Kotti. Dat is de dag waarop we de afschaffing van de slavernij herdenken en vieren. En dat gebeurt onder meer in Hedon in Zwolle. Kitty Kotti betekent verbroken ketenen. Er zijn swingende live acts en culturele performances op het podium. Er is traditionele kleding, ontmoetingen en heerlijk Surinaams, Javaans, Afro-Caribisch en Afrikaans eten. De toegang is helemaal gratis in Hedon, maar reserveer wel een dag- of een avondticket op de website van Hedon.

0: Ja, Queen, Love of My Life, een love song van Freddie Mercury.
1: Ik vond de film prachtig. Heb jij die gezien?
0: Over Queen bedoel je?
1: Queen,
0: ja. Ja, zeker. Dat is een geweldig film.
1: En ook dit stukje dat hij dat Love of My Life dan zingt. Ja, mooi. Ja. Heel mooi.
0: Monique, ik wou je in ieder geval nog wel bedanken voor het overnemen vorige week.
1: Ja, en is Love of My Life, de bruiloft was prachtig, denk ik, Bas. Daar in Italië met jouw dochter. Dat is toch een droom.
0: Ja. Nou, ik heb een Italiaanse schoonzoon. Ja. Ze zijn 2 jaar geleden in Nederland getrouwd. En ze hebben het bruiloftsfeest in Italië gegeven. Helemaal in het zuiden, in Calabrië. Zeg maar de wreef van de Laars. Ja, aan zee. Een sprookjesachtige omgeving. En een prachtig gebouw. 200 gasten. Uitgebreid gedineerd. En het was eigenlijk een beetje een soort Toscaanse bruiloft-idee. Kreeg. Dus wat dat betreft.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Alsnog, ze waren al getrouwd volgens mij, toch?
0: Ja,
1: voor het
0: ja zeker.
1: Maar
0: ja.
1: Alsnog gefeliciteerd, Bas.
0: Ja, dankjewel.
1: Prachtig. Je was ongetwijfeld een hele trotse vader van de bruid.
0: Ja, nee, zeker. Ze, absoluut. Mooi. We waren met de hele familie, dus was supergezellig.
1: Mooi.
0: Maar goed, back to business.
1: Back to business, ja. Straks, vorige week is het ook allemaal gewoon doorgegaan hier, Bas.
0: Precies,
1: en
0: ja.
1: Zo hoort het ook natuurlijk.
0: Absoluut.
1: En straks gaan wij ook weer lekker verder... met Jan Riesewijk, die met een column komt. Nou, ik weet al ongeveer, je kan wel nagaan waar die column over gaat. Ik sprak hem vrijdag ook. En hij vond me wat donders heet door op Sunnewende. Dus
0: ja,
1: maak je borst
0: wel,
1: maar nat over zijn column. Wij gaan natuurlijk ook straks weer noodradio's weggeven.
0: Zeker.
1: Die zijn erg gewild, hè, die noodradio's.
0: Ja, ik heb het nu 2 keer gespeeld, maar het stroomt elke keer binnen met telefoontjes en met de app. Dus,
1: ik krijg al in mijn omgeving ook mensen die zeggen van, ja, als jullie toch zo strooien daarmee, dan kan jij van mij ook wel even zo'n noodradio meebrengen.
0: Zeg, ja,
1: dat werkt niet zo, inderdaad.
0: Nee,
1: dus ik zeg, luister maar mooi. En als het gekke geluidje komt, dan moet je je maar even melden. En dan ga je ook de komende uren kans maken.
0: Het is trouwens een hartstikke leuk radiootje. Hè?
1: Het is zeker een leuk radiootje. Ja, absoluut. Ook als er geen noodsituatie is, zeg maar. ik ga bellen. Een heel leuk belletje rond de klok van 10:30 over een 200-jarige klootschietvereniging. Ik wist niet eens dat klootschietverenigingen al zo oud waren.
0: 200, ja.
1: 200 jaar. Een van de oudste ook, schijnt het. Zo niet de oudste, dat hoor ik straks dan wel. Tussen 11 en 12 artiest.
0: Ja.
1: Wel een live artiest, maar gaat niet live optreden. Martin Hietkamp. En het bijzondere is eigenlijk wel, Bas, bedacht ik mij, dat ik in september met Martin Hietkamp begonnen ben. Hij was toen de winnaar van het Twent Songfestival.
0: Klopt, ja.
1: Als eerste artiest die hier in het programma dat ik toen overnam van Dorothy optrad. En ja, nu sluiten we eigenlijk, want vanaf volgende week hebben we eventjes in de zomermaanden geen live artiesten. Sluit hij de rij weer. Dus vind ik dat eigenlijk ook wel opmerkelijk. Hij zou met de Strovers komen, maar
0: De Strovers. Wat betekent dat dan?
1: Ja,
0: woord ken ik niet.
1: Nee, ik heb het opgezocht.
0: Het zal een drechtswoord zijn, denk ik.
1: En nu weet ik het niet meer. Dus dat ga ik straks weer opzoeken.
0: Een hunebedwoord.
1: Of hem vragen, ja. De Strovers... zwervers of zoiets in die... Ik weet het niet meer. Iets in die richting. Nou, het is een Drentse folkband. Ze stonden ook op Sunnewende afgelopen vrijdag trouwens. Prachtig evenement.
0: Hebben we opgenomen, hè? Gaan we ook weer uitzenden.
1: Ja, gaan wij uitzenden. Is echt heel mooi. Komende woensdag, weet ik, wordt het uitgezonden.
0: Kijk.
1: En in het Cultuurcafé Overijssel. En, maar goed, de Strovers stonden daar ook. Gaven daar heel, heel sfeervolle optredens. En ik ga met Martin praten over de Strovers. Over zijn eigen ambities. Nou ja, over de zomer. Noem maar op. Ja, dat dus. We hebben de quiz nog. Ach ja,
0: nou ja,
1: genoeg,
0: alle
1: genoeg.
0: En natuurlijk heel veel mooie muziek.
1: Heel veel lekkere zomerse muziek, ja.
0: Ja, nou ja, je hebt het over zomerse muziek. Dit is echt een zomersplaatje, vind ik zelf. Peres Prado, Cherry Pink.

Cherry Pink was dat van Pérez Prado, het orkest van Pérez Prado. Ik heb het laatste blokje muzikale uitgangstips voor je. De derde editie van de Oude Markt Singalong in Enschede is komende donderdagavond. En dit jaar staan musicalster René van Wegberg en zanger William Kersten op het podium voor een avond vol bekende hits en muzikale hoogtepunten van onder andere Tina Turner, ABBA en Yves Berendsen. Onder leiding van dirigent Jos Pijnappel zorgt het Wilmink Projectorkest samen met het Meezingkoor van de Nederlandse Reisopera onder leiding van Resi Weernink voor een indrukwekkende muzikale begeleiding. Donderdagavond dus 9 uur op de Oude Markt in Enschede. Stichting Solovejko ontstond naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne. Nederlandse en Oekraïnse muzici die musiceren samen in benefietconcerten waarvan de opbrengsten naar Oekraïne gaan. In de Waterstaatskerk in Hengelo spelen donderdagavond de violisten Mikhailo en Galina Bilich en André Vazin op piano. En zij spelen meesterwerken uit de Oekraïnse klassieken en bekende West-Europese repertoire. De toegang is vrij met de mogelijkheid om te doneren voor Netherlands for Ukraine en de revalidatie van Oekraïnse veteranen. Donderdagavond dus in de Waterstaatskerk in Hengelo. En waar donderdag op de Oude Markt in Enschede de singalong centraal staat, is het vrijdagavond de beurt aan Symphonic Summer. Orkest Fion laat dan horen hoe dans bekende componisten inspireerde. Onder leiding van Leonard Eisenbroich schitteren sopraan Lilian Farahani en violiste Rebecca Roseman in de opzwepende Slavische dansen van Dvorak en muziek van onder andere Tchaikovsky, Borodin en Bizet. Een gratis openluchtconcert waarin folklore, traditie en internationale topmuziek samenkomen. En dan kun je komend weekend naar het Openluchttheater in Hertme. Het Afrika Festival Hertme is een van de meest toonaangevende festivals op het gebied van moderne muziek uit Afrika. En in het Openluchttheater Hertme vindt al meer dan 34 jaar het tweedaagse festival plaats. En dat gebeurt dus komend weekend. Niet alleen de combinatie van moderne Afrikaanse muziek uit alle windstreken van het continent in een Twents kerkdorpje is uniek. Ook het feit dat er na 34 jaar ook nog een Afrikaanse markt wordt georganiseerd, maakt het voor veel bezoekers bijzonder. Ruim 100 stands met producten zoals sieraden, kunst, houtsnijwerk, Afrikaanse doeken en kleding laten je in een hele andere wereld wanen. Uiteraard ook met eten. Geuren en smaken uit de keukens van Ghana tot Ethiopië komen je tegemoet. En uiteraard heel veel muziek. Komend weekend Openluchttheater in Hertme.

Tom Petty is dat met Learning to Fly. Ja, ik zie dat we nog wat tijd over hebben. Ik heb nog wel wat paar kleine agendaberichtjes hoor. Dit weekend is het Midzomerfestival op het Assendorperplein in Zwolle. Met allerlei activiteiten en live muziek op het plein. Vanaf 1:00 vanmiddag en aansluitend de afterparty in de Enk. Voor het volledig programma kun je naar de social media kanalen van de Enk op Facebook, Instagram en de website. Vanaf 1:00 vanmiddag dus. En de laatste voor vandaag. De Italiaanse tribute band Mr. Punch. Ja, zo heten ze. Die brengt vanaf 3:00 vanmiddag in de Lantaarn in Hellendoorn a tribute to Marillion. Met deze ode aan een symfonische rockband toert Mr. Punch momenteel door Europa. 3:00 vanmiddag dus in de Lantaarn in Hellendoorn. En dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van de eerste helft van Thuis op Zondag. Gemaakt door Oende Loonstra, Jeroen Huids en mijn naam is Bas Treffers. Straks presenteert Monique Sleijderink na 10:00 dus de tweede helft. Heel veel plezier daarbij. Wij zijn er volgende week weer vanaf 8:00 op de vroege zondagmorgen. Voor de laatste keer trouwens met 1 uur licht klassieke muziek. Wat mij betreft heel graag tot dan. Ik zeg een hele fijne zondag verder. Goed gewoon.

0: Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000 ingezonden foto's selecteerde de vakjury de 22 mooiste. Elke week reis je via deze foto's langs twee van deze bijzondere plekken. Stem op je favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het Mooiste Plekkie van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het Mooiste Plekkie, elke dinsdag op TV Oost.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Op zondag 28 juni is weer de Oldtimerdag in Saasveld. Van 10 tot 5 kunt u genieten van de mooiste oldtimers, nostalgische woonwagens en een gevarieerd programma voor het hele gezin. U kunt vrij parkeren en voor kinderen tot 12 jaar is de toegang gratis. Kijk op oldtimerclubsaasveld.nl. Oldtimer Club Saasveld, een begrip in Twente.
9: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tazito Stadion.
10: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Vandaag is het koopzondag van 12 tot 5.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer er nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: En dit zijn natuurlijk de Village People in de Navy.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Ik zeg een hele goede morgen op deze zondag 28 juni. Welkom bij Thuis op Zondag. Bas Treffers ging mij natuurlijk al voor de uurtjes hiervoor. Maar tot 12 uur ben ik je gastvrouw. En gaan we lekkere muziek hebben, lekkere gesprekjes ook. We gaan noodradio's weggeven. Ik ga een artiest ontvangen tussen 11 en 12. We hebben straks de column van Jan Riesewijk. Dus eigenlijk veel te veel om op te noemen. Dus ja, je hoeft eigenlijk niet zoveel deze ochtend. Gewoon lekker bij de radio blijven. Dan is je uurtjes tot aan 12 uur, die zijn gewoon op een heerlijke manier gevuld. Dus zoek een lekker plekje. Ik hoop niet dat je te veel schade hebt gehad van het onweer. Her en der heeft dat behoorlijk huisgehouden afgelopen nacht. En ja, dus alle mensen die schade hebben, ik hoop echt van jullie, met jullie van harte dat het mee is gevallen. Want die buien zijn natuurlijk vreselijk. Hoewel, aan de andere kant, het wordt ook allemaal wel weer een stukje koeler. Ik vond het vanmorgen heerlijk toen ik opstond. Dat ik dacht, ah man, die wind die heerlijk weer gaat waaien. Nou, blijf lekker bij ons tot 12 uur, want dit is
1: Thuis op zondag.

Kom mola, wie bent uit de hoes? Alleen zondags koning, dat is Monique Sledering te veel. Met Thuis op Zondag.

George Michael en Aretha Franklin en daarvoor Ruben Hillen met 20 Seconds. Ja, en dan zanger Maiko uit Enschede, 31-jarige zanger die heel hard aan de weg timmert om een hele bekende Nederlander te worden. Ik heb hem in mijn programma gehad een tijdje geleden en hij stuurde mij een nieuwe single toe en hij zegt: Monique, die moet je echt horen en als het enigszins kan moet je die echt draaien, want ja, ik ben momenteel ook heel veel te horen in jullie programma Zomer in Overijssel bij ons op TV Oost en Radio Oost. En hij treedt daarin live op. En hij zegt, het gaat hartstikke goed met die single, dus draai hem alsjeblieft ook op zondagmorgen in jouw programma. Maiko, bij deze Noorderzon.

0: column op zondag. Jan Riesewijk.
1: Dag, beste leur op deze zalige zondagmorgen. Ik ben naar beneden hoe of i leur de bizit uit dit lostet. Zit hij met gat in het zwembad achter het hoes, in de ska met een kolen groen pretcilinder, met de veurt in het tobben met ijsklunkers, of opsluiten in uw verdonkerde hoes met de ventilator liek op een snoeten. Want loon met dreks liek uitpraten, keel en geen een, wat is het alle bazens onmeunig heet. Het plakt en stroomt u een lief. Vreselijk. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik altijd aan een onmeunige hekel heb dat aan dat heerte weer. Dat komt ook wel omdat ik geen grote waterrot ben en ze mij dus met het bezoek aan een zwembad of recreatieplaats niet altijd een onmeunig groot plezier doen. Ik ben eerlijk, de zomer van vorig jaar beviel me veel beter. Ik zit hoe denk, maar toen hadden we toch veel meer regen. Juist leuk, daarom ook. Ik heb nog leuwen een slechte zomer dan zoiets uit wat nu hebt. En ik weet het leu, het is misschien wel wat egoïstisch. Toeristen in Engeland zonder zeker aan zouden denken, maar ik heb een komende zomer altijd nog leuwen dan dit vreselijke plak weer wat nu hebt. Dat kump en zo eerlijk ben ik ook wel meerder door mijn iets wat fors uitgevallen lichaam, een flinke poezende vuur en een paar kilo te veel. Door dan wat aan, hoor ik u denken. Zeker, dat weet ik ook wel. Maar het is er nu te heet voor. Ik ga het werkelijk voor met plezier en boskoppen doen. De airco is door jou zo onmeunig fijn dat je met veel meer naar huis heen gaat dan dat je op Lieske handen staat. Alleenig om met lange bij de plaatselijke grootgrutte binnen te kunnen wijn. En als je dan uiteindelijk toch naar boeten en moet, de hitte in, dan krijg je een klap voor de kop, alsof je met een dronken kop tegen de muur aanloopt van 20 bij 20 meter en 2,5 meter dik. Afijn, deurbieten dus. Het is nooit zo duister geweest of het wat wel weer koud. En klagen over het weer doet toch wat. Dat is mens eigen. Dat is een van de eerste basisbeginselen die je ook metkriegt in ons lem. Klagen over het weer. En eens wordt het weer toch niet. Ik denk bijvoorbeeld dat ze bij de watermolen Bels in Mander bij Vassen vorige week het liefste geen regen aan had. De neustgelegen Mosbeek trad katsboetende oevers en won de mix tussen de Amazone, de Nijldelta en de watervallen van Schaffhausen. Er was ook nog een beruft. De broedgom dacht ik veel nu aan nattigheid. Maar dat had helaas niks te maken met de angst voor de huwelijkse plichten, maar alles met het water dat als een stortvloed de feesttent instroom. Ik wil overigens

De familie Bels vanaf deze kaart veel sterkte wensen met de afwikkeling van het hele drama. Dat voor jullie de zon op alle mogelijke manieren weer geeft schien. Ja, nou, niet al te veel dat weer zo heet wordt, afijn, ik begrijp niet waar. Zo zei het leu, als het om weer geeft, wordt wie het nooit eens. En daarom sloot ik geen af met het refrein van het prachtige liedje van de Jan Ottingband uit de Achterhoek. En wel, ik heb zo'n hekel aan dit weer. Het oude kunt me, oude valt me elke keer. Is het koud, dan moet ik naar binnen. Is het warm, kun je boet niet wijn. Het is te dreugen of te nat. Ja, met het weer is het altijd wat. Of, zoals de old Twentse weerspraak het zo treffend zegt, steed uit kuddelpad, permanent vol zweet, dan is juni toch echt vuilste heet.

0: Jan Otting. Ja, daar komt dan altijd nog zo'n stukje achteraan. Hè. 7 dagen trouwens, dat je weet hoe dit nummer het, als je het eens een keer wilt opzoeken. Ja, met het weer is het altijd wat. Zal het eigenlijk goed weer zijn? Voor het klootscheen vraag ik me af. Goedemorgen, Mark Oude-Luttekuis.
1: Goedemorgen.
0: Hey, ben je blij met dit weer? Want jullie hebben een mooi evenement dit weekend en ook vandaag.
1: Ja, Jan Rieswijk zegt wat mooi. Met weer is altijd wat in het leed kunnen er ook houden. Maar daar hebben we in maanden ook een meurenvol last van uit deze dag. Net als in heel Nederland. Dus ja. Dat was wel pijnlijk. Want een aantal dingen van het jubileum kon niet duren, dat warme weer.
0: Oh, echt joh. Ja, hij moet afblazen natuurlijk.
1: Ja, ja helaas wel.
0: Even die noemt het daar, jubileum. 200-jarig bestaan van de klootschietvereniging Mander. Bind jullie door met de oudste?
1: Ja, ik denk dat wij heel kort bij bent. Maar ja, dat kreeg in klootschien is er wat meer discussie over allerlei dingen. En, 200 jaar is een beste zet. En ja. Het staat allemaal officieel op papier. En ook de discussie over de klootschien de oudste sport is van Nederland, hoort er wel een beetje met verband. Ja. Maar ik val meestal in een voetbalclub wat zo oud is. Dus laat me zeggen dat klootschien ouder is als voetbal.
0: Nou, dat is in ieder geval dat punt dat je in ieder geval aan maakt, hè, Jabin. En dan, als je dan nog eens een keer oude KV Mander hebt, zoals in uw geval, waar je dan lid van bent. Dat is niet zomaar een vereniging, hè. Je noemt het zelf, je hoort ook wel van Bedke van Oude Dream, volgens mij. Je noemt het Real Madrid van het klootschien.
1: Ja, ik zelf niet bedacht. Dat is Herman Beckhoes, daar woonde toen de tijd in Tubbeg en hij was lid van de KV Manen. Maar dan heeft dat van een groep recreanten, toevallig voor de Watermolen Bels, waar Jan ook net iets van zei, die vorige week een verschrikkelijke overstroming heeft gehad.
0: Vreselijk.
1: Nemen wij als toeristen mee voor een rondje klootschieten. En Herman Beckhoes, gezien alle bekers die man er in de loop der jaren heeft gewonnen, alle bokalen, het Real Madrid van het klootschieten. En sterke verhaal, hoort ook binnen bij zo'n oude sport, waar hij 200 jaar oud bent, dan zit er veel mooie oude verhaal.
0: Ja, jullie hebben een mooie vereniging, maar je speelt niet uit in super, hè?
1: Ja, dat wordt waar zegt me. Ik geloof dat deze generatie waar met valt.
0: Oh, dan is het de vorige. Is het de oe-generatie die het verprutst heeft?
1: Ja, wij hebben er wel last van. Aan het losloot en zeker aan tegenwoordig waar vroeger de kogelwerpers zaten, losseren en onzaal. Ja, dan mogen wij als slingeraars, mogen wij door eigenlijk helemaal niet komen. Dat vinden zij geen klootscheren. Nee, wij vinden dat het ultieme klootscheren.
0: Ja.
1: Maar wij hadden wel wat bij die waren absoluut niet bang. En dat geeft ook van binnen families.
0: Ja, dus, je zegt niet bang. Niet bang of niet eerlijk. Ik heb hier een verhaal. 40 jaar alleen in de nacht voor de finale van Mander in Losser. Wat is er gebeurd?
1: Ja, dat verhaal is met gewoon in het graf van degene wat dat met heeft gemaakt. En de meesten die daarbij waren, ik ken nog één iemand die heeft dat 20, 25 jaar stilhouden met men. Want in Losser, daar staat nog steeds een beker van Manen. Want hij heeft ze niet opgehaald. Want een dag voor een wedstrijd is het team van Manen in trainingwest. En hij Ofscher, dat was zo benauwd, zo smal.
0: Wat is een Ofscher?
1: Ofscher is de voorafschieter. Het eerste schot van de wedstrijd. Meestal zet je daar een van je beste mannen of vrouwen neer in het team. Omdat je dan gelijk op voorsprong kunt komen. Ja, dus dat heet de vooropscheter in het Twents. Ja. Dus dat is de eerste man van je team die het eerste schot van de wedstrijd mag doen.
0: Dus dat eerste schot is nabelangrijk.
1: Is heel belangrijk. Ja. En als dat gedeelte smal is, dat is in principe een slingeraar heeft iets meer ruimte nodig. Kan ook iets verder gooien door de lucht. Maar het was in Losser heel erg dichtgegroeid. En ik durf de naam ook wel te noemen. Engel Fraas, dat was zijn bijnaam. Dat was zijn naam hier in de volksmond.
0: Hij leeft niet meer.
1: Hij leeft niet meer. Maar Engel Fraas is toch s'nachts gewoon met een paar kornuiten en heeft gezegd, dit moet meer los. En hij heeft de zaag gepakt. En heeft wel losse gert maakt. En vroegskeerde kunnen aan een dag beginnen met een heel lange schar.
0: Oh. Zo wie het gooien jullie om te winnen als KV Mander?
1: Ja, alles wat binnen of net over het randje is. Ja, ik denk dat topsport is. Dan moet je ook maar proberen die randjes op te zoeken.
0: Ja, maar, en ook mentaal, hè. Het is niet zomaar verleur die denkt van, ja, dat klopt geen. Je pakt zo'n kloot, het is leuk voor een buurtfeestje. En die schiet en nee, ach, wat maakt dat allemaal loed. Nee, dat geeft er helaas aan toe, hè.
1: Nee, dat is wel iets van een andere orde. Dat ik je zelf aan het leggen en leur metneemt. Heel veel mensen kennen het vanuit recreatieve en van het feestje. Maar het echte klootscheet metmaken, zeker in de contrein hier langs de grens, waar toch de bakermat van klootscheet is. Ja, dan maak je wat bijzondere dingen met. En dan moet je ook wel mentaal sterk zijn en de hele trucendoos beheersen.
0: Nou, nummer is één trucendoos. Als jullie, wat doe je als je iets achterleed als KV Mander? Wat doe je daar?
1: Ja, dan dan gooi je moment een tegenstander praten. En dan, ja, dan zeg je van, hey, ben je hier wat verker west op deze baan? En ja, kun je niet beter aan de andere kant, waardoor is het iets beter. Of je loopt, er nog mooi voor langs.
0: Oh.
1: Ja, het is net als Van Breukel in 88 met penalty scheer. Zeer hij de spellen afleidt.
0: Een ander offline, ja. Oh, dus er ontstaan echt mentale spelletjes door op die klootschietbaan.
1: Ja, dat maakt de sport ook wel iets meer dan alleen maar het zo ver mogelijk gooien. Juist dat spel eromheen. En ja, dat weet je ook van elkaar. Teams weten dat ook wel van elkaar. Het ene team is wat braver aangelegd dan het andere team. Maar in Mander, en ja, vooral in Mander zit het toch wel in de gin van veel families om alles uit de kast te halen, om de wedstrijd binnen te halen.
0: Het is toch een eergevul ook, hè? Heel even, ja. Heel in het kort, klootschieten voor dummies. Waar is een doodloper?
1: Ja, een doodloper. Ja, dan heb je een heel lang schurf. Want hij kloot en lukt me vandaan. Hij lukt helemaal dood op straat of op het veld. Dus dan heb je een heel goed schot.
0: Ja. En hij smiet, is dat hetzelfde als slingen of niet? Nee.
1: Ja, het zit wel in dezelfde hoek. Slingen is volledig draaien van de arm. Dus volledige rotatie. De meeste lukt het onderhands kloot schieten.
0: Ja,
1: maar als wij zeggen smieten, dan kan het ook zijn vergooien door de lucht. Dus hij smieten moet en hij zegt van, nou, dit is een stuk parcours is bijvoorbeeld slecht, of je wilt een bocht afsnijden,
0: dan
1: zeg je
0: smieten. Grond, ja, zo min mogelijk de grond raken. Ja, ja, ja.
1: Zo min mogelijk de grond. 60, 70 meter door de lucht gooien.
0: Door de lucht gooien, ja.
1: Ja.
0: Oké. En melkbussen heugde?
1: Ja. Ja, dat is denk ik, dat is een vrij uniek iets. Als je hem op de goede hoogte hebt, vaak als je ver gooit, dan stuit het die kloot. Dus dan verlies je snelheid. Maar melkbussen heugde, dus zo'n 80 centimeter hoogte. Als je op die hoogte kunt, dan dat is eigenlijk de ideale hoogte. Zodat de kloot naar 20 meter de grond raakt en ja, gelijk de topspin pakt. En dan krijg je een heel lang schot waarschijnlijk.
0: Mark, vanmiddag, straks. Want eigenlijk zit ik met u te bellen, terwijl u firm met brein op een belangrijke wedstrijd. Want u doet met uw titel op het Allround NK verdedigen. Dat is straks?
1: Ja, dat doen we dit weekend al, die hoop ik. Maar ja, de dames zijn nu aangangs in Mander op de Plasdijk. En daarna gaan ze naar het Streur voor de veldwedstrijd.
0: Ja.
1: En dan is het zetten, dat is het derde onderdeel. En die combinatie over die drie onderdelen, daar kun je allround kampioen mee worden. En de mannen beginnen rond de middag. Dus ik heb nog heel even tijd om met u te praten. En ja, dan mijn gangs.
0: Zal ik u daar een tip geven, als leek?
1: Mm-hmm.
0: Melkbussen heugde.
1: Ja. Dankjewel, Monique. En ik ben ondertussen dat je iets verstaan van hebt.
0: Ja, klein beetje wel. Nee, vroeger heb ik het door, joh, maar ik was geen talent. Nee, niet talent op een ander vlak. Maar ik vind het toch wel leuk en, om te zien. En ik weet ook dat het veel meer inhoudt dan menigeen denkt.
1: Nou
0: ik wens jullie, ik weet niet, behalve dat NK vanmiddag, hebben jullie nog een mooie afsluiting met jullie jubileum?
1: Ja, zeker met onze Lin, een soort afterparty, om zo maar te zeggen. Mm-hmm. Dat gaat naar het NK gebeuren. En wij hebben de jubileumactiviteiten gaan wij verschuiven naar september. De exacte datum, daar doe ik een overleg met Watermolen Bellers, want dat is onze sponsor. Dus we kijken nog naar een moment dat we nog één keer feest kunnen vieren met onszelf, met de eigen leden, maar ook met de gemeenschap hier in Vassen en Heersing.
0: En wat
1: daar maken we
0: dan
1: nog wel een mooi weekend van.
0: En dat is bij Bels alles ook weer van elkaar.
1: Ja,
0: wat zult dat mooi zijn? Dan is het jubileum helemaal rond. Door
1: ik denk iedereen en dan koopt alles mooi bij elkaar.
0: Hartstikke mooi. Op uw verzoek, het heeft een heel mooi nummer, maar niet voordat ik u zeg, heel veel succes voor bij het verdedigen van het NK-titel, Round Klootschieten. En ik hoop dat jullie een heel mooie dag hebben vandaag, dat het allemaal niet te heet wordt en dat je voor het in september het nog eens allemaal lekker ouwe kunt doen.
1: Nou, hartstikke fijn, Monique. Dankjewel. En jullie ook veel plezier met de uitzending.
0: En wie draait, hoe kan het ook aans? De Duitse grens, Bukkes. Dag Mark.

zo bukkers uit mijn wet. Het hele land ligt aan de Duitse grens. Dat klopt van noord naar zuid, grens weer helemaal aan de Duitse grens. En er gebeurt machtig veel moois door aan de Duitse grens. Bijvoorbeeld dus dat NK door vanmiddag in Maander. Ja, wat wil ik de komende week? Heb wie dus straks zou wel Martin Hietkamp nog tussen 11 en 12. En de komende week heb ik eigenlijk al gezegd net tegen Bas het vorige uur. Heb wie geen streektaalartiesten. En dat doe ik bewust niet de zomerman. Even een beetje gas terugnemen in lekker zomerse muziek draaien. En vanaf september zijn de streektaalartiesten en ook andere artiesten van eigen bodem weer van harte welkom. En nodig wie ze zeker weer uit hier tussen 11 en 12. Wat doen we dan wel de komende weken? Natuurlijk heel veel lekkere zomerse muziek. We blijven nog even met die noodradio. Oh ja, let op, die gaan we zo dadelijk ook weggeven. Dus wees alert, die noodradio. Hè. We hebben er nog heel wat te vergeven. Dus ook dit uur en volgend uur, let op het geluidje. En wat we ook gaan doen de komende weken is dat ik hoop van jullie thuis een mooie suggestie te krijgen voor een vakantieplaat. Heb je een mooie herinnering aan een bepaalde vakantie en hoort daar dan een bepaalde plaat bij? Laat het mij weten. Mail dat naar thuisopzondag@rtvoost.nl en dan ga ik je mogelijk bellen of die plaat in ieder geval draaien met jouw verhaaltje erbij, wat jij wilt. Het lijkt mij gewoon heel erg mooi om samen een beetje die vakantieherinneringen op te halen. Voor de mensen die weggaan, maar zeker ook voor mensen die thuis blijven en lekker naar Radio Oost luisteren. En ja, dan doe ik maar een aftrap. Hè. Ik herinner mij met heel veel genoegen de vakanties aan het Gardameer met de kids. En ja, ik kan er van alles over vertellen, maar als ik dit plaatje hoor, dan ben ik weer helemaal terug aan het Gardameer. Mattia Bazar, Ticento.

0: plaat van Poorthuis.
1: Met het mooie weer van de afgelopen weken houd ik mezelf steeds voor heerlijk aan. Vooral heerlijk aan. De Engelsen hebben hier een heel mooi woord voor. Laid back. En laat laid back nou de naam zijn van een Deens duo dat in 1983 een wereldhit scoorde met het nummer Sunshine Reggae. Een lekker traag klinkende reggae zomerrit. Passend bij de temperaturen van nu. Hier is Laid Back met Sunshine Reggae.

0: Drie keer raden wat de titel van dit nummer is. De jongens uit het dorp van de Hulleboer. Overigens van de cd Luister, nog een productie van Bas Treffers van Radio Oost. Dat we dat nog even weten. Hulleboer stond afgelopen vrijdag op Zunnewende. En ook jij, goedemorgen, Martin Hietkamp.
1: Goedemorgen.
0: Was daar met de Strovers vrijdagavond.
1: Ja, dat klopt.
0: De Drentse folkband.
1: Ja.
0: Ja, ja. Je zou ze meebrengen.
1: Ja,
0: vanmorgen.
1: Maar ja, ze konden allemaal niet. Maar ja, één wel, maar acht. Ja, ik denk
0: ja. Ja. Nou ja, maakt niet uit. Er zijn allerlei redenen, maar je bent er in ieder geval.
1: Ik ben er, ja.
0: Hoe was het vrijdag?
1: Nou, dat was hartstikke leuk. Het was ondanks de warmte heel goed georganiseerd. Allemaal heel veel watertappuntjes en dat was hartstikke leuk sfeer. En er waren best nog wel wat mensen en dat was hartstikke leuk om dat te spelen. En,
0: het was ook heel groen, hè? Landgoed Schuilenburg, ik was er zelf ook. Dat is zo'n mooie locatie. Nou, als het ergens cool is, is het doorwel.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, natuurlijk en letterlijk.
0: Ja, maar de muziek was hartverwarmend. Dat dan weer wel. Ik gooi er heel geel voor het met uw oude pro. Mooi dat je bent en ook wel leuk. Want wie bent het seizoen in september met Oebegun? Toen als winnaar van het Twents Songfestival.
1: Klopt.
0: Helaas schiet dat dit Johnny Deur, maar hij houdt voort nog wel in mijn ouwe. En nu ben je, eindig je eigenlijk deze reeks hier eind juni. Dus ik vind het machtig mooi dat je er bent. Heel fijn. Dus blijf vooral luisteren, Martin Hietkamp. En wat ik nog even zeg. Want de winnaar van de Noordraad. Radio dit uur heeft geappt en dat is Gert Floors, woonachtig aan de Goorse Dijk in Boekelo. Gert, die Noordradio, die komt naar jou toe. Ja, lekker. We hebben het gehad over Zunnewende. Straks ga ik door met Martin uitgebreid over praten. Word ik ook heel erg naar Oetsie, is komende dinsdag, want dan mag ik lekker naar de Gelredome, want daar treedt Helene Fischer op. Vind je dat ook mooi?
1: Nou ja, ik ken haar helemaal niet, maar mijn schoonouders zijn helemaal gek van haar. Ja. En laatst toen zag ik haar op een Duitse tv en denk, oh, mooi, hè? Prachtig.
0: Ja, nou ja, het is niet alleen de zang, het is de show, het is, het, is het hele plaatje eromheen.
1: Beetje de Taylor Swift van Duitsland, hè?
0: Ja. Of de Beyoncé van Beyoncé. Weet ik veel wat. Ze wordt met alles en nog wat vergeleken. En ik heb altijd al gezegd dat ik er heel graag een keer heen wil. En het zal eerst in de Amsterdam Arena winnen, maar God mag weten waarom. Het is nu verplaatst naar Gelredome, voor ons veel makkelijker te brengen. Arnhem, dus iedereen die ook geeft, dan loon allemaal naar elkaar zwaaien komende dinsdag. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb ook heel veel zin in het gesprekje met u volgend uur, dus blijf vooral bij ons hier, bij Radio Oost, thuis op zondag, want Martin hier kan te gast. We spelen de quiz, wet i dat. We geven volgend uur nog weer een Noordradio weg, dus al met al reden genoeg om lekker te blijven. En hier is ze. Haha, natuurlijk, Helene Fischer.

0: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Pas je eindelijk het perfecte

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen. En zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
8: Stel je voor... Een heerlijke spa-ervaring, gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren. Ja, een...

0: nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
1: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Vandaag is het koopzondag van 12 tot 5.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met de aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Paul Simon en You Can Call Me Al.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
2: Welkom bij dit laatste uurtje alweer van Thuis op Zondag. Natuurlijk spelen wij zo dadelijk weer de Wet I Dat quiz. Kun je weer een mooi boekje winnen. En steeds meer mensen geven aan, joh, dit is toch echt heel waardevol. Dus als je hem ook wil winnen, dan moet je zorgen dat je klaar zit voor onze quiz. We gaan ook weer dat gekke geluidje laten horen. We gaan een noodradio uiteraard dus weer weggeven. En ik ga natuurlijk lekker verder kletsen met Martin Hietkamp. Martin, goedemorgen. Nogmaals, welkom. Ik hoor in het nieuws net dat er best veel schade her en der is. Of vanwege dat slechte weer. Ian, ook een inslag, hè?
3: Ja, allemaal zus, ja. Dat was wel even schrikken, ja, vannacht. Maar alles is nog heel, hoor.
2: En waar woon je?
3: Stadskanaal.
2: Stadskanaal. Ja. Is een Grunning, toch, hè? Ja.
3: Net in Grunning.
2: Mm, ja. Maar hij schade, of?
3: Nee, alle dakpannen zijn erop en iedereen was in wakker.
2: Ik kwam met een schrikvreeg. Geen schade, maar schrik. Nou ja, goddank. Goddank, dan is het nog wel goed afloop. Vorig op me doen over de muziek praten, over hoe deelname aan Zunnewende met de Strovers. Wat betekent de Strovers precies? Wat voor soort muziek brengt hij? Nou ja, wie heb genoeg te kuien? En vooral ook lekker veel muziek te draaien, want dit is...
1: Thuis

0: onze, zeg ik dan, chauvinistisch, Giel Otting, Thomas Bergen. Als je de keuze had, en daarvoor hoorden we Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Wat is eigenlijk Martin Hietkamp van de Drentse folkband De Strovers, maar vandaag zonder Drentse folkband, dus alleen Martin Hietkamp. Ja. Wat is eigenlijk, los van Drentse folkmuziek, oeh, muzikale voorkeur?
1: Oh,
0: ja, ja, ja, die vraag zag je niet aankomen, hè?
1: Nee. Nou ja, ik vroeger heel veel rockmuziek. En,
0: ben je echt zo'n rocker, ja?
1: Ja, klopt, ja.
0: En nou, welke rockmuziek? Noem eens wat.
1: Nou ja, alle klassieke rockbands, hè. Pearl Jam en R.E.M., maar ook Metallica en zo'n metalperiode
0: gehad. Dan geeft Martin Hietkamp los, ja. Ja, echt.
1: Ja. En later, heel brede muzieksmaak heb ik eigenlijk wel. Van klassiek tot, ook folkmuziek op de duur, waar ik heel erg in geïnteresseerd raakte.
0: Hoe komt dat dan, die ommekeer van de rocker naar de folkkant, die veel zachter is?
1: Nou ja, ik ben van binnen sowieso wel een beetje een zacht persoon eigenlijk. Ook wel een beetje bedeesd. Maar,
0: dat zat er altijd
1: wel
0: in.
1: Ja. Maar op de duur ging ik heel veel gitaar spelen. En toen dacht ik, van akoestisch eigenlijk veel mooier. Ja. En keuken bij een kampvuur zo metnemen. En toen ben ik, heb ik een keer een mandoline gekocht. Vond ik heel mooi. Een klassieke mandoline muziek. En toen, als je die helemaal koopt, dan kom je natuurlijk in de Americana muziek.
0: Ik zag hoe bij Sunnewende vrijdag, was hij dus met de Strovers, ook met een mandoline. Ja, meerdere zelfs bij u, ja. Heb ik zien. Wat is dat voor instrument dat u dat zo trekt?
1: Ik vind de mandoline sowieso heel leuk, omdat hij wat kleiner is en hoog gestemd. Maar ook, het klinkt heel mooi vol, omdat hij acht snaren heeft, maar die zijn dan hetzelfde gestemd, twee per twee. En bijvoorbeeld een ukulele vind ik ook heel leuk. Het is gewoon klein en lief. En toen dacht ik, slidegitaar is ook mooi en banjo is mooi.
0: En zo ging het weer. En hoe kwam eigenlijk die, Lodoris of begin, de Strovers, wat betekent dat nu?
1: Nou ja, we zochten een bandnaam en ik ben ook heel erg fan van Amerikaanse folkbands. En Mumford & Sons bijvoorbeeld vind ik geweldig leuk. En die hadden een liedje, Hopeless Wanderer. En Wanderer is dwaler eigenlijk.
0: Een dwaler, ja.
1: En toen meen ik mij te herinneren dat ik in een boekje met allemaal oude Neder-Saxische, Germaanse, Friese woorden. Dat de woord herinner ik mij, Strove. En dat betekent dus dwaler.
0: Misschien ook een zwerver, ja. Landloper. Een zwerver.
1: Ja, iemand die dus gewoon dwaalt of de hei en rondzwerft.
0: Ik vind het wel een mooi woord. Ja. Klinkt mooi, Strove.
1: Ja, ik vond het ook. Dus ik naar Drents woordenboek, daar kon ik het ook niet in vinden. Maar, nee. Maar het is ook geen enkele band die het gebruikt. Dus ik denk, mooi. Dat is een mooie bandnaam.
0: Dan ga ik eens kijken op Wikipedia. Nee, de Saxies.
1: Ja.
0: Maar die te denken heeft dat maakt. En dan ben ik benieuwd of door een Strover wel in steed.
1: Ja. Het blijkt een heel oud woord te winnen.
0: En wat zei de rest van de band? Waren ze meteen eens?
1: Die zijn van, dat klinkt wel Drents. Ja.
0: Van hoezo ben je wel Drents, hè?
1: Ik ben opgegroeid in Klasineveen, vlakbij bij de Duitse grens, tussen het Veen. Daar heb ik ook eigenlijk woont totdat ik ging studeren, uiteindelijk in Enschede. En toen heel Nederland rondreisde, ook in het buitenland werkt. Nu woon ik dus net over de grens Stadskanaal. En het is net Groningen. 1 kilometer fietsen en zit ik weer in Drenthe.
0: En wat voor werk doe je? Je bent in september ook West, maar is aan een heel set len. En niet iedereen heeft die uitzending gehoord.
1: Ik ben computerprogrammeur van beroep. En ik heb ooit AI gestudeerd in
0: In een tijd dat nog zat niemand erover had, volgens mij.
1: Klopt, ja. En nu word ik er wel een beetje bang van. En denk van, het gaat dan wel snel.
0: Is dat zo, ja?
1: Ja.
0: Iemand als die er zoveel vanaf weet. Ik kan ook zeggen, ik ga mijn zakken vullen, maar ik werd er heel veel vanaf.
1: Ja. Ik gebruik het ook dagelijks wel voor mijn werk. Dat moet bijna wel, dan kun je veel sneller werken. Maar het neemt mijn werk ook wel een beetje over als computerprogrammeur. Dus ik moet toch een beetje andere dingen gaan doen. Maar vooral, je kan er heel veel mooie dingen mee doen. Maar ook dat ik denk, het is ook wel spannend. Met die robots allemaal, die machine maken en zo.
0: Of het de wereld wel echt mooier maakt.
1: Ja, je kan er allerlei kanten mee op.
0: Oei, als je dat al zei als kenner, dan is het wel positief. Maar
1: het is met alle technologie natuurlijk zo. Hè?
0: Ja,
1: je kan er mooi en

0: Iwan de winnaar. Ik kunt wel zeggen de leste winnaar van het Twent Songfestival. Want helaas dit jaar geen Twent Songfestival. Te weinig deelnemers. En het geeft toch ook wel aan hoe moeilijk die markt is. Zeg maar, als ik het een markt oneerbiedig mag noemen. Ja. Van jonge artiesten die het aandurft om in de streektaal te zingen. Want door heeft het vooral met te maken, volgens mij. Wel met dan aan het Drents Songfestival. Vroeger het Drents Lytisch Festival.
1: Ja.
0: Hoe is dat afgelopen?
1: We zijn uiteindelijk vijfde won.
0: En, van de hoeveel?
1: Ja, we waren heel veel inzendingen, maar uiteindelijk stonden 10 in de finale.
0: Okay.
1: En, nou, hartstikke mooi.
0: Ja.
1: En wij vonden het vooral al heel erg leuk dat we mee konden doen überhaupt. Want het liedje komt eigenlijk uit een soort muzikaal verhaal. En helemaal uit context is te trokken eigenlijk. En toen dacht ik, nou ja, ze weten misschien helemaal niet waar gaat het liedje over? Er stond er een naar Berlijn.
0: Dat was het liedje. Ja.
1: Maar ze vond het een heel leuk liedje en ze kon het toch meedoen. En hartstikke leuk bij RTV Drenthe en die live uitzending en al die andere deelnemers ook allemaal supergoed.
0: Dat deed het goed door, hè, bij het Drentse Songfestival. In tegenstelling tot elders waar het niet echt goed van de grond komt of waar het me niet lukken wil, is Drenthe bleef vier overeind.
1: Ja, ze hadden genoeg aanmelding en hartstikke leuk. En een van de juryleden was heel leuk, die vond het hartstikke leuk. En die organiseert altijd een country festival. En die zei, oh, mooi, kom bij ons spelen volgend jaar. Dus dat was al een
0: dus
1: mooie win.
0: Dus je hebt ook al meteen uitnodigingen. Ja, kijk aan, hartstikke leuk. Je gaat nummers drein, want nogmaals, je hebt de rest van de band niet bio, dus je gaat niet live optreden.
1: Nee, jammer nog niet.
0: Nu hangt je eigenlijk zo'n turf, maar je hebt het toch wel over dat andere nummer, hè? Over dat zo'n festival. Vind je het erg autumdreid, zo dat is even
1: doen? Ja, is goed hoor, ja.
0: Vertel dan heel even dat nummer waar je dus ook met op het Drents podium hebt staan. Ja. Hoe heet dat dan, ouwe? De stoomtrein, ja, naar Berlijn. Maar...
1: Ja, het komt zo'n heel verhaal van iemand die rond 1807 naar Drenthe toe gaat. Maar uiteindelijk dan gaat hij weer weg bij een stel woonwagenbewoners in Duitsland. En loopt hij langs het spoor en hoort hij achter zich een trein. En denkt hij, oh, ja, dan kan ik veel sneller reizen. En dan springt hij erachterop en dan blijkt er allemaal circusdieren en circusartiesten op te zitten. En het blijkt een circustrein te zijn die naar Berlijn toe gaat.
0: Oké.
1: Okay. Daar gaat het liedje eigenlijk over.
0: Nou, ja. Ik kan het niet beter introduceren. Dus hier bent de Stroves met de trein naar... Hoe heet het? De stoomtrein.
1: Stoomtrein naar Berlijn.
0: Berlijn.

0: Rosenberg. En ik ben blij dat er heel veel mensen weer gaan reageren. Allemaal trouwe luisteraars. Allemaal om die noodradio die iedereen zo graag wil. En dan krijg ik er een leuk berichtje bij. Doet het ook altijd goed. Vanmorgen weer luisteren naar Radio Oost. Klinkt bijna als een opgave. Of misschien moet ik het anders lezen. Ja, en die noodradio zou toch zo welkom zijn, zegt deze winnares. Jawel, want ik woon in het buitengebied van Overdinkel. Ja, dan is het knap lastig soms om bereikbaar te zijn. Ik snap dat helemaal. En dan heb je extra behoefte aan zo'n prachtige noodradio van Radio Oost, zodat je ons in ieder geval altijd en overal kunt bereiken. En jij bent dan ook de winnares dit uur van onze noodradio. Truus Luttekuis uit het prachtige Overdinkel, Roenbergerweg 2A. Jawel, we gaan hem opsturen, Truus. Hij komt naar jou toe. Gaan wij verder met onze quiz.
1: Weet u dat?
2: Hoe goed ken jij je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? De Overijssel Academie stelt de vraag.
0: En de vraag komt deze keer van een hele lieve collega, mag ik wel zeggen, want we hebben heel veel doen we samen met de Overijssel Academie. Goedemorgen, Anne Zwaverink.
3: Hallo, lieve Monique.
0: Hallo, hoe is het?
3: Nou, lekker al gefietst.
0: Wat? Vanmorgen nou, Anne? Langs de IJssel in Deemte?
3: Zeker.
0: Wat, je woont in Deemte tegenwoordig, hè?
3: Ja, ja.
0: En hoe was het door? Was het door nog noodweer vannacht?
3: Ja, het ging wel even tekeer. Ik heb wel de ramen dicht gedaan voor de zekerheid.
0: Ja, om het allemaal, dat je niet de boel nat hebt, hè? En je woont, woont er nog maar net, dus je hebt het net mooi voor elkaar allemaal.
3: Ja, zo is dat.
0: Anne, aan jou de eer deze week om moeilijke vraag te stellen. Maar dat mag ook wel, hè? Er staat een heel mooi boekje tegenover. Het is ook een heel actuele vraag, Anne. Dus ik geef de zender even nou.
3: Dankjewel. Nou, ik sta me altijd versteld van wat vrijwilligers allemaal organiseren in onze mooie provincie. Afgelopen vrijdag was het Zonnewende. Maar volgende week, dinsdag en woensdag, 30 juni, 1 juli, staat alweer een hele grote groep vrijwilligers klaar die van alles organiseert rondom Katie Kotti. En dat is eigenlijk uit het Surinaams. En ik ben heel benieuwd, wat betekent Katie Kotti letterlijk? Dus die woorden, wat betekenen ze?
0: Die hoort het eigenlijk steeds vaker. En volgens mij moet het officieel zelfs, ik heb een kenner hier vlak bij mij, als Katie Kotti uitspreken. Dus echt als Katie Kotti. En misschien helpt dat de leu ook wel een klein beetje, ja, om na te denken wat het zou kunnen betekenen. Dus 074-2456-665. Ik hoor zowaar de telefoon houden gewoon. Goedemorgen. Ja?
4: Goedemorgen.
0: Met wie heb ik het genoegen?
4: Met Leo Egbers uit Zwolle.
0: Leo Egbers uit Zwolle. En Leo, je hoorde iets over Katie Kotti en je greep meteen de telefoon.
4: Echt hoor.
0: Nou, vertel eens, wat is dat, Katie Kotti? Waar komt dat vandaan?
4: Het is een letterlijk catering gebroken.
3: Ja, dat is helemaal goed.
0: Dat is heel knap, Leo. Hoe komt dat hij dat zo weet? Of ben je een snelle googelaar?
4: Ik ben een goochelaar.
0: Ik had dat zo vermoeden. Ja, Leo, nu ga ik u toch op de pijnbank leggen, hè? Iemand wat met even iets meer komt dan dit.
4: Ja, dat mag. Het is de afschaffing van de slavernij ook.
3: Ja. Aha. Ja, het betekent verbroken ketenen, inderdaad. Dat is heel snel gegoogeld. En het verwijst naar de ketenen waarmee de tot slaafgemaakten werden vastgebonden.
4: Ja.
0: Ja, heb je door wat met Leo? Heb je door enige kennis van? Of is het gewoon dat je dacht, ik wil even snel scoren en ik wil dat boekje hebben en klorden met?
4: Nou, ik heb er wel kennis van. Dat is gewoon elk jaar 1 juli gevierd. Hey. Surinaamse feestdag is het eigenlijk.
0: Ja?
3: Ja.
0: En wat vind je ervan, dat wie dat elk jaar op 1 juli viert?
4: Nou, dat is heel goed. Ja. Dat moet niet vergeten worden.
0: Nee. Nee, maar wie kan al wel denken dat slavernij weinig te maken heeft met onze provincie Overijssel. Maar daar heb ik sinds ik te maken heb met de Overijssel Academie, werd ik toch heel wat meer van af. Ja, en wie hebt toch wel degelijk ook een slavernijverleden in Overijssel? Ik heb me nooit realiseerd, Leo, zal ik u dan nu vertellen, dat de textielindustrie en het floreren van de textielindustrie in Eenske en in Twente, waar ik dan vandaan kom, dat dat nooit had kunnen gebeuren zonder de slavernij.
3: De kantoorplantages.
0: Ja, Dus in dat opzicht is dat wel belangrijk. En Anne, je hebt vast nog wel wat meer tips en wat meer kennis over dat Kettikotti.
3: Ja, want tijdens 2 dagen op 30 juni dan is de herdenking. Ze noemen dat ook heel mooi Dag van Besef. Dus van het koloniale en de slavernijgeschiedenis van Overijssel. Mm-hmm. En op 1 juli zijn ook allerlei feestelijke festiviteiten. En mensen in Overijssel kunnen terecht in Enschede, op de museumfabriek, in Zwolle kunnen ze kijken wat er allemaal te doen is op de website kettikottioverijssel.nl. Mm-hmm. En in Deventer, in mijn eigen stadje, wordt het ook dit jaar voor het eerst georganiseerd. En daar vind je alles op platform Samen Vrij.
0: Mooi, mooi. Dus allemaal momenten waarop die slavernij herdacht wordt en eigenlijk ook gevierd wordt, laten we dat ook vooral positief eindigen, dat de ketenen inmiddels los zijn, hè?
3: Zeker. En dat we daar dan ook nu stil bij blijven mogen staan en samen met elkaar de verbinding weer op mogen zoeken.
0: Ja. Hey, en er is een heel mooi project geweest een tijdje geleden. Dat heeft een 35 meter lang doek opgeleverd, waarin het verhaal van Overijssel eigenlijk verbeeld is. Leo, heb je door van Heurt?
4: Nee.
0: Kiek, want dat is misschien als je geïnteresseerd bent erin. En dat is echt een heel mooi project. Waar scholieren aan met hebben werk. Waar iedereen eigenlijk die dat wol aan met kon werken. Door met een handwerktechniek tuften. Zeg maar met elkaar dus een heel breed een mooi doek, handwerk doek te maken. Maar waar is het doek inmiddels, Anne?
3: Ja, het reist de hele provincie deur. Maar vanaf 18 juni is het al veilig in de museumfabriek aangekomen. En daar is het nog tot en met eind september te bekijken.
0: Nou, Leo, dan moet je een keer vanuit het Zwolse even kennen. Enske komen met een trein of hoe dan ook. En dan gooi je dat maar eens door in de museumfabriek. Sowieso interessant om te bekijken. Maar dan gooi je dat maar eens aanschouwen. 34 meter. Is heel imposant.
4: Ik heb er een tante in Enschede wonen. Nou. Kun je mooi combineren.
0: Hé, kun je dat toch mooi combineren. Hartstikke goed. Ja. Wat wie gaat combineren is ook het boekje. Dus blief hem aan de telefoon. Dan geef de technicus uw adres en zo opschrijven. En dan krijg je dat boekje van de Overijssel Academie.
3: Hij kan het wel opkomen halen.
0: Hij kan het wel opkomen halen. Kom maar gezellig even langskom. He, aan de stadsmuur 79 door in Zwolle. Anne, ik dank je hartelijk.
3: Ja, veel plezier Monique.
0: Het was weer een mooi verhaal.
3: Dat is.
0: En dat is. En daar heb je ook een mooi nummer bij uitzocht, eigenlijk onze technicus, die altijd goed is in dat soort suggesties. Tyfoenen en bluff, wereld van verschil.
3: Ja, ja. Dat had ik al gehoopt.
0: Goed,
3: ja.
0: Hè?
3: Machtig.
1: Weet je dat?
2: Meer weten over je eigen streek? Onze taal, cultuur of geschiedenis? Kijk op overijsselacademie.nl.

0: Typhoon en Pluff. Wereld van Verschil. Dus een nummer dat Ini kende, Martin.
1: Nee.
0: Leuk, hè?
1: Ja, hartstikke mooi. Blijkbaar luister ik de laatste tijd niet genoeg meer naar de radio.
0: Nou, maar wel een mooi nummer, hè? Ja. Dat is ook wat kenmerkend voor Typhoon, hè? Hele mooie teksten die wel pakkend bindt en zo. Ben je een man die zelf de teksten schreef van de strovers?
1: Ja.
0: Aha.
1: Ja, ik schrijf eigenlijk alle teksten en... En we zijn het verhaal wel met z'n allen bij elkaar aan het fantaseren. Want van die eerste plaat al, dat is een verhaal over een man die rond 1870 naar de rente toe komt. Niet waar gebeurt, maar wel een paar feitjes uit het verleden die wel kloppen, zeg maar. En dan hebben we een idee voor een liedje en dan een verhaaltje. En dan ga ik aan het schrijven in Drents. En die andere jongens die komen uit Groningen en ook uit Assen wel. Maar die jongen die kent geen Drents.
0: Dus dat is wel echt...
1: Maar hij probeert wel Drents te schrijven nu. Wel leuk. Dus, ja.
0: Je hebt het Drents van uw ouders met kring?
1: Ja, van mijn ma. En mijn ma die heeft altijd in Klusineveen woont, in Noord-Buitenwest. En die sprak altijd Drents. En als we een keer al visite kregen, mensen die geen Drents spraken, dan deed ze best om Nederlands te praten. Maar ja, dat lukt er niet zo goed.
0: Gelukkig maar, hè? Ja. Gelukkig maar. Maar hoeveel paarden wel van het Nederlands, geloof ik?
1: Ja, die komen eigenlijk uit Groningen. En die proberen ons af en toe wel Gronings liedjes. Zo van, hé, Gronings is ook leuk. En mijn opa en oma woonde ook in het Stadskanaal, waar ik nu nog weer woon trouwens. Maar dat was mooi. Ja.
0: Waarvoor gooien jullie liedjes vooral ouwe? Voor leur die de strovers niet kent?
1: Nou ja, dit is de eerste plaats, zeg maar, dat...
0: Wat wie net op draait, bedoel je, Den?
1: Ja, precies, die komt er vanaf.
0: En de stoomtrein naar Berlin.
1: Ja, die komt er najaar uit.
0: Die staat nog niet op een album ergens?
1: Nee, die gaan we over een maand opnemen in de studio. En dan het najaar brengen we hem uit. En dan wordt eigenlijk een soort heel klein theatershowtje. Met dat hele verhaal wat die man hem beleeft, zeg maar, in 1870. En een beetje geïnspireerd door het veen koloniale verleden, zeg maar. Dat mensen vaak er ook heen gingen om hun geluk te zoeken. Hè. Dat is, net als nu ook heel veel mensen hier naartoe komen om hun geluk te zoeken. En dat was eigenlijk een beetje het wilde westen van Nederland toen. Het bruine gold, hè.
0: Mooi.
1: Het veen. En dan bleef het van alles. En ook wel een beetje geïnspireerd door... Ja, op een bepaald moment dacht ik van, nou, het is ook wel leuk om er een beetje gypsy jazz in te brengen. Nou ja, dan komt hij in Duitsland aan en dan komt hij bij woonwagenbewoners in het bos. En toen dacht ik, dat past dan mooi. En een bluegrass nummer. Nou ja, oké, een trein zie ik dan voor me.
0: En andere nummers? Bent ze allemaal op de historie of op het veen? Waar gaat ze over? Of ook over hele alledaagse dingen?
1: Ook wel alledaagse dingen. Kijk, op een bepaald moment dan slaat hij per ongeluk iemand dood omdat hij hem wil beroven. En dan wordt hij te dood veroordeeld. En dan gaat hij naar Veenhuizen. Nou ja, niet heel alledaags misschien. Maar en dan is hij natuurlijk wel bang. Op de duur vlucht hij, zeg maar. En op de duur denkt hij van, ik wil niet blijven vluchten. Want dan komt hij net uit het moeras. En dan denkt hij dat hij de witte wiem heeft gezien. Hè, die schim. En dan denk ik van, ja, die zijn ook al eeuwen aan het dwaal. Maar ik wil niet blijven vluchten. Ik ga gewoon weer naar huis.
0: Maar alle liedjes gaat over die persoon dan eigenlijk? Dat hele album gaat daar over, begrijp ik.
1: Ja, dat is een groot verhaal. Ja. En uiteindelijk gaat het over van, ja, je kan blijven vluchten. Maar je kunt niet vluchten voor jezelf. Nee. Je komt jezelf vanzelf tegen.
0: Roots, die kun je niet verlogen, die blieft natuurlijk.
1: Nou ja, en ook je verleden natuurlijk niet. Nee. En uiteindelijk wil hij weer naar huis. En dan gaat ook over thuiskomen.
0: Mooi dat je helemaal een rode draad in dat album. En hoe heet dat album dan?
1: 1870. Ja.
0: 1870, ja.
1: En grappig is, toen ik het helemaal af was, toen we alles bij elkaar gefantaseerd waren, toen dacht ik van, er is ook een soort rode draad doorheen. En het lijkt ook wel een heel klein beetje op het verhaal van mijn opa, zeg maar. Want die is, zeg maar, in de Tweede Wereldoorlog moest hij naar een werkkamp. Daar was hij eigenlijk ook gevangen om. En toen is hij daar ontsnapt. En eigenlijk is hij s'nachts onder een trein gekropen. Die zeg maar de boel aanvoerde daar. En toen hij weer wegreed, heeft hij zich vastklampt. En toen hij uit het kamp was, heeft hij zich af laten rond van het taluut. En toen heeft hij bij een boer aanklopt. Nou, in dit verhaal is er ook een boer. en die zei, nou, kom maar binnen, jongen. Dat was natuurlijk een gokje, want hij kon hem ook aangeven bij de Duitsers. En dan is hij weer door de hei, zeg maar, is hij weer teruggezwaarfd en is hij weer naar de huis gegaan.
0: Je kunt wel een film bij maken.
1: Nou ja, bijna
0: een reel of wat dan ook, in ieder geval straks. Dat zal wel heel mooi. We hebben ook een idee bij die kerel, hoe dat ging. Wie heb ook altijd nog de vraag van Wilfried Poorthuis. En ik kijk even naar de technicus, ik zal zeggen, gooi hem er maar in.
2: Dag heren van de strovers. Allereerst wil ik jullie een compliment maken voor de mooie bijdrage aan het Twents Liedjes Festival. Niet alleen jullie liedje Met stoomtrein naar Berlin was top, maar ook jullie styling was super. Jullie zagen er echt fantastisch goed uit. Heeft dit Drents Liedjes Festival jullie nog optredens opgeleverd?
0: Ja.
1: Nou ja, dat had ik net al verteld eigenlijk. Dat het Songfestival Drenthe, toen een van de juryleden, Hilde Vos, die organiseerde altijd Country in the Woods. En die zei bij haar juryrapport al van, nou, ik moet jullie daarna nog wel even spreken. Want ik wil jullie graag helemaal op mijn festival. En toen zei de presentator al van, nou, dat is lekker. Ben je meteen bands aan het wermen tijdens de show.
0: Maar nou eerlijk, daar bent die podia toch ook wel voor bedoeld. Om een beetje het zadel te helpen.
1: Ja, zeker. Ja. En voor ons was het eigenlijk, het is natuurlijk leuk als je hoog eindigt. Maar voor ons was dit eigenlijk de mooiste uitkomst eigenlijk. Dat wil natuurlijk graag spelen. Dus,
0: dus als ik dan naar de toekomst kijk, een aantal optredens, een nieuw album. Wanneer verwacht je dat het album bekend wordt, maar de release, zeg maar?
1: Nou ja, we gaan in begin november doen een album release concert, zeg maar, in waarschijnlijk in de Rentmeester in Valthermond. Dat is een hele mooie concertboerderij.
0: Valthermond?
1: Ja.
0: Waar ligt dat precies?
1: Nou ja, dat ligt dus vlakbij waar ik nu woon, is dat kanaal, maar nog net in Drenthe, dus in Noord-Drenthe, ja. Het is echt een heel mooie concertboerderij en dan komt iedereen uit het hele land komt daar naartoe om dat te spelen. Dat is echt een mooie akoestiek.
0: Ik zie uw oogjes nu wat twinkelen. Ik wil eigenlijk voorstellen dat de Strofus me dan ook echt komt, hè, hier.
1: Ja.
0: Want dan willen we natuurlijk een nummer en dat ze echt met jullie met elkaar spelen. Zullen we dat afspreken?
1: Ja, graag.
0: Ja, ergens eind oktober of zo gewoon voor een dorm.
1: Dan heb je nog een mooie preview voor dat we allemaal uitbrengen.
0: jullie nu een deel heeft verzaakt, dus die moet dat goed maken. Ja. Ik wil graag de primeur van het nieuwe album.
1: Nou,
0: hè?
1: Zeker.
0: Live hier.
1: Ja, leuk. Ja,
0: mooi. En verdere ambities?
1: En daarna, eigenlijk was het een project eigenlijk om dat concept om te maken. En daarna, dan kijk ik me verder of we nog een album maken. Of dat we gewoon los liedjes schrijven. Of, dan moet je hem zien. We hebben al een paar andere liedjes schrijven die niet bij het album horen. En zelf heb ik ook alweer een nieuw verhaal bedacht waar in de toekomst afspeelt.
0: Geen 18-7, maar 21-7 of zo, zeg maar.
1: Nee. Maar ook weer een heel verhaal bedacht. En dat combineert dan folkmuziek met elektronische muziek zelfs weer. Dus heel wat anders. Maar,
0: doe een beetje AIB.
1: Ja, nou, het gaat ook onder andere over mensen, creativiteit en ook AI, wat dan zo machinaal is.
0: Wigot, nu nog even niet de AI, want dit nummer gaat over turf, jenever en speed. En de korte vorm, hè? Niet speed.
1: Nee, speed, spijt.
0: Turf, jenever en speed, de Strofus.

0: Een live opvuring. Turf, Jenever en Speed Heaven. Wat zijn die nu iets te snel speelt?
1: Ik hoor nee, het, ja, het begin niet zo lang. Maar het was live dus.
0: Het was live, dat maakt toch helemaal niets uit. Nee. Wel dit nu leuk vindt en denkt, hey, ik wil ze ergens treffen zien. Hebben jullie ergens een agenda staan?
1: Nou ja, we gaan vanaf het najaar gaan we spelen. En ja, als je meer wil weten, kun je op onze site kijken. Strovers.nl en dat is met AO.
0: Ja, dan niet denkt OA, zoals en het hier in de regio vaak is, maar Strovers. Dus Strovers.nl.
1: Ja, klopt.
0: En daar staat het allemaal op.
1: Ja, daar staat nu al van alles op. En dan kun je inschrijven voor een nieuwsbrief. En dan, ja.
0: Nou, ja. Hartstikke mooi. Wie bent de binodeur? Ik vond het een mullig gezellig uit de wan. Doe de groeten aan de rest van de Strovers. Geef ze de bosgroep met dat ze voort ergens eind oktober, hier met komen. En dan met Sine Allen.
1: Ja,
0: hè?
1: Dan gooit
0: jullie echt optreden. Nummers van jullie nieuwe album, wat dan ergens in november de release is. En ja, ik wil iedereen toes nog bedanken voor het luisteren. Maar ook vooral even vragen nog. Denk aan die zomersherinneringen. Thuis op zondag, apenstaartje, rtvo's.nl. Heb jij een mooie zomersherinnering met een plaat daarbij waarvan je zegt, oh ja, dan ben ik weer helemaal terug in dat land, dan zou ik het erg leuk vinden dat je dat even mailt. Heb jij dat ook, Martin?
1: Ja, we hebben vroeger een cassettebandje in de auto en dat was vaak George Baker, dat vond ik een paar maanden mooi. En dan Little Green Bag.
0: Heel leuk. Dat is voor jouw zomerse jeugd nog, herinnering. Prachtig. Mensen, bedankt. We gaan eruit met heerlijke muziek, vind ik. Tenminste, Kisses for Me, Brotherhood of Man. Tot volgende week.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Kom gezellig saleshoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Vandaag is het koopzondag van 12 tot 5.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft droog en de zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen is er veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. Aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Tacito Stadion.
12: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
19: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: You Bring On The Sun hier op Radio Oost van de London Beat. Ja, uiteraard, uit Londen komen ze.
1: Weekend Overijssel.
0: 8:08 op deze heerlijke zondagmiddag. Ja, ja.
1: Benjamin Borgman.
0: En heel fijn dat je je radio weer hebt afgestemd op Radio Oost op deze zonnige zondagmiddag inderdaad. Ja, misschien heb je het al wel gemerkt in je eigen omgeving als je een beetje een stukje bent gaan wandelen, bent gaan fietsen of met de auto bent gaan rijden. Er ligt op veel plekken heel veel takken, er liggen heel veel bladeren. En moeder natuur heeft haar aanwezigheid dan ook flink laten merken afgelopen nacht. Grote kans dat het bij jou ook flink tekeer ging met de regen, wind en onweer. Maar hopelijk brengt het weer van vannacht toch ook iets goeds met zich mee. Het wordt nu toch stap voor stap weer een beetje koeler. Dat is natuurlijk wel fijn. We zijn in ieder geval al af van code rood. Maar ja, misschien hou je juist wel van die warmte. Dat kan natuurlijk ook, hè. Daar wil ik het later dit uur nog even met je over hebben. Ik hoop er in ieder geval wel voor dat je al een heerlijke zaterdag achter de rug hebt en vandaag ook een heerlijke dag tegemoet gaat of al een hele fijne zondag hebt. Nou, ik hoop hem in ieder geval nog ietsje mooier te maken met behulp van de mooiste muziek natuurlijk. Ja, ook een beetje inspanning is vandaag wel belangrijk, de komende uren voornamelijk, want ik ga ook weer een noodradio weggeven. Hou dus het noodalarm goed in de gaten.
1: Weekend Overijssel.
0: En straks ook even bellen met muziek in de tuin Dalfsen. Want er worden heel veel tuinconcerten vandaag gegeven. Naast Martin Garrix.

0: De Barbecue Week.
1: Op Radio Oost trappen we volgende week de zomer af met de Barbecue Week. We leggen de lekkerste barbecue-hits voor je op de grill. Op vrijdag 3 juli hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue-hits en maak kans op een Radio Oost barbecue-koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.

0: Bukkes op Radio Oost en Nolbus hoorde je. Ja, ik had net Anton Klein-Willink aan de telefoon, want ik wil even met hem bellen over muziek in de tuin Dalfsen. En ik ga het gewoon nog een keertje proberen live dan maar. Want toen ik naar hem toesprak, toen was hij opeens verdwenen. Dus ik hoop dat het nu allemaal goed gaat komen. We laten de telefoon gewoon even rinkelen.
1: Uit in Overijssel.
0: En we gaan uit in Overijssel. Kijk, daar gaat hij al. Dat is natuurlijk altijd een goed teken. Anton, neem de telefoon maar even op als je dit hoort. Anton, goedemiddag. Hallo, hallo.
2: Hallo, met Anton Klein-Willink.
0: Ja, daar ben je, Anton. Hartstikke fijn. Je viel het even weg, maar ik heb je nu eindelijk aan de telefoon. Hartstikke fijn, want we gaan het hebben over muziek in de tuin Dalfsen. Moet je jezelf nou even voorstellen dat je in een mooie tuin zit. De zon schijnt volop. Nou, dat doet het vandaag zeker. En je hebt een lekker drankje in je hand. En dan kijk je daarnaast ook nog naar een heleboel live optredens van hele goede bands. Het kan vandaag allemaal tijdens muziek in de tuin in Dalfsen. Door de hele gemeente hebben mensen hun tuin beschikbaar gesteld voor concerten van verschillende bands. Nou, je hoort hem al. Anton Klein-Willink, de organisator van dit alles. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, je gaat de hele dag langs bij verschillende tuinen. Waar ben jij op dit moment?
2: Ik ben op dit moment in Nieuw-Leuzen bij een nieuwe tuin bij de firma de familie Cowen.
0: Ja.
2: En straks om 2 uur moet ik in Dalfsen zijn. Dan ga ik naar de familie Kloosterman. Vandaag ga ik naar de familie van Münster aan de Broekhuizen. En dan, zo hebben we elke kern heeft zijn eigen contactpersoon. Die dus contact houdt met de tuineigenaar en de bands.
0: Nou, dat.
2: Dat
0: klinkt ontzettend gezellig.
2: Nou, dat is de bedoeling ook. En wij doen dit nu voor het 5e jaar. En tot op heden hebben we altijd getroffen met het weer. Dit jaar was wel uitermate spannend. Of ik wel door zou gaan, even wel met reden. Maar tot op heden hebben we van de gemeente Dalfsen groen licht gekregen. En we hebben heel veel contact gehad deze week met de gemeente. En het was ook echt fijn om dat zo te kunnen regelen.
0: Ja.
2: En daarnaast kunnen wij heel veel tuinen aanbieden waar heel veel schaduw is. Zodat de mensen comfortabel kunnen zitten.
0: Ja.
2: En het is echt een bijzonder sfeertje is het. Want ik krijg vanmiddag 3 keer 25 concerten.
0: Zo.
2: Is in totaal 75 concerten. En we beginnen om 2:30.

0: dingen gedaan?
1: Er worden gezorgd dat er voldoende drinkpunten zijn, dat er voldoende water is, dat er parasols geplaatst worden. Nabeschap komt ook om de hoek kijken, want we hebben dit al een keer vaker meegemaakt bij Muziek in de Tuin.
0: Ja.
1: Dat de buren komen aanrennen met grote parasols, paraplu's. Is ook een hele handige optie, hè, om met dit weer een paraplu mee te nemen. Klinkt gek. En dan kun je gewoon lekker in de schaduw staan. En op die manier zorgen wij gewoon voor het comfort van de bezoekers. Daarnaast hebben we ook de aanbevelingen van de RIVM rondgestuurd naar alle tuineigenaren, muzikanten en ook op de Facebookpagina van onze stichting hebben we geplaatst, zodat mensen goed bewapend en muziektonelen kunnen komen, laat ik het zo maar zeggen.
0: Ja, precies. Nou, dan moet dat helemaal goed komen, denk ik. Je zei het al, het is de vijfde keer. Is het dan ook groter dan andere jaren, populairder dan andere jaren?
1: Nou, we zijn in 2021 gestart. Toen hebben we de eerste sessie gehad op 4 september 2022. Toen waren er 1100 bezoekers in die 75 concerten. En vorig jaar zaten we aan 3232 bezoekers. Dus er is nog steeds groeiende.
0: Wauw.
1: Dat is echt, daar hebben we ook heel trots op.
0: Ja.
1: Ik moet zeggen, ik ben heel trots op de sponsoren die we hebben. De gemeente Dalfsen draagt ons ook een warm hart toe. En daar zijn we heel erg blij mee. En dat is, super trots.
0: Ja,
1: en daarbij heb ik ook een programma aan te bieden van singer-songwriters tot koren. En dat was van het begin wel even voor ons wennen. Want we dachten eerst muziek in de tuin. Bandjes, trio's, duo's. Maar op een gegeven moment kregen we een aanmelding van koren.
0: Oké.
1: Ja. Dus we hebben nu, vandaag hebben we ook weer twee koren. Just for Fun en Out of the Blue uit onze gemeenten. Want we streven toch met de muzikanten dat ze een binding hebben met het Vechtenhol.
0: Ja.
1: En tot op heden lukt het. Maar onze reputatie is nu al zo ver vooruit gestegen dat we dus te maken hebben met muzikanten uit de hele regio. Die melden zich spontaan aan.
0: Nou, op dat vlak wordt het dus ook steeds groter. Ik ben nog wel even benieuwd, als ik nu zo luister naar Radio Oost en dit gesprek zou horen. Zoveel verschillende tuinen, zoveel verschillende muziekstijlen. Hoe weet ik nou waar ik moet zijn voor mijn favoriete genre?
1: Dan kun je kijken op de website Muziek in de Tuin Dalfsen. Op de eerste pagina, daar staat de flyer. Kun je zo downloaden. En dan kun je zien per kleur, per kern. Want we hebben vandaag 8 tuinen in Nieuw-Leuzen. 4 in Oud-Leuzen. 7 in Dalfsen. En 6 in Lemelenveld. Dus we beslaan de hele gemeente Dalfsen. En het leuke is dat mensen hun programma uitzoeken. De ene keer, de ene concert zitten ze in Lemelenveld, andere in Oud-Leuzen en dan weer naar Nieuw-Leuzen. En dat is heel bijzonder. Dat ze dus gewoon gaan kijken wat is er voor mijn gaarlijk bij.
0: Ja, en je komt op hele nieuwe plekken die je normaal nooit ziet natuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk ook uniek. En af en toe hoor je wel eens mensen gewoon gekscheren zeggen, dat ik even een keer in liep. En kijken. Heel bijzonder. Gaat het
0: gewoon. Dat is toch vaak bijzonder, hè? Een beetje een kijkje in iemands, in dit geval achtertuin.
1: Ja, het is net zoals muziek in de huiskamer. Dan heb je ook echt even kijken hoe die woning eruit ziet. Hè? Ja, mensen wat dat betreft blijven nieuwsgierig.
0: Ja.
1: En dat is ook heel erg leuk. En dat is ook het leuke van die tuineigenaren. Die geven dus gewoon ons de mogelijkheid om dit te doen. En laten ook vreemden natuurlijk in hun tuin toe.
0: Zo is dat.
1: En dat is echt heel erg prettig. En wat dat betreft een prima samenwerking met de tuineigenaren. Maar ook met de muziekact. Dat gaat ook fantastisch. Dat is hartstikke leuk.
0: Dat klinkt echt klinkt als een groot feestje. Ga je zelf ook nog een liedje zingen dan, Anton?
1: Ik schrijf wel liedjes. Maar als ik ga zingen, dan rent iedereen weg.
0: Dus daar doe je de mensen niet aan.
1: Ja, daarna speel ik ook nog in een band. Het bijzondere is, kan ik misschien heel over klappen. Muziek in de Tuin die gaat in eind dit jaar met iets starten. Want ik heb ooit een liedje geschreven samen met Henry Groothuis en het heet Winters, hoe is de vecht? En dat wordt in 2027 een koor van 100 man uitgevoerd.
0: Oké, dat gaan wij eens even goed in de gaten houden, Anton. Nou, ik wil je ontzettend bedanken in ieder geval voor jouw tijd. En ook toch wel een beetje sterkte wensen met het hitte. Maar vooral veel plezier met de muziek in de tuin in Dalfsen.
1: Ja, dankjewel. En ook jullie heel hartelijk dank dat we de mogelijkheid kregen om ons event te promoten.
0: Tuurlijk, dankjewel, Anton.
1: Ja, dankjewel.
0: Yo.
2: Fijne middag.

Ah, misschien wordt dit liedje nog wel gecoverd. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love bij Muziek in de Tuin in Dalfsen. 25 tuinen doen dus mee. En jij kunt gezellig genieten van de tuinconcerten in Dalfsen en omstreken. Nou, met deze hitte, je hoort het al, het is toch goed te doen. Dus dat moet één groot feest worden daarin, zoals gezegd, Dalfsen en omstreken. Laat even weten wat jij gaat doen vandaag op deze zondag. 06-4567-1331.

0: You're the first, the last, my everything. Die mooie zware stem van Barry White hier op Radio Oost. Tony Mol stuurt een appje naar 0645671331. Wat gaat zij doen op deze zondag? Gewoon binnen luisteren naar Radio Oost. Ah, dat is natuurlijk ook wel verstandig, hè? Misschien is het bij jou een beetje te doen nog binnen, Tony. Ik hoop dat de airco aanstaat. Bij ons thuis is het 30,6 graden. Ik keek nog even op de thermometer toen ik hiervoor trok. Dus ik ben op zich ook wel blij dat ik hier in de studio mag staan. Want hier is het toch ietsje koeler. In ieder geval geen 30 graden. Bert-Jan stuurt ook een appje. Bert-Jan uit Lossen. Ellen en ik zitten voor de TV RTV Oost te kijken. Nou, ik zwaai even naar jullie. Fijn dat jullie kijken. En ja, jullie vroegen ook al, gaat het 12-letterwoord nog gespeeld worden? Tuurlijk gaat dat nog gebeuren. Dat zometeen en meer. Eerst het laatste nieuws in Overijssel. Het noodweer van afgelopen nacht heeft flinke schade aangericht in onze provincie. Zo viel er een boom op een huis in Almelo, raakte een huis zwaar beschadigd in Eesveen na een blikseminslag en blokkeerde een omgevallen boom de weg van 4 huishoudens in Markelo. Voor zover bekend raakte niemand gewond door het noodweer. Ook later vandaag is er in het oosten van onze provincie kans op een regen- of onweersbui. Minister Van Essen uit Losser heeft in Nationaal Park Weerhebbewiede 6 miljoen euro uitgetrokken voor natuurherstel. Het geld is bedoeld om het grootste moerasgebied van West-Europa beter te beschermen en past binnen het kabinetsbeleid voor versneld natuurbeheer. Tijdens zijn bezoek reageerde de minister ook op de nieuwe stikstofplannen. Ondanks kritische geluiden, vooral uit de landbouw, ziet hij voldoende draagvlak om verder in gesprek te gaan. Gedeputeerde Maurits van Martels is blij met de investering, maar vindt dat er landelijk meer geld nodig is voor natuurherstel. Afgelopen vrijdag werden de nieuwe stikstofmaatregelen gepresenteerd door Van Essen. Met het pakket wil het kabinet Nederland van het zogenoemde stikstofslot halen. En daarover lees je natuurlijk meer op oost.nl. Bij een restaurant in Enschede is vanmorgen brand uitgebroken. In het pand was niemand aanwezig, er vielen dan ook geen gewonden. Bij aankomst van de brandweer was er flinke rookontwikkeling in het restaurant. De brand wist te voorkomen dat de brand zou overslaan naar omliggende panden. De oorzaak van de brand, dat wordt nog onderzocht. En hij moet er nog erg aan het idee wennen, maar dominee Klaas van der Kamp gaat met pensioen. Jarenlang was Klaas als klassespredikant in Kampen en streektaalliefhebber het gezicht van het protestants Overijssel. Voor Van der Kamp is de kerk dan ook veel meer dan een mooi gebouw en een preek. Hij wil kerken en de samenleving met elkaar verbinden.
1: Ik ben er erg van overtuigd dat het geloof voor de hele samenleving bedoeld is. En niet alleen voor de groep van getrouwen binnen de kerk. Bijvoorbeeld nu met de warmte van waar kun je onderdak vinden. Zoveel mogelijk kerken open. Hier is het net even een paar graden koeler dan wanneer je buiten op het Muntplein staat. Dus proberen zo open mogelijk te zijn, ook als kerk.
0: Ja, wat hij morgen op zijn eerste vrije dag gaat doen, dat weet hij eigenlijk zelf ook nog niet zo goed.
1: Straks word ik wakker op maandag en dan denk ik van, ga ik er nu uit of blijf ik nog even liggen? Dat heb ik er nooit gehad in mijn leven. Want die ging er dan uit, want je moest dingen doen. Dus dat is een raar gevoel, ja. Daar zou ik ook wel aan moeten wennen.
0: Maar ja, hij zegt ook, helemaal stoppen doe ik natuurlijk ook niet. Ik blijf preken en hou nog wat bestuurstaken over. Hij zegt ook dat hij misschien wel iets vaker op de tennisbaan te zien zal zijn. Nou, we gunnen het natuurlijk, hè. Dat is het laatste nieuws in Overijssel. Meer nieuws lees je op oost.nl en natuurlijk in de Oost-app. Gaan we naar het weer. En ik krijg direct ook een appje van Tony Mol dat het bij haar eigenlijk ook helemaal niet uit te houden is. Het is 30,5 graad bij hun thuis. Oeh, heel veel sterkte gewenst, Tony. En ik krijg nog een appje van Gelinde uit Zwolle. Zij zegt, bij ons is het in de 32 graden. Toe maar, nou, misschien kan je zelfs beter nog naar buiten gaan. Want buiten is het ongeveer 27 graden op dit moment. Flinke zonnige periode vandaag. Het is nog altijd warm met een maximum van 29 graden in het noordwesten tot 31 of 32 graden in Sanand en Twente. Later, zoals gezegd, in het oosten van de provincie kans op een regen- of onweersbui. De wind is eerst zwak, draait naar het westen en neemt toe tot matig. In de nacht naar morgen koelt het af tot 15 tot 17 graden. Kijk, daar zijn we natuurlijk naar op zoek, hè, die temperaturen. Je luistert naar Radio Oost, Weekend Overijssel, tot de klok van 2. Fijn dat je erbij bent. En zometeen ben ik benieuwd, ben jij team hitte of ben jij team verkoeling? Dat allemaal en meer na Toto en Pamela. Maar ook Crazy, hoor je nu op Radio Oost met Sweet Goodbyes. Okay.

Toto op Radio Oost en Pamela. Ja, heel veel mensen hebben het gehoord hoor. Noodalarmsignaal. Volgens mij hadden heel veel mensen ook het appje al klaarstaan zelfs.

0: Ik ga eens even iemand proberen te bellen die ook heeft geappt. Hallo, hallo. Nee, er gaat nog over. Mocht je net geappt hebben, gaat je telefoon nu... Hallo, met wie?
1: Met Joke Elsten.
0: Met Benjamin Borgman, Radio Oost.
1: Oh, over de noodradio.
0: Jij bent live op de radio.
1: Oh, leuk.
0: En ik kan jou heel erg blij maken, Joke.
1: Ja.
0: Want jij hebt een noodradio gewonnen.
1: Daar ben ik heel blij mee.
0: Heb je het al lang geprobeerd?
1: Ik heb het een aantal keer geprobeerd deze week, ja.
0: Ja, was het lastig om er doorheen te komen dus?
1: Nou, ik heb niet elke uur gereageerd, maar wel dagelijks.
0: Nou, je hebt in ieder geval goed je best gedaan. De noodradio komt jouw kant op. Als je je adresgegevens even achterlaat via de app, dan moet dat helemaal goed komen. Heb je al een beetje een noodpakket in huis of komt dat nu een beetje op gang?
1: Het begint nu een beetje op gang te komen.
0: Nou, dat is goed om te horen. Van harte gefeliciteerd nogmaals. En nog even een ander vraagje. Ben jij trouwens team hitte of ben jij team verkoeling? Hou jij van de hitte of snak je naar die verkoeling?
1: Verkoeling.
0: Jij bent van de verkoeling. Nou, eens even kijken wat de andere luisteraar is. Joke, dankjewel. Die noodradio komt jouw kant op. Maar ook die vraag aan jou. Ben jij team verkoeling of ben jij team hitte? Je mag het even achterlaten via de app van Radio Oost. 06-4567-1331. Ben je dus team hitte, dan krijg je misschien wel deze plaat te horen.

Hou jij van de hitte, dan krijg je deze plaat te horen. Power Station, Some Like It Hot. Maar als jij van Team Verkoeling bent, dan past deze plaat denk ik beter bij je. Oh, hij stopt ermee. Ah, dat is beter. Nou, Joke was dus al Team Verkoeling, dus het staat in ieder geval al 1-0 voor Verkoeling. Wil je daar verandering in brengen? Ben jij gek op die warmte? Denk je van code rood? Kom maar door, nog een keer code rood. Dan mag je laten weten 06-4567-1331. De meeste stemmen gelden. Mocht de Verkoeling winnen of hitte, dan krijg je een van die platen zometeen te horen.

Joker uit Oldenzaal gingen dus vandoor met die noodradio, maar niet getreurd. En het volgende uur geven we natuurlijk ook weer een noodradio weg. En zometeen maak ik ook het winnende team bekend. Ben jij team hitte of team verkoeling? Als je team hitte bent, dan wil je ook graag Power Station Some Like It Hot horen. Want ben je team verkoeling, dan ga je voor Coldplay en Talk natuurlijk, hè. Coldplay. Beetje verkoeling is voor de meeste mensen wel op zijn plaats. En dat zie ik ook via de app van Radio Oost wel, hoor. 06-4567-1331. Veel mensen die hebben zin in de verkoeling. Maar maak jij nog het verschil? Laat jij team hitte winnen? Dan moet je snel nog even appen naar de studio.

Toch wel een klassiekertje van Robbie Williams inmiddels, hoor. Op Radio Oost hoorde je met Candy. Ja, fijne plaat. Zometeen maak ik het winnende team bekend. Team Hitte of Team Verkoeling. Maar dit komt er zometeen ook aan. 12.

En als je zometeen naar TVO's kijkt, dan zie je ook wat hints voor het 12-letterwoord. Want daar gaan we zometeen mee beginnen. 12-letterwoord natuurlijk altijd, hè, op zondagmiddag. Heeft in ieder geval iets te maken met het WK. Dat is de hint die ik je alvast geef. Het heeft iets te maken met het WK. Zometeen zie je de letters ook verschijnen op TV. En ik laat ze natuurlijk hier ook weten. Hè, op de radio natuurlijk. Er kwamen al veel appjes binnen van, ga je nog het 12-letterwoord spelen? Tuurlijk gaan we dat 12-letterwoord spelen. Het is zondagmiddag. Kan natuurlijk maar één ding betekenen. Dan gaan we dat spel spelen. Zometeen maak je natuurlijk wederom kans op de noodradio. Maar eerst ga ik deze plaat draaien voor Team Verkoeling. Want we zijn wel een beetje klaar met die hitte. Ja, na vandaag moet het allemaal iets beter worden. Hè? Code Rood, daar zijn we inmiddels vanaf. En morgen, dan wordt het echt een beetje koeler. Team Verkoeling, Coldplay en Talk.

0: tot de laatste seconde. Genieten. Want de verkoeling komt er bijna aan. Zometeen verder met de tweede uur van de Weekend Overijssel.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
10: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.

0: 12 tot 5.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21... en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien
10: uit.
9: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Radio Oost. Weekend Overijssel.
13: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
14: Wie?

0: Bellstars op Radio Oost en Sign of Times. Fijn dat je luistert.
1: Weekend Overijssel.
0: Naar Weekend Overijssel inderdaad. 7-1 op deze zondagmiddag.
1: Benjamin Borgman.
0: En daar is het op dit moment tijd voor. Waar het zometeen ook tijd voor is, is een watergevecht. Ja, in Hengelo, daar gaat een groot watergevecht gehouden worden. Sterker nog, dat is al bezig. Gaan we zo meteen even overbellen met de organisatie van dat watergevecht. We zijn ook begonnen met het 12-letterwoord. Ik liet het voor het einde van het eerste uur net al even weten. Het heeft iets te maken met het WK. Heeft het iets te maken met het WK? Nou, daar komen al heel wat appjes op. 06-4567-1331, zo zegt Bert-Jan. Voetbalploeg. Nee. Voetbalavond, voetbalbeker. Nee, het is allemaal niet goed. Gerda uit Apeldoorn zegt voetbalfeest. Nee, dat klopt ook niet. Poolwinnaar wordt hier nog geappt. Klopt ook niet. Kampioenschap klopt ook niet. Klopt allemaal niet. Alles klopt nog helemaal niet. Ik geef je al wel wat letters mee alvast, want die heb ik nog niet gegeven. Goed opletten, want op plekje 3 komt de letter A. Op plekje 3 komt de letter A. Dan gaan we naar plekje 4 en daar krijg je de letter N. Dus op de plek 3 is de A, op plek 4 krijg je de letter N. Op plek 3 de A, op plek 4 de N. Dus misschien word je daar al iets wijzer van. Mocht je het goede antwoord weten voor dat 12-letterwoord, laat het weten. 06-4567-1331. Maak je kans op een mooi prijzenpakketje.
1: Weekend Overijssel.
0: Hè, en mocht ik je dan uit de hoge hoed trekken, en als je dan nog geen noodradio hebt, dan kan ik die er gewoon ook even bij geven. Het komt dan gewoon in dat mooie prijzenpakketje. Zometeen nieuwe muziek van Shanna Spyro. Material Lover ga je horen hier op Radio Oost. Maar ook op deze zondagmiddag ga je luisteren naar Genesis. Oh, wat fijn. I Can Dance.

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij...

0: was hem helemaal. Shanna Spyro en Material Lover. Wat een fijne plaat is dat toch. Heel erg fijn dat je erbij bent. Weekend Overijssel, daar luister je naar. Ik ben nog tot 2 uur bij je. En het is oppassen in Hengelo. Oppassen, oppassen, oppassen. Ik zeg het nog maar een keer. Daar is nu een groot watergevecht bezig. Tijdens Hengelo helemaal nat pakken kinderen de waterpistolen erbij om wat afkoeling te zoeken in deze hete dagen. Nou, geef ze eens ongelijk. Organisator Thijs Jagers, een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Neem even mee. Wat zie je allemaal om je heen? Wat gebeurt er?
1: Nou, wat gebeurt er? Een hele hoop water en een hele hoop spelende kinderen, maar ook volwassenen eigenlijk, die onverwikkeld zijn.
0: Oh, wat mooi. Ja, iedereen is toch een beetje op zoek naar die verkoeling, hè?
1: Ja, en naast mij staat Wendy, dat is de mede-organisator.
0: Oh, kijk aan. Nou, Wendy, hoe is het daar?
2: Ja, het is supergezellig. veel ouders, veel kinderen, veel waterpret.
0: Nou, leuk.
2: Ook creativiteit. We zijn textiel aan het bedrukken. We staan aan het knutselen met de kinderen.
0: Oh, oké. Okay.
2: Dus het is echt een super gaaf evenement voor hen.
0: Nou,
2: heel blij.
0: Mooi. Hoe is dit zo tot stand gekomen? Want ik kan me natuurlijk voorstellen, iedereen wil wat verkoeling. Maar om dit te organiseren, daar komt toch heel wat bij kijken altijd.
1: Ja, jaarlijks vanuit Hengelo helemaal stil. Dat is ons platform organiseren traditievertrouw. Een watergevecht in de binnenstad van Hengelo. Alleen, onze partner in deze, de PPCC, die organiseerde eigenlijk ook al een soort van creatieve middag. En toen dachten wij van, ja, daar kunnen we wel zeker op gaan staan. Wij in de binnenstad, dus zij in speeltuin de Nijverheid. maar dat is ook niet handig. Toen dachten wij van, ja, goed, laten we samen gaan werken.
0: Ja.
1: En dan ontstaat eigenlijk een soort draaiboekje. Wij organiseren dit al 10 jaar, dus op het laatste... snap je wel hoe je dit moet organiseren.
0: Ja.
1: Daar ga je bellen met de veiligheidsdiensten, met de EHBO, met de leveranciers. En groot dank aan alle partijen. Want dat was even snel schakelen.
0: Ja, dat kan me goed voorstellen. Want het zat er natuurlijk al wel aan te komen dat dit weekend ontzettend warm zou worden. Maar het is natuurlijk ook altijd de vraag, komen er veel mensen op af? Maar als ik zo een beetje op de achtergrond mee zit te luisteren en jullie zo hoor, dan is dat wel helemaal goed gekomen.
1: Ja, het is...

0: 150 mensen.
1: Zo, zo, zo. Nou, dat klinkt ontzettend gezellig. En er zijn dus ook ouders die even de waterpistolen pakken.
0: Ja, tuurlijk. Dat is 10 minuten. En dan is papa en mama ook even tins.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik hoorde net al, er zijn ook weer veel andere dingen te doen. Textiel wordt er bedrukt. Hoorde ik dat nog goed?
2: Ja, klopt. Kinderen kunnen knutselen, kunnen textiel bedrukken, petjes timpen, eigen t-shirtjes maken en ontwerpen. Echt heel leuk. En ons eigen evenement zal eigenlijk van 2 tot 4 zijn. Mm-hmm. Dus daarom verwachten wij het straks nog wel echt wel drukker. Omdat wij ook 1000 flyers naar de scholen hebben gebracht.
1: Dat wordt een
2: heel leuke middag te worden hier.
1: Nog heel veel mensen verwachten inderdaad.
2: Ja, dat is helemaal goed.
1: Naast de waterpistolen, na alle textiel wat is meegenomen, zijn ook heel wat ijsjes en limonadedrankjes meegenomen volgens mij, hè?
2: Ja, we hebben Raja, 3 kleuren, koffiethee, we hebben suikerspin, we hebben pannenkoeken en we hebben natuurlijk heel veel ijsjes.
1: Zeg, ik kom even langs, zo vind je dat goed?
2: Ja, super gezellig.
1: 1,5 feest daar. Tot hoe lang kun je daar nog terecht?
2: Wij sluiten om 4 uur af.
1: Om 4 uur, oké. Okay. Ja, ja. Dan zijn de kinderen misschien ook wel een keer moe, hè? En de ouders niet te vergeten.
0: Ja, en klein detail, alles is gratis. Dus toegankelijk voor elke portemonnee.
1: Nou, kijk aan, dat is natuurlijk ook mooi om te horen. En er loopt ook toch wat beveiligingen, wil ik niet zeggen. Maar je noemde het al, EHBO, natuurlijk ook niet onbelangrijk.
0: Ja, nou, het is toch wel heel erg dank dat de EHBO ook zo snel kunt schakelen. Die staan nu naast ons.
1: Die staan nu naast jullie. Die zijn wel goed aan het opletten tegelijkertijd, hoop ik.
0: Ja, die zijn heel goed aan het opletten.
1: Hartstikke mooi. En er is ook genoeg schaduw geregeld, begreep ik ook al.
0: Ja, ja, ja. En we hebben 3 hele grote springtussens.
1: Ook nog?
0: Ja, we hebben best wel uitgepakt.
1: Ja, jullie hebben flink uitgepakt. Nou, ik hou jullie niet langer op. Ik wens jullie ontzettend veel plezier en geniet ervan met z'n allen.
0: Nou, graag gedaan. Super. En jullie bedankt.
1: Nee, geen probleem. Bedankt voor jullie tijd.
0: Graag gedaan.
1: Yo, groetjes daar.

Klonk als een en al gezelligheid daar in Hengelo. Ja, die waterpistolen lekker oppakken. En ook de ouders die doen dat. Jezelf weer een beetje je kind laten voelen is toch altijd fijn, hè? Het is 2:05 op deze zondagmiddag. Zometeen het laatste nieuws in Overijssel. Maar we zijn natuurlijk ook druk met het 12-letterwoordspelletje. Er komen ontzettend veel appjes binnen via 06-4567-1331. Je kan ook naar TV Oost kijken om nog eventjes die letters goed in beeld te zien. Want om welk 12-letterwoord gaat het vandaag? Dat is natuurlijk de grote vraag. Ik gaf net al twee letters. Op plekje 3 staat de letter A. De letter A. Op plekje 4 zien we de N staan. De letter N van Nico. En dan gaan we naar plekje nummer 8. Daar staat de O. De O staat daar op plekje nummer 8. Dan door naar plekje 11. En dat is de T van Tina. De T van Tina op plekje 11. Komen nog meer appjes binnen, zie ik. Ook heel veel foute antwoorden, maar ook heel veel goede antwoorden. Maar niet getreurd als jij nog niet het goede antwoord hebt ingestuurd. Dat kan natuurlijk nog, hè. Je hebt nog wel eventjes de tijd om het goede antwoord naar 06-4567-1331 op te sturen. Trek ik een naam uit de hoge hoed? En misschien ben jij wel die gelukkige. Heb je dan ook nog geen noodradio? Dan stuur ik je ook nog even een noodradio op. Zometeen de laatste nieuws dus. Eerst nog even op Radio Oost, Rod Stewart.

0: Heerlijke plaat van Rod Stewart, Every Beat of My Heart hier op Radio Oost. Maakt het ook al bijna 11:30. Je weet wat dat betekent. Jazeker wel. Het laatste nieuws in Overijssel. Het noodweer van afgelopen nacht heeft flinke schade aangericht in onze provincie. Zo viel er een boom op een huis in Almelo, raakte een huis beschadigd in Eesveen na een blikseminslag en blokkeerde een omgevallen boom de weg van 4 huishoudens in Markelo. Voor zover bekend raakte niemand gewond door het noodweer. Ook later vandaag is er in het oosten van onze provincie kans op een regen- of onweersbui. En daarover gesproken, die noodweer, dat hadden we afgelopen vrijdag, vorige week vrijdag natuurlijk ook. En een week na dat extreme noodweer in Mander is de schade bij watermolen Bels enorm. Eigenaar Martin Bels schat de schade op zo'n 2 miljoen euro. Het water stroomde vorige week in korte tijd het restaurant binnen, terwijl er een bruiloft bezig was. Volgens de eigenaar is er in een half uur verloren gegaan waar hij 40 jaar aan heeft gewerkt. De eigenaar krijgt dan ook heel veel steun. Via een inzamelingsactie is al ruim 30.000 euro opgehaald. En ook ondernemers en vrijwilligers helpen mee. Bels wil zijn bedrijf weer opbouwen en hoopt deze zomer in elk geval het terras weer te kunnen openen. En minister Jamie van Essen uit Losser heeft in Nationaal Park Werebewiede 6 miljoen euro uitgetrokken voor natuurherstel. Je hebt het vast wel meegekregen. Afgelopen vrijdag werd natuurlijk het nieuwe stikstofmaatregelpakket bekendgemaakt. En daarmee wil het kabinet Nederland van het stikstofslot houden. Gisteren was Van Essen dus aanwezig en hij geeft dus 6 miljoen euro voor Park Werebewiede. En hij vertelt wat hij met dat geld van plan is.
1: Er kan de aanpak die eigenlijk al lag versneld worden. En dat is heel belangrijk. Veel mensen vinden inderdaad dat we ook die natuur beter moeten beheren, beter moeten onderhouden. Als we wat van de boer vragen, vragen we ook wat van de natuurpartijen. En daarom is die 6 miljoen keihard nodig.
0: Tijdens zijn bezoek reageerde de minister ook op de nieuwe stikstofplannen. Ondanks kritische geluiden, vooral uit de landbouw, ziet hij voldoende draagvlak om verder in gesprek te gaan. Gedeputeerde Maurits von Martels is blij met de investering, maar vindt dat er landelijk meer geld nodig is voor natuurherstel.
2: Voor natuurherstel heb je ook heel veel middelen nodig. En er worden ook bedragen genoemd in de brief die gisteren verschenen is. Maar daarvan hebben we nu al de voorzichtige conclusie getrokken dat zal te weinig zijn. Dus we zijn vandaag heel blij voor die 6 miljoen. Maar we zijn ook kritisch op het totale bedrag wat nodig is voor natuurherstel en natuurbeheer.
0: Nou, meer hierover en dus de stikstofmaatregelen, dat lees je op oost.nl. En hij moet er nog erg aan wennen, maar dominee Klaas van der Kamp gaat vandaag met pensioen. Ja, het idee is een beetje onwerkelijk voor hem, want jarenlang was Klaas als klassespredikant in Kampen en streektaalliefhebber het gezicht van het protestants Overijssel. Voor Van der Kamp is de kerk dan ook veel meer dan een mooi gebouw en een preek. Hij wil kerken en de samenleving met elkaar verbinden.
3: Ik ben er erg van overtuigd dat het geloof voor de hele samenleving bedoeld is. En niet alleen voor de groep van getrouwen binnen de kerk. Bijvoorbeeld nu met de warmte van waar kun je onderdak vinden. Zoveel mogelijk kerken open. Hier is net even een paar graden koeler dan wanneer je buiten op het Muntplein staat. Dus proberen zo open mogelijk te zijn, ook als kerk.
0: Nou, helemaal stoppen doet hij ook weer niet. Hij blijft spreken en houdt nog wat bestuurstaken. Hij zegt alleen wel iets vaker op de tennisbaan te zien zijn. Dat is het laatste nieuws in Overijssel. Meer nieuws lees je natuurlijk op oost.nl en in de Oost-app. Gaan we nog even naar het weer van vandaag. Ja, je raadt het al, hè? Het is lekker warm. Ja, de meeste mensen die zijn toe aan wat verkoeling. Maar het is toch echt 28 graden op dit moment op de meeste plekken in onze provincie. Het kan maximaal zo'n 31 tot 32 graden worden in Zandvoort en Twente. Later is er in het oosten van de provincie kans op een regen- of onweersbui. De wind is eerst zwak, draait naar het westen en neemt toe tot matig. In de nacht naar morgen koelt het af tot zo'n 15 tot 17 graden. Alvast even kijken naar de dag van morgen dan. Dan zijn we die tropische temperaturen gelukkig toch wel echt kwijt. Het wordt dan gemiddeld een graad of 26. Er is wel flink wat zon en het blijft op de meeste plaatsen droog. Ja.

Snelle en Maan blijven slapen hier op Radio Oost. Ik ga nog wat letters bekendmaken. Nou, ze zijn bijna allemaal wel bekend hoor. Op TV Oost zie je alle letters die op dit moment bekend zijn. Maar mocht je niet in de gelegenheid zijn om tv te kijken, dan heb ik ze hier ook nog even voor je. En er komen ook wat nieuwe letters bij. Op nummer 1, die hebben we nog niet gehad. De letter O zien we daar. De letter O. Op plek 3 zien we de letter A. De letter A. Op plekje 4 zien we de letter N. Op plek 8 en 9 zien we de letter O. Dus op 8 en 9 zien we de letter O. Dan door naar plekje 11 en daar zien we de T. Dus we hebben de O, de A, de N, de OO en de T. Ja, daartussen zitten nog wat lege vlakken als je dus ook meekijkt op TV Oost. Ja, mijn vriendin heeft dit woord bedacht. Dus mocht het te moeilijk zijn, dan neem ik mij niet verantwoordelijk voor voor de boze appjes en de boze mailtjes die binnenkomen, mocht die dus te lastig zijn. Ik schuif het allemaal gewoon door naar haar. Ik vind het een mooi woord wat ze bedacht heeft. En ik zie veel goede appjes binnenkomen. Maar je kan dus nog steeds winnen. 0645671331. Ga ik nog één liedje draaien, maak ik zometeen de winnaar bekend. En als je ook nog geen noodradio hebt, och, dan geef ik er zometeen ook nog eentje weg. Voor degene die het goede antwoord heeft. En voor degene die gewoon, nou, ook los even nog een noodradio wint. You'll follow nu.

0: Nou, pak je kans maar. Dat is echt ongelooflijk veel gedaan op 0645671331. Maar zoals altijd kan er natuurlijk maar één de winnaar zijn. Ik heb iemand aan de lijn. Nicole, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het vandaag?
1: Goed, ja, ja, prima. Ja.
0: Hou je het een beetje uit met die hitte?
1: Zeker, ja.
0: Wat geeft de thermometer aan?
1: Binnen of buiten?
0: Nou, binnen.
1: Binnen heeft speaker 25.
0: 25, oké. Okay. Nou, ik heb ook temperaturen gezien van 30 en 32 graden. Dus het kan allemaal slechter, Nicole.
1: Ja, dit is prima te doen.
0: En het kan ook zeker slechter, want jij hebt meegedaan met het 12 letterwoord. Jij denkt het goede antwoord te weten.
1: Ik denk dat het
0: oranjekoorts
1: is.
0: Oranjekoorts. Wij gaan eens even kijken of dat allemaal klopt. Oh ja, ja, ja. Ding, ding, ding. Dat is een goed teken. Nicole!
1: Kijk.
0: Je hebt het goede antwoord. En ik wil eigenlijk aan je vragen, was die een beetje te doen? Maar hij was heel makkelijk te doen voor jou.
1: Wij hadden hem hier thuis snel dat we dachten, nou, een beetje puzzelen. Nou, dat kon hem wel eens zijn.
0: Nou,
1: ja.
0: Een beetje puzzelen, daar zijn jullie wel goed in. Want jij had hem al, of jullie hadden hem al, toen er nog geen letter bekend was.
1: Nee, wij waren inderdaad een beetje aan het kijken, wat zijn 12 letterwoorden met het WK? Nou...
0: Toch geen ChatGPT voor gebruikt?
1: Heel stiekem ook.
0: Oh, echt? Nee. Nou, dat mag natuurlijk allemaal. Het klopt inderdaad, oranje koorts. Het had iets te maken met het WK. En ik weet niet, heb jij een beetje oranje koorts?
1: Ik heb er niet zo heel veel last van. Partner wat meer.
0: Ja, die blijft in de nacht op en dan lig jij weer alleen in bed.
1: Precies.
0: Nou, mooi dat hij er zo van kan gaan genieten.
1: Ja.
0: En jij kan in ieder geval gaan genieten van een leuk prijzenpakketje. En heb jij dan toevallig ook al die noodradio?
1: Nee, die hebben wij nog niet. Nee.
0: Heb je daar toevallig ook al aan meegedaan?
1: Ja, ook.
0: Ook al. Nou, dan kan ik jou dubbel blij maken, hoop ik. Want die noodradio, die komt ook jouw kant op.
1: Super, leuk.
0: Nou, veel plezier ermee. En wens je partner toch heel veel succes natuurlijk ook met Nederland. En ik wens jou toch ook een beetje sterkte.
1: Nou, dankjewel.
0: Hey, dankjewel.
1: Hey, fijne uitzending.
0: Dankjewel, fijn weekend.
1: Goed weekend.
0: Yo, yo.
1: Doeg.

Miss Montreal en schuilen op Radio Oost. Ja, Nicole gaat er dus vandoor met dat mooie prijzenpakket in de noodradio. Nicole uit het mooie Hoornhorst. En op de valreep ook Sini Klein-Herenbrink uit het mooie Nieuw-Heten. Die krijgt ook een noodradio. Die heeft al zo vaak meegedaan. En die hoorde inderdaad het noodalarm dit uur op het juiste moment voorbij komen. Veel plezier zometeen met Jan Willem. Hij presenteert zometeen de Oosttribune. Ik wens je een hele fijne zondag. Tot de volgende.

0: Oh ja, en mocht je nu pas inschakelen, het 12-letterwoord was trouwens oranje koorts. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: Doei doei. Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000

0: het mooiste plekje van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het mooiste plekje, elke dinsdag op TV Oost.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
10: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad, nu in Museum Oldenzaal.
11: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
12: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Vandaag is het koopzondag van 12 tot 5.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
13: Radio Oost. De Oost-tribune.

0: Andrew Ridgeley en George Michael. Wham! En Club Tropicana.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune.
0: Het is alweer zondagmiddag. Ja, dankjewel. Het is 8 minuten over 2. Je luistert naar Radio Oost. En tot 6 uur ben ik bij je. Noostribune in zomerstand. We gaan eigenlijk meer kijken richting onze komende week. Want de barbecue-week bij Radio Oost is er. En daarom gaan we veel van die muziek draaien die daar ook wel echt lekker bij past. Heb je daar nog een leuk idee voor? Staan we natuurlijk voor open op 0645671331. En datzelfde nummer kun je straks weer gebruiken als het noodsignaal klinkt. Want ook de komende week, tot en met volgende week zondag, komende zondag moet ik zeggen, gaan we dus door met die noodradioactie bij Radio Oost. Elk gepresenteerd uur kun je er eentje winnen. Ah, die trompetjes vind ik ook wel lekker zomers klinken. We hebben nog wat leuke dingen waar je aan mee kunt doen en mee kunt denken. Bijvoorbeeld de pop-up plaat komt zo voorbij. Maar eerst nu Bruno Mars en Risk It All.

0: Shack Attack en Down on the Street hoor je op Radio Oost.
1: De pop-up plaat.
0: Ja, we blikken al een heel klein beetje vooruit naar zomer in Overijssel. Vanaf na volgende komende week dan gaan we weer wekenlang met zomer in Overijssel de provincie doortrekken. En hebben natuurlijk heel veel lekkere, gezellige muziek daar ook bij. En een van de dingen daarbij die we na 2 uur in de middag doen, dat is de pop-up plaat. Want je hebt wel vaker dat je om wordt gevraagd om even te helpen, hè, met muziek bedenken. Maar wat ik van jou nu vraag is om eens even te denken, wat schiet er meteen bij jou binnen als jij deze naam hoort? Dus de naam van een artiest. En wat is dan het allereerste wat jou daarbij te binnen schiet? Dat is wat ik aan je vraag. En dat kun je dan doorgeven. Graag even via WhatsApp 0645671331. Dus jouw eerste gedachte als ik bijvoorbeeld de naam noem van even een willekeurig artiest, Phil Collins.

0: Neil Diamond and the Beautiful Noise.
1: De pop-up plaat.
0: Zoals gezegd, de pop-up plaat spelen we een beetje. Ja, er valt niet zoveel te spelen. Je moet gewoon lekker meedoen. Als je denkt van nou, ik doe een beetje rustig aan. Lekker radio luisteren. En af en toe even reageren. Dat is niet al te veel moeite. Dat is nog een keer te doen. Dan kun je meedoen met de pop-up plaat. En in dit uur had ik bedacht om het met Phil Collins te spelen. En dan kun je dus reageren van waar denk jij nou als eerste aan als jij denkt aan de naam Phil Collins. Wat schiet er bij jou als eerste te binnen? Bert uit Hasselt die zegt een zingende drummer, inderdaad. Mama of In the Air Tonight zegt Tony uit De Lut. Eens kijken wat er nog meer binnen is gekomen. In the Air Tonight, denk ik aan, zegt Hans. Dankjewel Hans voor het reageren. Nou, nog veel meer reacties binnengekomen. Ook You Can't Hurry Love, zegt Jacqueline uit Zwolle. En Egbert, die zei van, dit nummer staat me ook wel bij. En als ik hem nu zo draai, denk ik van, oh ja, ik heb daar toch wel een beetje wintergevoelens bij, want het was ooit in december dat de plaat volgens mij uitkwam en dus ook een beetje een kersthit werd. Het was wel een heel mooi, wat lomer, rustiger nummer van Phil Collins waar je ook prima naar kunt luisteren op zo'n warme dag als vandaag. Another Day in Paradise.

0: ik was eigenlijk een beetje te snel met het draaien, want er komen nu nog steeds goede ideeën ook binnen voor nummers van Phil Collins. Nou, wellicht in het volgende uur ook weer zo'n idee.
1: De Barbecue Week.
2: Het is Barbecue Week op Radio Oost. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Vrijdag hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.
0: Stemmen kan al vanaf gisteren en er wordt al stevig gestemd. Ga daar naartoe, dus oost.nl/barbecue of even via de app. Dan kun je ook klikken meteen naar die Barbecue Week Top 100. Je kunt een mooie barbecue winnen. En wellicht dat er ook nog een noodradio hier en daar in zit. Nou, ik zei het al, zometeen weer de pop-up plaat, maar dan weer met een andere artiest.

Watermelon Sugar. Harry Styles en Watermelon Sugar. Het is 2 minuten over 2:30. Even een kort overzicht van het regionale nieuws op dit moment. Colin Feijer is bij de Moto2-race op het circuit van Assen als 9e geëindigd. De motorcoureur uit Staphorst, die in Drenthe werd gesteund door veel thuispubliek dat was meegereisd, kwam als 11e over de finish, maar schoof door straffen van andere coureurs nog 2 plekjes op. Hij haalde dus een 9e plek in Assen. Het noodweer van afgelopen nacht heeft flink wat schade aangericht in de provincie. Er viel een boom op een huis in Almelo, raakte een huis beschadigd in Eesveen na blikseminslag en blokkeerde een omgevallen boom de weg van 4 huishoudens in Markelo. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt door het noodweer. Ook vandaag, vanavond is er nog kans, ga ik je nog iets meer over vertellen, op onweersbuien. En het was iets meer dan een week geleden dat het extreme noodweer in Manderhuis hield. Schade van watermolen Bels is enorm. Eigenaar Martin Bels die schat de waarde van de schade in op zo'n 2 miljoen euro. Het water stroomde vorige week in korte tijd het restaurant binnen, terwijl er een bruiloft bezig was. Het is een zeer indrukwekkend verhaal. Mensen die hun hele leven gewerkt hebben aan iets moois, en wat dan in een minuut of 30 in 1 keer helemaal weggevaagd wordt. Dat verhaal kun je lezen op oost.nl. Dan nog even het weer. Het zal je niet verbazen, maar er zijn flinke zonnige perioden. Het is nog altijd warm, maximaal van 29 graden in het noordwesten tot 31 à 32 graden in Salland en Twente. Later is er in het oosten van de provincie kans op regen of onweer. De wind is eerst nog zwak, draait naar het westen en neemt toe tot matig. In de nacht naar morgen koelt het af naar 15 tot 17 graden. Alle ramen open, wel eventjes inbraakbeveiliging regelen. En morgen zijn de tropische temperaturen weg. Dat is heel lekker. Het wordt gemiddeld 1 graad of 26... en dat daalt zelfs nog heel licht de komende dagen in de nieuwe week. Ik denk dat ik daar wel aan kan wennen, heb ik het idee. Nou hoor ik mensen bijna hardop denken, doet hij nog iets met die noodradio's? Blijven opletten.

0: waar moeten we naartoe als we dat ooit zouden willen? Wat is nou de beste plek? België bezong het goede doel. Is er leven op Pluto als mooi alternatief? Maar goed, ach jongens, als we alles bij elkaar optellen, hebben we het in ons Nederlandje ook nog niet zo heel slecht, dacht ik. Jazeker, je hebt hem net weer gehoord, het noodalarm. En dat betekent dat we weer een radio gaan weggeven. Je kunt vanmiddag nog 3 keer over een poging doen. Tot 6 uur ben ik er en laat ik dus dat noodsignaal horen. En dan kun je WhatsAppen. En er is ook al een hele categorie die zegt van ja, dat WhatsApp, prima. Maar daar kan ik niet mee, ik wil bellen. En dat kan dus ook. Gewoon proberen te bellen. En als je erdoor komt, heb je geluk. En dat geluk is deze keer voor wie? Goedemiddag, met wie spreek ik?
1: Ja, goedemiddag, met Rita Anouwes uit Hengelo.
0: Kijk, Rita Anouwes uit Hengelo. Goedemiddag. Had je nog geen noodradio, Rita?
1: Ja, ik had nog een noodradio, maar zo'n rode. En daar kan ik oostnieuw krijgen.
0: Een noodradio waar je oostnieuw op kunt krijgen?
1: Ja.
0: Daar heb je helemaal niks aan.
1: Nee, daarom bel ik dus even.
0: Nou, helemaal goed. Dan krijg je er eentje, Rita. Hartstikke leuk. Had je het al vaker geprobeerd?
1: Jazeker.
0: Ja, het is echt... we doen dit nu bijna 2 weken. Maar het is echt heel veel reacties per keer.
1: Heel druk.
0: Ja, zeker. Ja. Fijn dat iedereen meedoet. Dus je hebt heel veel geluk dat je erdoor bent, Rita.
1: Ja, en er heel blij mee.
0: Nou,
1: dankjewel.
0: Gefeliciteerd ermee. De noodradio komt naar jou toe.
1: Heel fijn,
0: ja,
1: dankjewel.
0: Dankjewel, hè. En had jij nou geen geluk? Over een uurtje. En over nog een uurtje. En nog een uurtje. En de komende hele week, alle uitzendingen, verloten we weer een noodradio op Radio

0: zomer in Overijssel.
1: Blijf jij deze zomer thuis in Overijssel, maar droom je stiekem van iets bijzonders? Een buurtbarbecue? Meerijden op een vrachtwagen? Een fotoshoot met je gezin? Of een kijkje achter de schermen bij een dierentuin? Speciaal voor thuisblijvers laten wij deze zomer bijzondere wensen uitkomen. Groot, gek, lief of spannend. Ga naar oost.nl/zomer. Vertel ons je droom en wie weet maken wij hem waar.
0: Zomer in Overijssel. De Barbecue Week op Radio Oost.

0: The Weeknd en Blinded by the Light.
1: De Barbecue Week.
0: Ja, komende week is de Barbecue Week. Sterker nog, we zitten er al middenin, dus je kunt al stemmen voor de barbecue plaatjes. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is even te gaan naar oost.nl/barbecue. Dat kan als BBQ, maar u mag het ook gewoon netjes voluit schrijven. Dan kom je vanzelf op de pagina waar ook de stemmodule staat en waar je dus jouw plaatjes door kunt geven. En ook daarmee kun je weer wat leuks winnen, want uit alle inzendingen loten we aan het eind van de week een hele mooie opvouwbare, meeneembare barbecue cover. En als je in de uitzending wordt gehaald om jouw stem toe te lichten, dan krijg ik nog een mooie barbecue handschoen. Nou, wat wil je nog meer?

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
8: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Score nu jouw seizoenkaart via heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
10: Kom gezellig sales shoppen bij Roetgerink. Profiteer van kortingen op al onze afdelingen. Zowel op mode als op schoenen. Meer mode, meer sale, meer Roetgerink. Vandaag is het koopzondag van 12 tot 5.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Behold bedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heerd, neps alle soorten hold.
14: Wat moet korter?
13: BRTT heb ze alle soorten hold.
14: Nee, korter.
13: BRTT heb ze van hold.
14: Korter.
13: Een bult hold, BRTT.
14: Korter.
13: RTT hold.
14: Korter.
13: Hold.
15: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
19: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
17: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
19: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
11: Radio Oost, Jan Willem Cobus.
20: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
11: De Barbecue Week.

0: Billy Joe en Tell Her About It.
1: De Barbecue Week op Radio Oost.
0: Tot en met vrijdag hebben we de Barbecue Week bij Radio Oost. Gisteren trapten we al af met de Barbecue Bingo. Werd er ook al zo'n mooie opvouwbare barbecue koffer weggegeven aan de winnaar van de bingo. Ook jij kunt zo'n barbecue koffer winnen. Het enige wat je hoeft te doen is mee te stemmen aan de Barbecue Top 100. Als je nou met dit weer zo lekker met de gordijnen dicht binnen zit om het toch zo'n beetje koel mogelijk te houden en je wilt niet al te veel inspannen, dan pak je even je app erbij of ga je naar de website oost.nl/barbecue, BBQ, kan ook. En dan kun je dus meestemmen voor de Barbecue Top 100. En elke dag gaan we ook een paar mensen bellen om een beetje een tussenstand te geven van welke nummers er gekozen zijn. En als je daarbij zit en je wordt uitgeloot, dan win je ook nog eens een barbecue handschoen. En maak je kans dus op die barbecue, die opvouwbare, die meeneemkoffer die je kunt winnen dus aan het eind van deze week van de Barbecue Week. Hebben we er verder nog ergens over in de Oosttribune vandaag? Nou, zometeen gaan we het ook nog hebben over de pop-up plaat. Ik noem een naam van een artiest. En welke muziek schiet jou dan als eerste te binnen? En niet zijn dat nou standaard hits? Of denk je van nee, dat albumtrekje, dat was veel mooier en veel bijzonderder dan al die hits die gescoord zijn? Dat wil ik graag van je weten. Daar kun je op reageren. En vind je het leuk om even te melden waar je luistert op dit moment? Dat vind ik ook wel leuk om te horen. Ook wel leuk om te zien. Hoeft niet te gedetailleerd. Maar zojuist kreeg ik wel een leuke foto van Bert-Jan uit Lossen, die onder de boom zit te luisteren. Heeft zijn t-shirt wel uitgedaan om dit te beluisteren? Nou, nogmaals, ik hoef niet al te veel details, maar gewoon een leuke plek van waar jij zit te luisteren op dit moment naar Radio Oost. Dat mag je doorgeven. Dat kan op 0645671331. Verder gaat er dit uur ook nog weer een noodradio uit. Net als volgend uur en volgend uur en volgend uur. En verder hebben we de lekkerste muziek, zoals deze nieuwste van Ilse de Lange.

0: Boyzone en Love Me For A Reason.
1: De pop-up plaat.
0: Ik heb er zin in een pop-up plaatje. En wat houdt dat nou in? Nou, dat je snel kunt reageren. En dan ga ik kijken wat dat voor reactie is. Op een naam die ik noem en wat jou dan als eerste te binnen schiet. Ik noem even een willekeurig voorbeeld. Het is hem nu niet. We hadden net Phil Collins. En ja, denk je dan aan zijn tijd van Genesis? Of juist aan wat hij voor Disney heeft gemaakt? Of een ander nummer uit zijn repertoire. Nou, dat kan dus op alle manieren en alle kanten opgaan. En ik wil graag weten wat jij nou als eerste te binnen schiet. Je hebt soms van die artiesten, daar hoor je heel vaak dezelfde nummers van. Maar hebben bijvoorbeeld ook hele mooie albumtracks gemaakt. Ik noemde net al Phil Collins. Net kwam nog wat later binnen Johan Gierveld. Die zegt van Phil Collins, You'll Be In My Heart. Dat is echt zo'n nummer, zo'n Disney-track die ooit is uitgebracht. Nou, dat dus is het idee van, hoe heet het ook alweer?
1: De pop-up plaat.
0: Ja, precies dat. De pop-up plaat en een andere artiest. Laat eens een keer een Nederlandse zangeres doen. Als jij nou denkt aan Anita Meijer, wat schiet jou dan als eerste te binnen? Is dat een van haar grootste hits? Misschien wel de titelsong van Het Spijt Me, want dat heeft ze ook ooit uitgebracht. Of dat ze toch in een band speelde. Kun je dat nog herinneren? Heb jij een idee? Wat is de nummer voor Anita Meijer wat jou als eerste te binnen schiet? Geef hem door via WhatsApp 06-4567-1331. En dan gaan we zometeen eens even kijken welke we bijvoorbeeld zouden kunnen draaien. Eens even kijken. Nou, Jacqueline is er al snel bij. Why Tell Me Why? Ja, dat is een van haar grootste hits, inderdaad. Nou, heb jij een goed idee? Geef ze door.

0: Shaggy, Awa en Angel hoorde je op Radio Oost.
1: De Barbecue Week.
0: Tijdens deze Barbecue Week tot en met vrijdag gaan we je verwennen met lekkere muziek. Lekkere tropische muziek die een beetje bij zo'n barbecue horen. Gezelligheid en af en toe ook wat meer laid-back muziek. Heb je daar nog een idee voor, dan horen we het ook graag. Ondertussen zijn we op zoek naar een plaatje van Anita Meijer. En wat schiet jou dan als eerste te binnen? Na het nieuws straks gaan we er zo eentje draaien. Eerst even kijken wat bij Erik als eerste te binnen schiet. Is het spleetje tussen de tanden? Ja, dat is inmiddels weer rechtgezet. Maar dat had Anita Meijer inderdaad vroeger. Wim heeft het over Music Music van Anita Meijer. Idaho, zeggen Wim en Els. Even kijken, bij Anita Meijer denk ik aan Why Tell Me Why, zegt Gerard uit de Losser. Wat is jouw idee bij een plaatje van Anita Meijer? Je kunt het nog even doorgeven, dan zoeken we dat eventjes erbij. En wellicht dat we die dan straks gaan draaien. Als een van de pop-up plaatjes. En dit vind ik zo'n plaatje. Ja, sorry dat ik door het gezang heen zit. Ik doe hem even opnieuw, want het is te leuk. Ik vind dit echt de ultieme barbecue muziek om aan te zetten. Als het weer is zoals nu, zo richting en rond de 30 graden. En dan de barbecue aan. En dan muziek van de Buena Vista Social Club.

Killing Me Softly in de vorm van de Buena Vista Social Club hoor je op Radio Oost. Ja, deze muziek hoort echt wel bij de dag als vandaag, zegt Marjolein op dit moment. En die zegt van ook The Girl from Ipanema is een heel erg lekker nummer wat hoort bij deze zomerse klanken. Nou, heel goed. Als je ook een lekker idee hebt, geef hem gerust door op 0645671331. Kijk ik ondertussen even wat het nieuws is van dit moment. Dat kun je ook zien op oost.nl. En dan hebben we het onder meer over een bestelbus die vanmiddag in Hengelo achteruit een tuin is ingereden. Met grote schade tot gevolg. Een schutting werd volledig vernield, een schuurtje stortte deels in en ook een geparkeerde auto raakte beschadigd. Bij het ongeval raakte één persoon gewond. De slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat gebeurde vanmiddag in Hengelo. Colin Feijer is bij de Moto2-race op het circuit van Assen als 9e geëindigd. De coureur uit Staphorst die had natuurlijk veel fans in Drenthe op de tribunes. Hij kwam als 11e over de finish, maar schoof door straffen van andere coureurs nog 2 plekjes op. En in Laag-Zutem zijn ze een actie begonnen voor een pakketbezorger. Henk Dalhuizen is meer dan een pakketbezorger, vinden ze in Laag-Zutem. Nu Post.nl hem na 4 jaar naar een ander bezorggebied wil overplaatsen, komt het dorp massaal in actie. Er is een petitie gestart om Henk te behouden en dat is al bijna 250 keer ondertekend. Nou, en dat is in Laag-Zutem een hoog percentage. Daar zou je mee in de gemeenteraad komen. Dus een week, en dat is in ieder geval een actie voor een sympathieke actie voor een man die dus de pakketten bezorgt in Laag-Zutem. Je kunt er meer over lezen op oost.nl. En dan nog even over het weer natuurlijk. De afgelopen nacht heeft het ook hier en daar wat huis gehouden. In Almelo en Bomen gewaaid. Ook Hengelo en Markelo zijn de wegen geblokkeerd geweest. Vanavond kan er ook weer wat regen en buienvorm aankomen. Voorlopig hebben we nog een flinke zonnige periode. Is het warm, zo tussen de 29 graden in het noordwesten en 32 graden in het oosten van de provincie. Later komt er wat regen of onweer. En dat is vooral de oostelijke kant van de provincie de kans het grootst. De wind is hier zwak, draait naar het westen en neemt toe tot matig. In de nacht naar morgen koelt het af tot 15 tot 17 graden. Ik denk dat ik vannacht maar eens even in de tuin ga liggen. En morgen zijn de tropische temperaturen weer helemaal weg. Er wordt dan gemiddeld een graad of 26 verwacht. Ja, ik denk dat ik daar wel heel snel weer aan kan wennen. Hou hem in de gaten. Het signaal dat we zometeen misschien nog ergens weer gaan horen. Daarmee maak jij kans op een noodradio. Verder komt de pop-up plaat van Anita Meijer voorbij. En de lekkerste muziek zoals die van The Doobies.

0: Big Mountain en Baby, I Love Your Way. Hij ging weer luid en duidelijk door de ether. Het noodsignaal, je hoort er een heel klein stukje in van het signaal dat elke eerste maandag van de maand rond 12 uur te horen is. Nee, niet rond, precies om 12 uur. En dan gaat ook je mobiel op die manier af. Nou, dat noodsignaal is de herkenning voor het spelletje waarin we elk uur dus een noodradio weggeven. En ja, het is weer een enorme lijst aan mensen die gereageerd heeft. Even kijken. Er zijn ook mensen die nog proberen van, als ik er nog even iets bij zet, behalve noodradio, misschien helpt dat ook nog. Deze keer nog niet gelukt, maar blijf het vooral proberen. Bijvoorbeeld Silla, die zegt van, hij zou prima staan, die noodradio, naast de groentepotten en de voorraad water die ik heb. Heel goed. Nou, dat heb je in ieder geval alvast voor elkaar. Misschien dat die noodradio er ook nog bij komt. Even kijken, nog meer opmerkingen. Ja, graag een kans, alsjeblieft, voor een noodradio, zeg maar Lies. Ja, doe je best, blijf het proberen. Helemaal goed, want ik heb weer iemand uitgeloot uit al die inzendingen. Met wie spreek ik? Hallo?
1: Hallo, Rick.
0: Dag, Rick.
1: Hoe is?
0: Rick wie? Rick wat?
1: Rick van Ginkel.
0: Rick van Ginkel. En waar kom je vandaan, Rick?
1: Diepenveen.
0: Diepenveen. Jij zat te luisteren en je dacht, ik wil zo'n noodradio.
1: Ja, ik kan het gewoon. Maar ik zat.
0: Ja, precies. Nou, helemaal goed. Je bent uitgeloot en je gaat er eentje krijgen.
1: Oké.
0: Okay. Hoe is het in Diepenveen op dit moment?
1: Zonnig en warm.
0: Ja, zonnig en warm. Ik denk dat dat iedereen wel zo'n beetje kan zeggen op dit moment.
1: Ja,
0: maar is het een beetje vol te houden? Het wordt wat minder de komende dagen, hè?
1: Ja, mag mij direct wel minder worden.
0: Ja, die plaknacht, dat hebben we zo'n beetje
1: gehad. Oh, gewoon niet goed staan.
0: Ja, nee, inderdaad. Hé, hey Rick, gefeliciteerd. Jij krijgt een mooie noodradio. En daarop vind je ook alle frequenties waarop Radio Oost te horen is. Als het nodig mocht zijn. Ja. Maar ook als het niet nodig is, mag je naar ons luisteren.
1: Oh, toch wel?
0: Ja, zeker.
1: Oké,
0: okay, we nog fijn ook. Heel goed. Ja. Hé, hey, dankjewel, Rick. Gefeliciteerd.
1: Doei.
0: Hoi.
2: De pop-up plaat.
0: Oh ja. De pop-up plaat, die is er ook natuurlijk nog steeds. En heel wat reacties daar ook op gekregen. Voor een leuk nummer van Anita Meijer. Wat schiet er het eerst bij jou te binnen als je de naam van Anita Meijer hoort? En door al die reacties op de noodradio ben ik nu eventjes aan het scrollen naar de inzendingen voor die plaatjes van Anita Meijer. Even kijken, ze zijn erg ver weggezakt. Oh ja, hier is er eentje. Even kijken, Karin die zegt van Why Tell Me Why vind ik wel lekker. En Wim is het volgens mij, die zei Idaho. Oh ja, dat is een nummer met echt wel een beetje zomerse vibe ook.

0: Tinita Tikkerum en natuurlijk The Good Tradition hoorde je op Radio Oost. Nou, dat we heel lang niet gehoord hebben. Heb jij nog een lekker zomersplaatje voor deze barbecue week, deze barbecue dag? Geef hem dan gerust eventjes door.
1: De barbecue week.
0: Zeker. En dan gaan we misschien zometeen draaien. Straks nog weer een noodradio te winnen in het volgende uur. We hebben een pop-up plaat. Nou, blijven luisteren zou ik zeggen. Ben je

0: Proost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Kom zondag 5 juli naar de opendag van FC Twente.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Ontdek hoe Oldenzaal door de jaren heen is veranderd. Van klooster tot winkelcentrum en van grafheuvel tot woonwijk. De veranderende stad. Nu in Museum Oldenzaal.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
19: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito. Renew.
20: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
21: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
22: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Radio Oost, Jan-Willem Cobus.

0: De Trams en Disco Inferno hoor je op Radio Oost. Het is de lekkere zomerse muziek die helemaal past natuurlijk bij...
1: De Barbecue Week op Radio Oost.
0: Want dat is het. Gistermorgen om 8 uur trapten we af met de Barbecue Bingo... waarin we mooie prijzen ook weggaven. Dat gaan we de komende week nog steeds doen. Natuurlijk hebben we ook elk uur nog tot en met zondagmiddag... niet deze, maar volgende week zondagmiddag... elk uur, elke dag op de radio dat we een noodradio weggeven. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is te luisteren... en op het moment dat je het signaal voorbij wilt komen... dat er geluid, maar anders... dan ga je direct even appen of bellen, dat mag allebei. En daar loten we dan 1 persoon uit. En ja, blijf gewoon proberen, want er zijn vele tientallen mensen per keer... soms wel meer dan 200 tegelijk die appen. Dus ja... je moet even het geluk hebben dat je wordt uitgeloot... maar dan heb je ook een fantastisch mooie noodradio te pakken van Radio Oost. Er zijn ook mensen die zeggen van ja, doe mij er ook maar eentje... maar ja, dan kunnen we heel, heel vrijstel in gaan geven. En dat kan niet. Je moet er wel iets voor doen. Je moet hem wel winnen. Nou, dat dus. We hebben ook nog natuurlijk de pop-up plaat die we zo gaan doen. Als jij een nummer hebt dat je te binnen schiet als eerste bij een artiest... gaan we zo weer doorgeven. Verder een overzichtje van het nieuws. En je kunt nu ook al stemmen voor de Barbecue Top 100. Die gaan we vrijdag draaien. Vrijdagmorgen tot 6 uur de 100 leukste barbecue plaatjes volgens Overijssel. En de stembus is gisteren opengegaan. En ik zie al dat er heel veel mensen mee hebben gedaan. Hartstikke fijn en bedankt. Straks gaan we er al eventjes een paar ook van noemen. En word jij nou gebeld de komende week om jouw top 3 te behandelen... dan krijg je sowieso een barbecue handschoen. Altijd handig als je aan het barbecuen bent. En je maakt ook nog eens kans op de barbecue cover. Nou, wat wil je nog meer? Prijzenfeest op Radio Oost. En muziek van Taylor Swift.

0: Love is the drug, Roxy Music. Ook meedoen aan het bellen voor de noodradio lijkt voor sommige mensen wel een drug. Het is echt, de hele dag houdt het je bezig. En je kunt er een kick van krijgen als je gebeld wordt. Of toch even weer wat down raken als je nog niet de winnaar bent. Maar blijf het proberen. Doe je best. Wij doen ook ons best om zoveel mogelijk mensen te laten winnen. Dus als je er al een keer een gewonnen hebt, doe dan ook even niet meer mee. Gaan wij het zo eerlijk mogelijk verdelen. Maar ja, er zijn al een keer heel veel mensen meer noodradio's dan dat we in deze 3 weken weggeven. Dus wie weet, ben jij nu dan wel de gelukkige? Want ik ga wel eens iemand bellen uit het lijstje. Laten we ons gewoon eens tijdens de uitzending live opbellen. Kijken of dat ook lukt. Nou, eens even zien.
1: Met Ellen Dijkhoff.
0: Dag Ellen Dijkhoff.
1: Hallo, met
0: Jan Willem, Radio Oost.
1: Hallo.
0: Jij hebt zojuist, volgens mij, heb jij geappt?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat klopt. Want jij wil graag een noodradio.
1: Ja.
0: Dat klopt. Want...
1: Maar dat helpt wel, want we hadden geen elektra keer. Nou, ik denk, oh no. Dat is wel een probleem.
0: Wat was er aan de hand? Je hebt een stroomstoring gehad?
1: Ja.
2: Gisteren.
0: Wat was er aan de hand?
1: Net hoort dat zo is.
2: Ja, dat weet ik niet waarom.
1: Ik weet niet waarom.
0: Maar in één keer was de stroom weg.
2: In Lassen, ja.
0: Ja, zeker. Ja, dat heeft nog een tijdje geduurd ook. En eigenlijk is het weer goed gekomen. En ja. We hadden hier trouwens in de studio ook dat in één keer alles zwart werd. Duurde hier maar 2 seconden, gelukkig. Maar dat was gisteren ook het geval. Ja, het kan zomaar gebeuren dat hij langere tijd het niet doet, hè?
1: Ik heb
2: nooit
1: koffie
0: meer
1: zetten.
0: Ja, nou heb ik wel één pechgevalletje, want die noodradio, je kunt hem opwinden, maar dan kun je er nog geen koffie mee zetten.
1: Nee, dat hoeft ook niet.
0: Oké, okay, nou, dat scheelt
2: wel. Noodradio.
1: Nou, gelukkig. Zo is het.
0: Nou, je hebt er eentje geworden. Gefeliciteerd ermee. Waar kom je vandaan?
2: Lassen.
0: Oh, Lassen, tuurlijk. Ja.
2: Tuurlijk, dan komt Riesebeek ook weg. Ja.
0: Nou ja, wie komt daar niet vandaan?
2: Nou, echt hoor.
0: Onze minister van Landbouw komt er vandaan.
2: Oh, ja.
0: Nou, ja, wat komt er allemaal niet vandaan van Lossen?
2: Nee.
1: Mooi.
0: En een winnaar van... Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. En ook een winnaar van de noodradio, Kom uit Losser. Nou, gefeliciteerd. Ja. Jouw kansen voor de noodradio's. Je hebt er nog 2 kansen op vandaag. Tot 6 uur ben ik bij op Radio Oost. En dit is John Mayer.

0: In de euforie van de winnaar kwam ik er niet aan toe om ook nog eventjes door te gaan met waar we ook vanmiddag druk mee zijn.
1: De pop-up plaat.
0: Met de pop-up plaat heb jij een leuk idee bij het horen van de naam van deze artiest. Dan hoor ik dat graag van je en dan gaan we daar een nummer van draaien. Ja, je hebt natuurlijk artiesten die honderden hits hebben gemaakt. Nou, niet overdrijven, maar zo'n Michael Jackson en George Michael en Whitney Houston. En nou ja, noem ze allemaal maar op. Madonna hebben er vele tientallen gemaakt. Maar er zijn ook van die artiesten die maar met een paar nummers echt zijn doorgedrongen. En die artiest, die wil ik nu graag van jou horen. Wat popt er bij jou op als jij de naam hoort van Sheena Easton? Ja. Sheena Easton heeft een paar hits gehad, maar misschien heb je ook nog wel een track dat je denkt van ja, maar die kent niet iedereen, die is ook mooi om te horen. Dat kun je dan doorgeven op 0645671331.
1: De Barbecue Week.
2: Het is Barbecue Week op Radio Oost. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Vrijdag hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.

Ja, ik vind het heerlijk bij een barbecue. Deze muziek van de Buena Vista Social Club met het origineel van Sting, Fragile, ook ingezongen door Sting. Echt zo'n lekkere barbecue versie. Ik hou ervan. Meer van het op de barbecue zitten, dat is een ander probleem. Het is inmiddels 5:01. Je luistert naar Radio 7. Een paar van de hoofdpunten van het nieuws. Een bestelbus is vanmiddag in Hengelo achteruit een tuin ingereden, met grote schade tot gevolg. Een schutting werd volledig vernield. Een schuurtje stortte deels in. En ook een geparkeerde auto raakte beschadigd. Er raakte één persoon gewond. Is ook naar het ziekenhuis gebracht per ambulance. Dat gebeurde in Hengelo. In Laag Zutem wil men Henk houden. Het gaat over Henk Dalhuizen. Hij is al 4 jaar lang de pakketbezorger in het dorp. En PostNL gaat hem nu na 4 jaar een ander bezorggebied geven. Maar daar is het dorp massaal tegen in actie op dit moment. Er is een petitie uitgeschreven. En dat was al snel, stond de teller op 250. Ik heb het vorige uur het genoemd, dit verhaal. Inmiddels staan er 326 handtekeningen onder die petitie om Henk te houden. Hoe het verhaal precies zit, lees je op oost.nl. PostNL was nog niet bereikbaar voor een commentaar in dit geval. Maar ja, op een gegeven moment moeten ze wat schuiven met de medewerkers. Maar dat laat Laag Zutem zich niet gebeuren, lijkt het. Wil je er nog op uit en denk je van ik zoek wat koelte op, dan kun je bijvoorbeeld ook richting een kerkgebouw. En dat kun je dan doen door te kijken naar delen van schedels, beenderen en eeuwenoude botfragmenten van heiligen. Die zijn vanaf dit weekend te zien in de Deventer Broederenkerk. De kerk opent de tentoonstelling Bewaren, Bidden en Bewonderen over de relieken die al eeuwen met Deventer verbonden zijn. Daarover kun je ook meer lezen op oost.nl. Ook een video bijdrage over wat het dan allemaal precies inhoudt. Nog even over naar het weer. Nou ja, langzaam maar zeker gaan we richting wat minder hete tijden. Het is nu nog steeds flink warm, 29 tot 32 graden in de provincie. En dat is dan 29 in het westen en in het oosten zo'n 32 graden. En later is er in het oosten van de provincie ook nog kans op regen of onweer. Houd daar rekening mee, want het kan in één keer flink tekeer gaan. Zoals dat ook vannacht weer het geval was met omgewaaide bomen in de provincie. De wind is nu nog eerst zwak, draait naar het westen en neemt toe tot matig. In de nacht naar morgen koelt het af tot 15 graden hier en daar. Heerlijk. Morgen zijn we de tropische temperaturen weer kwijt en wordt het gemiddeld een graad of 26. En gaan we weer die kant op. Nou, kom nog maar even door met jouw idee voor een nummer van Sheena Easton, de pop-up plaat. Waar denk jij meteen aan als je de naam hoort van Sheena Easton? Geef ze door.

0: Kadans. En er zijn dagen dat ik je vergeet.
1: De pop-up plaat.
0: De pop-up plaat. In dit uur hadden we het over muziek van China Eastern voor de pop-up plaat. Ja, zomer in Overijssel komt er weer aan. De komende week hebben we de barbecue week bij Radio Oost. En dat is eigenlijk ook de voorbereiding op zomer in Overijssel. Want daarna zijn we 6 weken lang onderweg met zomer in Overijssel. Gooien we de programmering een klein beetje door elkaar heen. Gaan we lekker op de zomerstand en de provincie door. Dat doen we natuurlijk altijd. Maar de drempel ligt dan nog even gezellig bij evenementen en dat soort dingen. Natuurlijk hoor je het nieuws ook allemaal op Radio Oost. Maar zijn we elke dag op pad, ook met een radioverslaggever die 's morgens vroeg al op pad gaat. Als je daar leuke ideeën voor hebt, kun je die ook doorgeven. Nou, onder dat motto dus de pop-up plaats, zoals ik al zei.
1: De pop-up.
0: Ja, precies die. En dat doen we dan ook elke dag. Tussen 2 en 6 ben ik er dan 's middags samen met Wieke weer. En op vrijdag hoor je dan natuurlijk José met het weekend in. Maar op die doordeweekse dagen, de maandag tot met de donderdag, elke dag een pop-up plaat. En dan zoeken we dus muziek bij een artiest waarvan jij denkt van, oh ja, als ik die naam hoor, dan denk ik daaraan. China Eastern, een aantal reacties komen binnen. Els onder meer en Wim, die zeggen For Your Eyes Only. Can't Take My Eyes Off Of You. Maar ik denk dat Jacqueline dezelfde bedoelt. Want die andere was van de Boys Town Gang. En For Your Eyes Only, dat was natuurlijk filmmuziek. Want dat kwam uit James Bond. Even een heel klein stukje laten horen van For Your Eyes Only. Om eventjes weer van, wat was dat ook alweer voor een nummer? Ah, erg herkenbaar. En het andere nummer van China Eastern dat iedereen wel kent, dat is natuurlijk deze.

Maar ook heeft ze ooit een duet opgenomen met Kenny Rogers. En Mark, even kijken, Ingrid en ook Bert, die zeggen van... dat vinden wij misschien wel de mooiste en komt ons het eerste boven... als we denken aan China Easton. Samen met Kenny Rogers en We've Got Tonight.

En de Fever Dream dit uur won Ellen Dijkhoff de noodradio. En ze zei, ik kan ook nog wel een engelbewaarder gebruiken. Nou, dat kunnen we ook nog even regelen. Is dat ook weer geregeld? Zometeen nog een noodradio tussen 5 en 6.

0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sans. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
10: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend twee mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
15: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
0: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.
17: Thuis in Overijssel.
11: De Barbecue Week op Radio Oost.

0: Leo Sayer en I Feel Thunder in My Heart. Ik ook een beetje, want ja, hij komt er weer aan. In en al gezelligheid de komende week. En dat doen we met de...
1: De Barbecue Week op Radio Oost.
0: Jazeker, want de hele week tot en met vrijdag is het de Radio Oost Barbecue Week. Ja, de afgelopen dagen was het eigenlijk een beetje te heet om te barbecuen. Als ik nu naar buiten kijk, dan ziet het er dan uit met die lichte grijze sluier. Alsof het wel weer barbecue weer is. En de komende dagen zal dat zeker zo zijn. Vanavond kan het nog even gaan regenen. En de komende dagen wordt het even een stukje minder heet. Zo rond de 26 graden morgen en dan nog ietsje zakkend richting 24... is het weer waar we de komende dagen rekening mee moeten houden. Ik denk dat we daar snel aan kunnen wennen, want ik was al een beetje klaar met die plaknachten. Ik weet niet hoe het jou vergaan is, maar ik had geregeld dat ik niet veel meer dan 4 of 5 uur slaap pakte in de nacht. En dat ga je toch ergens weer merken, hè? En dat is niet de bedoeling. Kortom, we zijn weer toe aan wat lekkerder weer. En we zijn toe aan het laatste uurtje in deze rij van 4 uur... waarin we zometeen nog weer een pop-up plaat hebben. Welke artiest erbij hoort, ga je zometeen horen. Ook je oren scherp te luisteren leggen voor het noodsignaal. Dat gaat zometeen ook nog een keer weer komen. En dan kun je een mooie noodradio mee winnen. Dat kan de hele week nog. Dus alle kans nog om ook zo'n noodradio te bemachtigen. En verder, muziek van nu, muziek van vroeger... Als je nog een idee hebt, geef ze door 06-4567-1331. Sam Juinu, Dark Before the Dawn.

0: Guus Meeuwis is zo ver weg. Het is weer eens tijd voor om het erover te hebben.
1: De pop-up plaat.
0: De pop-up plaat. Welke muziek schiet jou in de gedachten als je de naam hoort van deze band, The Dire Straits? Dat is het nummer dat jou het eerste binnenschiet. Of juist een nummer waarvan je denkt van, ja, maar die hoor je eigenlijk nooit op de radio. Dat zou wel eens leuk zijn om die te draaien. The Dire Straits, Mark Knopfler natuurlijk als leadman daarvan. Heb je daar een goed idee bij? Geef hem dan door. Dat kan op 06-4567-1331. En dan gaan we zometeen over een minuutje of 20 weer een nummer uitzoeken wat we dan draaien. Jouw reactie kan dus naar 06-4567-1331. En datzelfde nummer kun je ook gebruiken voor... Radio Oost. Jazeker, dat was hem weer. De Noodradio, de laatste van vandaag die we weggeven, maar de komende dagen. 7 dagen lang, tot en met zondag, heb je elk uur van 's morgens 6 tot 's avonds 6 de tijd om een Noodradio te winnen. Dus even kijken, 7 keer 6, nou iets minder. 12 moet ik zeggen, 7 keer 12. Ik denk zo'n stuk of 70 radio's worden er nog wel verdeeld de komende week. Dus blijven proberen. Kansen zijn groot dat je ooit er een keer in wint.

0: Gustavo Lima.
1: Gustavo Lima zong het en het heet Ballada. Je hoort het op Radio Oost. Jazeker, hij ging weer af. De noodradio, het signaal om te bellen, te appen. En dan komen er weer tientallen binnen. Nou, het is een hele kluif om daar weer iemand uit te loten. Maar dat is weer gelukt. En dus gaan we even iemand bellen. Dus dan is het ook wel zo, als je geappt hebt, moet je ook opnemen. Dus let even op of de telefoon nu gaat. Ja. Het signaal was al geweest van de noodradio. Er zijn mensen die nu nog snel even noodradio appen, maar dan ben je net even te laat. Morgen weer nieuwe kansen. Tenzij.
2: Goedemorgen, hier omwille met Kobi.
1: Dag, Kobi. Goedemiddag. Je dacht al van, dat moet hem zijn.
2: Ja, nou, ik zie het meteen, want er staat al 074, dus dan weet ik, oh, dat is Hengelo.
1: Oh, nou, dat kan niet missen. Nou, Kobi, ik heb jou uitgeloot uit de hele lijst met mensen die gereageerd heeft.
2: Dat is mooi.
1: Waar kom je vandaan, Kobi?
2: Deventer.
1: Ja, ik hoor het meteen. Deventer. Dat is... Geboren en getoverd Deventer. Toch?
2: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dat klinkt heel goed. Nee, dat is hartstikke leuk. Zo kennen we onze pappenheimers een beetje. Nou, heb je een beetje zin in het nieuwe seizoen Go Ahead of ben je geen voetbalvolger?
2: We mogen graag voetbal volgen, maar als het er niet uitkomt, dan komt het niet uit. Dan is het niet zo dat we ervoor thuis blijven of dat soort dingen.
1: Nee, ik herken dat.
2: Ja.
1: Maar je hebt een noodradio gewonnen. Had je verder de boel al een beetje voor elkaar? Dat willen we natuurlijk ook altijd even weten.

0: Hè?
1: Ja, dat is altijd wel op voorraad.
0: Ja, water genoeg in Deventer, zou ik zeggen.
1: Ja, nee, maar we wonen ver van de IJssel af.
0: Ja, nou, dat scheelt dan alweer. Ook als die boven de oevers gaat. Afijn. Ja. Nou, gefeliciteerd. Ik heb even voor jou nog je adres en e-mail nodig. Dat doen we eventjes buiten de uitzending om. Lekker luisteren verder, zou ik zeggen, op deze warme dag.
1: Ja, dat is goed.
0: Is het nog een beetje vol te houden?
1: Ja, gewoon rustig blijven zitten.
0: Dat is het beste advies.
1: Ik had een grote legpuzzel waar ik mee bezig was.
0: Nou, kijk dan. Een legpuzzel en muziek erbij van David Bowie en Tina Turner. Dankjewel, hè?
1: Dankjewel.
0: Hoi.
1: Hoi.

David Bowie en Tina Turner, Tonight op Radio Oost. En daarmee is het 5:30. Kijken we nog even naar een overzicht van het nieuws op onze website. Pardon, krijgt een kriebel van een keel. Een bestelbus is vanmiddag in Hengelo achteruit in de tuin ingereden met grote schade. Schuurtjes stortten deels in. Een geparkeerde auto raakte beschadigd en een schutting werd volledig vernield. Er werd ongelukkig raakte één persoon gewond, is naar het ziekenhuis gebracht per ambulance. Colin Feijer is bij de Moto2-race op het circuit van Assen als 9e geëindigd. De coureur uit Staphorst werd in Drenthe natuurlijk gesteund door een hoop fans. Hij kwam als 11e over de finish, maar schoof door straffen voor andere coureurs nog 2 plekjes op en kwam dus in de top 10 terecht. En Laag Zutum wil Henk houden. Henk Dalhuis is een van de pakketbezorgers voor PostNL. Maar na 4 jaar gaat dat bedrijf hem op een ander bezorggebied overplaatsen. Het dorp is het daar niet mee eens, want Henk is gezellig, maakt een praatje, brengt die pakketjes ook wel rond, maar is ook meer dan dat, houdt de boel een beetje in de gaten voor het dorp. En dus zijn er inmiddels al meer dan 350 handtekeningen binnen voor de actie om hem te houden als pakketbezorger in Laag Zutum. Dan nog het weer voor vandaag en morgen. Het blijft nog even warm. Het is vandaag zo'n beetje op de 32 uitgekomen. Morgen wordt het een stukje koeler. En dat begint al met de komende nacht. Want dan daalt het richting de 15 tot 17 graden in de provincie. En dat is nog steeds best veel voor normaal. Maar in ieder geval een heel stuk frisser dan de afgelopen nachten. Morgen zijn we de tropische temperaturen echt kwijt. Het wordt dan gemiddeld zo'n 26 graden. Is ook nog best aan de warme kant. En de komende week blijft het zo'n beetje dat weer. En wordt het vooral ook minder drukkend. Minder vochtig. Dat zou ook wel lekker zijn. Kunnen we wel aan wennen. Nog even in het kader van de Barbecue Week. Vandaag hebben we als special de Buena Vista Social Club. En ik dacht, dit is ook wel een lekkere. Het nummer van Coldplay, Klax. Samen met de Buena Vista Social Club.

0: De Barbecue Week.
1: Het is Barbecue Week op Radio Oost. We leggen de lekkerste barbecue hits voor je op de grill. Vrijdag hoor je de Barbecue Top 100. Stem op je favoriete barbecue hits en maak kans op een Radio Oost barbecue koffer. Ga naar oost.nl/barbecue.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Camilla Cabello en Ed Sheeran en Bam Bam.
1: De pop-up plaat.
0: De pop-up plaat die gaat dit uur over de Dire Straits. Ook weer heel wat reacties binnengekomen. Dank daarvoor via WhatsApp. Een heel verhaal van even kijken. Laurens is dat. Die zegt van als ik aan de Dire Straits denk, dan denk ik altijd aan Telegraph Road. Die hadden we opstaan in de auto. Lekker lang nummer onder het rijden. Heerlijke muziek tijdens de vakantie. Met de Dire Straits altijd wel, hè. Ook zoals Private Investigations. Ook zo'n lekker rustig lang nummer. Wel oppassen met autorijden, dat ja, als het dan ook een beetje warm is, dan kun je zomaar gaan doezelen. Dat is natuurlijk weer niet de bedoeling. Er kwamen nog meer reacties binnen. Even kijken of ik het zo snel kan vinden. Ja, Bets Pies, die zei Money for Nothing is een goed idee. En ook deze kwam binnen. You get a shiver in the dark, it's raining in the park. Roel van der Stegen, IJsselmuiden, de Zilders of Swing.

0: schuilen tegen de hitte, dat is niet zo eenvoudig geweest de afgelopen dagen. Maar gelukkig wordt het weer wat koeler. Ik kan niet wachten, kan ik je vertellen. Eventjes weer gewoon een mindere plaknacht, zeg
1: de
0: maar.
1: De Barbecue Week op Radio Oost.
0: Dat je niet het idee had in een zwembad te slapen, maar gewoon op een matras. Dat lijkt me wel echt een heel fijn iets om weer mee te gaan maken de komende dagen. De komende dagen kun jij ook weer meedenken en meestemmen voor de Barbecue Week. En dat is de Barbecue Top 100 die we vrijdag gaan draaien. Vanaf gistermorgen staat de stembus al open. En ik kan zelf even stiekem kijken in het lijstje wat mensen allemaal door hebben gegeven. Dat is hartstikke leuk. Er is al heel wat gestemd en ook heel veel reacties. Hè? Want we hebben ook even een vraag bij: wat zijn nou jouw mooiste vakantieherinneringen? Kijk, onder meer Huiten Koerten heeft gereageerd. Hij zegt, mijn mooiste vakantieherinnering is om met een gezin zeehonden te kijken. Nou, dan moet je denk ik voor naar de Wadden. Of misschien wel naar Schotland, of weet ik veel waar. Even kijken, nog meer binnengekomen. Brenda Lucas zegt, op de camping in Lemelen samen met mijn ouders van 80 plus. 'S avonds komen mijn kinderen dan in de 20 altijd even mee eten. En dat zijn kostbare momenten om te maken op zo'n vakantie. Pelle, die heeft herinneringen aan Frankrijk met zijn ouders en knappe dames. Goed bier, aardige mensen, mooie bar, lekker weer. En er waren genoeg live shows en dat was allemaal prachtig. Maar ik lachte me vooral helemaal kapot, zegt Pelle. Nou, mooie zomerherinnering, die kun jij ook kwijt. En wellicht gaan we jou de komende week dan ook benaderen. Want als je jouw top 3 even mag doorgeven op de radio, dan maak je ook mooie kans op een mooie barbecue handschoen. En alle deelnemers aan het stemmen, die gaan in de loop van de week mee in de hoge hoed. En daaronder verloten we op vrijdag nog een koffer. Een barbecue koffer. Nou, beter wordt het niet, mensen. Langzame richting de zomervakantie voor velen. Sommigen zijn onderweg of al geweest. Maar de scholen gaan binnenkort op vakantie. De bouwvak komt eraan. Kortom, zomer in Overijssel.

Ja, de Lovin' Spoonful hadden we natuurlijk ook in het origineel, maar deze mocht er ook zeker zijn. Joe Cocker en Summer in the City. Die ga je ook zeker de komende zomer nog meer horen, zoals heel veel andere muziek. En welke muziek wil je gaan horen, laten horen op vrijdag tussen 6 en 6? Dat is de top 100 van de barbecue. Die kun je zelf gaan bepalen en dat kun je doen door te stemmen. Via oost.nl/bqbarbecue. En daar kun je jouw stemlijstje doorgeven en leuke prijzen winnen. Hey, bedankt voor het luisteren vanmiddag. Ik hoor je morgen weer. En morgen vroeg, Marcel, in de ochtend.

Overijssel barst van de bijzondere plekken. Maar wat is nou de allermooiste? Je ontdekt het in de serie Het Mooiste Plekkie. Uit meer dan 1000

0: favoriete foto en bepaal samen met de vakjury wie de titel Het mooiste plekje van Overijssel wint. Je ziet het in de grote finale op zaterdag 4 juli. Het mooiste plekje, elke dinsdag op TV Oost.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renew.
3: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Kom zondag 5 juli naar de open dag van FC Twente.
8: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
8: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli... in het sfeervolle Van Stolikspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
9: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Steun Heracles Almelo in het nieuwe seizoen. Scoor nu je seizoenkaart via Heracles.nl en beleef alle wedstrijden live in het Tacito Stadion.
2: Voor de

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost, thuis in Overijssel.
3: Kirjen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Beleef het unieke theaterspektakel Ridders en Juffers van het Zwarte Water. Een onvergetelijke ervaring van 25 juni tot en met 4 juli in het sfeervolle Van Stolkspark in Hasselt. Tickets op riddersenjuffers.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Steun Heracles Almelo in de jacht op promotie. Scoor nu jouw seizoenkaart via Heracles.nl en beleef komend seizoen elke wedstrijd live in het Azito Stadion.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
2: Radio Oost, thuis in Overijssel.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen zijn geheel of gedeeltelijk ingestort, met name in het noorden. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de drie hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. Na Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Słubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Dat komt door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Honderden gebouwen in het noorden zijn geheel of gedeeltelijk ingestort. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto op de top van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijkertijd aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote brand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 mist ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Over 28 uur in het holst van de nacht van maandag op dinsdag is het zover. Dan treft Nederland Marokko op het wereldkampioenschap. U staat morgen voor een belangrijke keuze. Om 19:30 s'avonds op bed gaan liggen, om een paar uur slaap te pakken tot om 2:45 ongeveer de wekker gaat, of de nacht doorhalen. Volgens slaapdeskundigen is het eerste zinloos en maakt het tweede je ziek. Een alternatief is niet kijken. Maar dat lijkt me volslagen ondenkbaar. Goedenavond en welkom bij het Oog. Er was een akkoord tussen de VS en Iran, maar dit weekend is er weer volop geschoten. Aan Midden-Oosten-journalist Abdou Bouzerda vraag ik, wat nu? Verder in deze uitzending, kan het Huis voor de Klokkenluiders genoeg doen voor mensen die misstanden op het werk aankaarten? Gaat Belarus actief meedoen aan de oorlog tegen Oekraïne? En leren we de echte Fiep kennen in de nieuwe biografie van Fiep Westendorp? Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 28 juni.
2: Het was het gesprek van de dag, het noodweer van gisteravond en vannacht.
3: Ik denk, wat hoor ik nou?
2: We kregen te maken met veel wind, regen en gigantische hagelbuien.
4: Hagelstenen zo groot als ijsblokjes. Die zag ik gewoon stuiteren vanaf de auto van de buurvrouw. En dus ook mijn eigen auto. En ik dacht echt bij mezelf, nee!
2: Intussen bleef het maar bliksemen.
5: Het is heel uniek wat we hebben gezien. 300.000 blikseminslagen gisteravond alleen al. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
2: In het Noord-Hollandse Landsmeer kunnen ze erover meepraten.
6: Op een gegeven ogenblik hoorden we een hele harde knal en bliksem. En toen dacht ik al, nou, die slaat ergens in.
2: En dat gebeurde ook. De zolderkamer van een jongen van 16 werd geraakt.
7: Hij sliep dus op zolder. Vandaar, en die bliksem is dus daar gaan knallen. Dus heel eng hoor, om zoiets mee te maken op zo'n leeftijd.
2: Ook in Veldhoven in Brabant ging het mis. Daar is een monumentale molen helemaal verwoest.
8: Veel erger kan niet. Het is nog een stuk metselwerk wat er staat. En de molenstenen liggen nog binnen, maar de rest is, ligt alles beneden.
2: Flink schrikken voor buurtbewoners.
9: Wij kijken er elke dag op, dus dat is een heel gemis.
10: Ik mis de wieken van de molen. En één keer zie ik daar een grote stomp staan en de wieken waren weg.
2: Gelukkig vielen er geen slachtoffers.
8: Ja, dat is het enigste geluk wat we hebben, dat er niemand gewond geraakt is.
2: In Venezuela wordt nog steeds gezocht naar vermisten van de aardbeving. Soms met succes. Zo werd een jongen van 11 onder het puin gevonden. Een emotioneel moment, ook voor deze Britse verslaggever die erbij stond.
11: Everyone must receive such a boost when they find a little boy alive in that wreckage, right?
12: Of course. We all need this help.
2: In de VS liet oud-president Biden van zich horen.
13: Hallo.
2: Hij ging helemaal los op president Trump in niet mis te verstane woorden.
13: What a loser.
2: Ook is de president volgens hem narcistisch en corrupt.
13: It's simply stunning to me. He has no shame.
2: Tot slot naar het Limburgse Maasbracht, waar ze de langste frikandel ter wereld wilden bakken.
14: Spannend, ja. Heel spannend. Want we willen gewoon de grootste ter wereld hebben.
2: En ze hadden speciaal een heel lange frituurpan gemaakt, waarin de frikandellen werden neergelaten.
15: En laat hem erin hangen. Let op, spetteren.
16: Let op.
15: Mag ik ze naar beneden?
16: Ja.
2: Voor het record moest de frikandel zo'n 20 meter zijn. Maar de Limburgers gingen zelfs voor
17: 38,15 meter, de lengte van de spits. Kleinste binnenvaartschip dat beroepsmatig vaart.
2: Maar uiteindelijk werd hun frikandel zelfs 41,45 meter.
18: Yes, het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Gaan we naar de krant van morgen met Clemens Peters.
16: Nederland is verdeeld over de opvang van asielzoekers, schrijft het AD na eigen onderzoek. Maar over één ding zijn we het eens, niet in mijn wijk. 4700 mensen gaven antwoord op de vragen. En grofweg is een 1/3 voor opvang, 1/3 tegen en 1/3 neutraal.
2: Hoogleraar bestuurskunde Ira Helsloot benadrukt dat de overheid eerlijk moet zijn tegen de burgers. Draai er niet omheen, zegt hij. Met een AZC in je wijk doe je mensen iets aan. Iedere gewone loosdrechter kent de feiten. Maar dan zegt een wethouder, het is niet bewezen dat een AZC tot overlast leidt. Tja.
16: Inwoners van Venetië maken zich op voor het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur en multimiljardair Tilman Fertitta. Die maakt met zijn eigen megajacht van 32 meter hoog een tour langs de Italiaanse kust. En aan die drijvende paleizen hebben ze in Venetië sinds een aantal jaren een broertje dood, weet de Volkskrant.
2: Gevreesd wordt dat het schip in juli een machtige stoorzender wordt voor het jaarlijkse feest dat het einde van de builenpest in de stad herdenkt. Actievoerend Venetië bereidt zich voor op Fertitta's komst en denkt aan de megalomane bruiloft van Jeff Bezos vorig jaar. De veteranen van vorig jaar grinniken nog na over hoe ze Bezos' feestje hebben verstoord. Met als grootste succes de krokodillen. Alleen het gerucht dat ze de grachten zouden vullen met opblaaskrokodillen was al genoeg voor paniek bij de organisatoren.
16: De Vespa is 80. Dat vierde 25.000 enthousiastelingen uit 67 landen dit weekend in Rome. NRC was erbij. In 1946 werd de scooter met de Vespa-taille geboren. En in 1953 wereldberoemd gemaakt door Gregory Peck met Audrey Hepburn achterop in Roman Holiday.
2: Bij marktkraampjes in Rome worden er nog altijd oude zwart-witfoto's van Hepburn en Peck op een Vespa verkocht. Sindsdien dook de scooter al op in meer dan 2000 films en tv-series. En het Italiaanse symbool voor ultieme vrijheid is nog steeds populair. De afgelopen 10 jaar zijn er nog meer dan 2 miljoen Vespas gemaakt.
16: En bij één huis in het Friese dorp Tietjerk brandt maandagnacht zeker licht, schrijft de Telegraaf. Dan is die ene WK-wedstrijd die Mohamed en zijn vrouw Matti nooit kunnen missen, Nederland-Marokko. Ruim een halve eeuw zijn ze samen en iedereen kent ze in het dorp.
2: Wellicht zal de aarde maandagnacht even beven in het dorp Tietjerk. Hoe gevoelig dat ook ligt in het noorden. Mo zal juichen en stampen als Marokko scoort. Matti zegt, ik laat hem niet alleen kijken. Ik juich voor Oranje.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: U hoorde Stay the Indian. Dit weekend hebben de Verenigde Staten en Iran opnieuw aanvallen over en weer uitgevoerd. Iran bestookte schepen in de straat van Hormuz en ook Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Amerika voerde zelfs aanvallen uit in Iran. Wat betekent dit voor de onderhandelingen over het staakt het vuren? Goedenavond, Abdul Bouzerda, redacteur bij het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland en Midden-Oosten-deskundige.
1: Goedenavond.
0: Wie is er nu eigenlijk weer begonnen? Iran of de VS?
2: Ja, dat ligt eraan wie van de partijen gaat vragen. Vraag je dat aan Iran, dan zullen ze zeggen Amerika is begonnen. Want we hebben een memorandum of understanding. Dat is dat raamwerk, voorlopig akkoord wordt het ook in de media genoemd. Tussen de twee landen. En kijk wat in artikel 5 staat. Wij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de schepen die door die hele nauwe zeestraat, de straat van Hormuz, gaan. De Amerikanen zeggen, nou nee, kijk naar dat artikel 5... van hetzelfde Memorandum of Understanding. En daarin staat dat schepen daar doorheen moeten kunnen gaan varen. Nou, die schepen die zijn er doorheen gevaren, alleen die zijn aan de kant van Oman gevaren. En dan zegt Iran, dat is niet de afspraak, wij moeten coördineren. En daarmee is dat Memorandum of Understanding, ja, toch wel een Memorandum of Misunderstanding geworden. Dus ja, dat is een flauw woordgrap, maar dat lijkt het toch wel te zijn.
0: Ja, want wat waren nou echt de triggers voor deze aanvallen? Is dat nou gewoon wie... Wie gaat er over die straat? Is dat nou?
2: Ik deed er een beetje flauw over, maar daar gaat het natuurlijk wel om.
0: Ja.
2: Die zeestraat die is zo belangrijk voor Iran, dat is het allerbelangrijkste. Als ze dat controleren, dan kunnen ze Amerika en ook eigenlijk de internationale gemeenschap met de rug tegen de muur zetten. Want daar hebben ze nogal veel te eisen. Dat zie je ook nu met Trump. Die moet heel veel water bij de wijn doen. Heel veel mensen zeggen daarom ook, dit is een strategisch nederlaag voor Amerika. Hij wil natuurlijk vrij doorgaan. Immers 20% van het zeeverkeer gaat door die nauwe zeestraat. Dus kortom, het is ontzettend belangrijk voor Iran. Maar kijk, als Amerika toestaat dat Iran daar soevereiniteit over heeft, wat Iran ook expliciet zegt, ja, dan is dat nogal wat. Dat betekent dat het op een presenteerblaadje aan Iran wordt gegeven en dat ze daarmee de baas worden.
0: Maar wat heeft die Memorandum of Understanding die is getekend dan nog voor waarde?
2: Ja, toch wel veel hoor. Kijk, het gevaar is dat je het kind met het badwater gaat weggooien. Vooropgesteld, het is een ontzettend fragiel staakt het vuren met een intense verklaring. Maar de twee partijen zijn serieus met elkaar aan het onderhandelen. Deze week komen de experts weer bijeen in Zwitserland. Dat zijn juristen, wetenschappers, die moeten met elkaar gaan praten over de sanctieverlichting, het nucleair akkoord proberen daar vorm te geven. Ontzettend ingewikkeld. Het is niet gezegd dat er binnen 60 dagen uit gaat komen, maar er wordt nog altijd onderhandeld. Immers, de logica dicteert voor beide partijen dat ze echt wel een deal willen. Een noodgang oplossing, heb ik het eerder genoemd. Iran staat zwak, economisch zwak. Het land is oorlogsmoe. En Trump kan het zich niet veroorloven om de wereldeconomie zo lang te laten gijzelen door Iran.
0: Ja, want die wereldeconomie wordt gegijzeld door die dichte straat. Niettemin zijn er vandaag weer gewoon schepen gegaan door die straat van Hormuz. Wat is nou de strategie? Wie mag er wel doorheen, wie niet? En wie bepaalt dat?
2: Op dit moment iedereen. Het is Iran die dat bepaalt. Een goed voorbeeld is een Frans schip, een containerschip, die door dat noordelijke straat van Hormuz, door een vaarroute die door dus de Iraanse revolutionaire garde is bepaald. Dan mag je doorheen varen. Doe je dat niet, dan kan Iran op een vrij makkelijke manier, namelijk door een drone de lucht in te sturen van om en nabij $20.000. Die hoeven ze niet eens te laten ontploffen, maar alleen al in de buurt. Dat zorgt ervoor, dat is ontzettend belangrijk om te onthouden, dat de algoritmes in het rood springen bij de wereldverzekeraars, die met name in Londen zitten. Want dan worden de premies zo hoog dat het eigenlijk niet meer te doen is voor de schepen om er doorheen te varen. En daarmee controleren ze dus die zeestraat.
0: Ja, maar ze laten dus gewoon weer schepen
2: door. Ze laten zeker schepen door als je met hun coördineert en daarmee dus ook accepteert dat zij soeverein zijn over de zeestraat.
0: Ja, en hebben ze dan ook contact met de Amerikanen over wie ze wel en niet doorlaten?
2: Een hele goede vraag. Ze hadden Memorandum of Misunderstanding. Wens zij vrij zeker afgelopen week van de revolutionaire garde, die dus als een terreurorganisatie wordt beschouwd in Amerika, die gaan een mannetje sturen naar Doha met wie we kunnen coördineren, een zogenaamde hotline, om dit soort incidenten te voorkomen. Die Iraanse televisie beaamde dat, maar het was de revolutionaire garde zelf die zei van nee, dat gaat helemaal niet gebeuren. De straat is van ons, met wie moeten wij coördineren en hoezo moeten wij coördineren? Kortom, er wordt wel gecoördineerd op politiek niveau, maar niet op militair niveau. En dat is goed voor de luisteraar ook om te houden. We hebben het over het regime in Iran, maar daar zijn haviken, met name in de hoek van de Iraanse revolutionaire garde, en die spelen het vrij hard. De straat is van ons en dan doen we geen water bij de wijn.
0: Nou, zei je al eerder, hè, ze willen eigenlijk allebei een beetje van die oorlog af. Hoe zit dat precies met de steun voor die oorlog, zowel in Amerika als in Iran?
2: Kijk, laat ik vooropstellen, Iran is een dictatuur. Dus we hebben weinig gezegd op de gewone Iraniërs, maar ik kan wel zeggen met zekerheid, ze zijn vermoeid, ontzettend vermoeid. Maar veel Iraniërs vertrouwen Amerika niet. Er was al eerder een deal, 2015, het zogenaamde Obama-deal. Dus die snappen ook wel dat er een goede deal moet komen. Dat hoor je ook in de straatinterviews. En dat lees je ook hier en daar, en dat hoor ik van Iraniërs. Aan de andere kant zijn er ook in Amerika natuurlijk de haviken in de Republikeinse Partij van Trump, die ontzettend kritisch zijn. Net zoals er trouwens ook haviken zijn in Iran. Dus wat dat betreft zijn het wel twee communicerende vaten. Dus je ziet dat de leiding echt wel een deal wil sluiten. Maar in beide landen zijn natuurlijk kritische stemmen. En het belangrijkste beer op de weg is niet eens de techniek en waar moet er wel gevaard worden of niet. De twee landen willen een deal, maar dat is toch het wantrouwen naar beide toe. Iran wantrouwt Amerika en andersom ook Amerika-Iran.
0: Ja, niettemin wordt er ook weer verder gepraat over de uitvoering van het tijdelijke vredesakkoord. Althans, en morgen staan er in Zwitserland weer gesprekken op de rol. Gaan die door?
2: Ja, die gaan vooralsnog door. Dat is toch wel belangrijk om te benadrukken. Het is een soort van ingecalculeerde escalatie wat nu plaatsvindt. Het is pijnlijk, maar het wordt nog enigszins gecontroleerd. Komt ook omdat landen als Qatar, Pakistan, Zwitserland toch proberen de twee partijen enigszins in bedwang te houden. En er komt bij dat twee partijen echt heel serieus met elkaar aan het praten zijn. Ik zei het al, het zijn een batterij aan de beste jongetjes en meisjes van de klas. Juristen, financieel experts, wetenschappers. Die moeten elkaar gaan praten over hele ingewikkelde zaken om die memorandum van misunderstanding nu tot een doorwrochte dik document te maken waar de twee partijen vervolgens mee vrede kunnen sluiten.
0: Ja, want er is ook afgesproken in dat memorandum van dat moet binnen bepaalde tijd gebeuren. Binnen 60 dagen alle losse eindjes afwerken. Gaan ze dat halen, die 60 dagen?
2: Met dit soort
0: schendingen?
2: Ik hou niet van gokken, maar als ik toch een gokje moet wijgen, gaan ze het niet halen. Maar dat is ook helemaal niet erg, want het kan verlengd worden. Het is 60 dagen, dat is een deadline die ze zichzelf gesteld hebben. Maar ze hebben er ook ruimte in gebouwd dat ze natuurlijk door kunnen gaan praten. Het is ontzettend ingewikkeld. Er zijn zoveel complexe zaken. We hebben het niet eens over Libanon gehad, wat ook een belangrijke hoofdpijndossier is voor beide landen. En waar ze ook mijlenver van elkaar afleggen. Kortom, het is een ingewikkelde dossier. Dus ja, ze moeten met elkaar praten. Een totale oorlog tussen de twee, zoals we dat eerder hebben gezien, de kans daarop is heel klein.
0: Nou is er, je noemde Libanon, voorlopig bestand getekend tussen Israël en Libanon. Gaat dit nog helpen?
2: Nee, niet echt, want het was Hezbollah. Dus die organisatie, die pro-Iran-militiegroep daar, die zei van ja, die overeenkomst is nietig. Wij erkennen dat niet, want het doel van die overeenkomst is uiteindelijk om dus die proxy van Iran te ontwapenen. Israël probeert daar een akkoord te sluiten met de Libanese regering. Maar stel dat het akkoord doorgezet zou worden, dan zou het ook betekenen dat er dat Hezbollah zou moeten ontwapenen. Ik zie dat ook niet zo snel gebeuren. Het zou betekenen dat het leger in Libanon dat zou moeten gaan doen. Die zijn er helemaal niet toe geëquipeerd. Het zou ook een burgeroorlog worden. Kortom, het zijn nog heel veel losse zaken die daar spelen, daar in het Midden-Oosten.
0: Dankjewel, Abdou Bouzeda.

0: U hoorde Lee Hazelwood en Nancy Sinatra met Jackson. En op 1 juli bestaat het Huis voor de Klokkenluiders en de daarbij behorende wetgeving 10 jaar. Het doel was werknemers te beschermen die maatschappelijke misstanden binnen hun organisatie of bedrijf aan de kaak willen stellen, zodat ze hun verhaal kunnen en durven doen. Maar is dit gelukt? Cornelis van der Werf is voorzitter van het Huis voor de Klokkenluiders. Welkom.
1: Goedenavond, dankjewel.
0: U zei net bij het vorige onderwerp over Iran, dat is een link met een klokkenluider, want de bekendste klokkenluider van Nederland.
1: Een van de bekendste klokkenluiders van Nederland is Frits Veerman. En dat is al heel lang geleden, maar in de jaren 70 was Frits Veerman werkzaam bij Urenco. En er was een Pakistaanse collega van hem en die spioneerde voor Pakistan.
0: Ja.
1: En heeft informatie uit Nederland overgebracht naar Pakistan. En daardoor heeft Pakistan een atoombom en Iran mogelijk ook. En destijds werd die klokkenluider Veerman niet geloofd.
0: Ja,
1: en werd niet naar hem geluisterd. Hadden we dat maar gedaan.
0: Niet goed mee afgelopen. Nu had hij bij dat huis gekund. Afgelopen 10 jaar hebben jullie dit huis voor de klokkenluiders. Hoeveel klokkenluiders hebben jullie kunnen helpen in die afgelopen 10 jaar?
1: Nee, het is misschien goed toch nog heel even te zeggen waarom het belangrijk is dat klokkenluiders beschermd worden in Nederland. Klokkenluiders stellen meer fraude aan het licht dan accountants onderzoeken.
0: Yeah.
1: Klokkenluiders wijzen op veiligheidsrisico's in ziekenhuizen en in fabrieken. We hebben ook klokkenluiders aan de lijn bijvoorbeeld die over het omzeilen van sancties van Rusland een melding willen maken. Dus het zijn heel veel hele relevante zaken. En mensen durven dat soms niet omdat ze bang zijn dat hun werkgever hun gaat benadelen.
0: Ja.
1: En helaas is dat ook nog vaak het geval.
0: En
1: maar uw vraag is, hoeveel hebben jullie kunnen helpen? We hebben in de afgelopen 10 jaar 4000 keer mensen kunnen ondersteunen, adviseren en helpen bij het doen van een melding. Of ze adviseren over of ze dat wel of niet zouden moeten doen. En mensen kunnen elke dag met ons bellen als ze overwegen om een melding te doen of een klokkenluidersmelding te doen.
0: Ja. En u noemde al een aantal type misstanden waar mensen over bellen. Hè? Dat kan heel uiteenlopend zijn, zei u al. Welk voorbeeld is u het meest bijgebleven?
1: Nou, het zijn er heel veel, maar ook hele, niet klein, maar belangrijke. Bijvoorbeeld, ik luisterde mee aan de telefoon. Op een middelbare school is een scheikundelokaal en daar worden de veiligheidsvoorschriften niet gehandhaafd. Er zitten te veel leerlingen in de klas. Er is een risico op brand en andere ongelukken. Iemand meldt dat en de schoolleiding doet daar niets aan. Uiteindelijk is door bemiddeling van het huis, die medewerker en het bestuur van die school zijn weer in gesprek gekomen. Brandveiligheid is opgelost. Er is niks fout gegaan. En toch hebben we iets kunnen doen en die medewerker werkt nog bij diezelfde school.
0: Ja,
1: dat is een goed voorbeeld waarbij het goed afloopt.
0: Ja, precies.
1: Maar
0: want
1: er zijn natuurlijk
0: vragen.
1: Heel vaak voorbeelden.
0: Ja, is dat niet uitzonderlijk? Want ik las ook in de gegevens dat het voor, ik geloof wel 90% van de melders wat minder goed afloopt.
1: Dat klopt, dat klopt. 9 van de 10 mensen die met ons contact opnemen, die zeggen ik ervaar eigenlijk benadeling en hinder van mijn werkgever.
0: En wat houdt dat in? Is dat ontslag? Ik denk altijd, die worden
1: dat
0: dan meteen
1: kan.
0: Ontslagen.
1: Ik krijg geen promotie, of ik word overgeplaatst, of ik mag over bepaalde onderwerpen niet meer meepraten. Maar mensen worden ook gewoon ontslagen of krijgen geen contractverlenging. En de wet die we nu 10 jaar hebben in Nederland, die zegt dat je een werkgever, iemand die een melding heeft gedaan van iets wat een risico is of een misstand is, dat die persoon niet benaderd mag worden als gevolg van die melding.
0: Ja.
1: Dus die wet is eigenlijk heel helder.

0: toch 9 op de 10 van de mensen die met ons contact opnemen ervaren wel benadering.
1: Ja, dus die wet werkt niet, of hij wordt niet gehandhaafd, of hij is niet goed geformuleerd.
0: Hij wordt niet gehandhaafd. Het is goed dat die wet er is. Ja. Maar het belangrijkste punt wat ik na 10 jaar Huis voor Klokkenluiders en 10 jaar wetgeving ook graag wil maken, is dat we heel veel goeds hebben kunnen doen. En we kunnen mensen ondersteunen, we kunnen ze een advocaat geven, kunnen ze psychische bijstand geven. Maar wat wij nog niet kunnen, is een werkgever die een klokkenluider daadwerkelijk benadeelt, daarvoor ook sanctioneren. In Nederland mag je niet door rood licht rijden. Toch doen mensen dat wel. Maar als je weet dat je geflitst wordt, dan doe je het misschien toch niet.
1: Ja.
0: Als een werkgever weet dat hij bestraft kan worden voor het feit dat hij een klokkenluider benadeelt, dan doet hij dat hopelijk niet.
1: En die bevoegdheid zou u willen hebben?
0: Nou, niet alleen wij zouden dat zelf willen. De Tweede Kamer heeft 3 jaar geleden al gezegd dat ze ook vinden dat het Huis voor Klokkenluiders die bevoegdheid moet hebben. Opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken hebben dat de afgelopen 3 jaar nog niet geregeld. Nou waren er ook wel heel veel opeenvolgende ministers de afgelopen 3 jaar, maar toch. Dus wij dringen er heel erg bij de huidige nieuwe minister op aan om dit nu eindelijk te regelen, zodat werkgevers weten dat ze beboet kunnen worden en dat melders weten dat ze ook beschermd blijken. Want die wet zegt wel dat je niet benadeeld mag worden, maar in de praktijk gebeurt dat helaas nog wel.
1: Ja, want ik zou denken, als het in 9 van de 10 gevallen niet helemaal goed afloopt, dan denk je wel 3 keer na voordat je een melding doet.
0: Dat is inderdaad het geval. En ik denk dat het ook voor heel veel mensen zo is, dat ze in een soort loyaliteitsconflict zitten. Ze willen iets melden, ze zien iets wat niet goed is, maar ze willen niet hun eigen positie in de waagschaal stellen. En daar is die wet nou juist voor bedoeld, dat iemand wel zich beschermd voelt en dat de samenleving wel naar ze luistert en wel om ze heen gaat staan.
1: Ja, maar zonder die sanctiemogelijkheid kunt u dat dus eigenlijk niet goed waarmaken als Huis voor de Klokkenluiders.
0: We kunnen de ultieme bescherming niet waarmaken.
1: Ja.
0: Wat we wel kunnen en al heel veel doen, is mensen daarin ondersteunen en hun helpen de afweging te maken, ga ik wel of niet melden. En gelukkig zijn er nog steeds heel veel mensen die wel melden.
1: Ja.
0: En gelukkig zijn er ook werkgevers die daar goed mee omgaan. Maar ultiem is het nodig dat er ook gesanctioneerd en gehandhaafd kan worden. En dat is nu nog niet het geval. En als we dat doen, dan is de cirkel rond. En dan worden, denk ik, mensen ook, ja, voelen ze zich vrijer om toch een melding te maken.
1: Ja, zijn er ook klachten? Het Huis voor de Klokkenluiders is, we horen er zo weinig van. Het opereert vrij reactief en passief. Dus er wordt een klacht van een bestuurder die is vertrokken bij jullie vorig jaar. Mm-hmm. Wat is dat zo? Is het te onzichtbaar? Is het te reactief?
0: Nou, ik ben een half jaar nu voorzitter en ik wil graag dat het huis zichtbaarder wordt en dat we ons ook meer mengen in het politieke debat. En ik denk dat dat ook na 10 jaar kan. Kijk, een organisatie die moet starten, heeft ook opstartproblemen en die heeft het huis zeker gehad. Dat ga ik niet ontkennen. Maar na 10 jaar hebben we ook laten zien wat we kunnen en waar we staan en dat we heel veel voor elkaar hebben gekregen. Ja, en dat je dan soms als bestuurder misschien die andere bestuurder wat sneller had gewild, dat begrijp ik. Maar ja, soms zijn de mogelijkheden ook beperkt. Nu merken we dat we steeds vaker gevonden worden. Het nadeel daarvan is dat mensen die nu met ons contact opnemen soms wat langer moeten wachten dan wij graag zouden willen. Omdat er te veel mensen eigenlijk zijn die ons hulp nodig hebben.
1: Dus filevorming voor de deur.
0: En we niet genoeg mensen hebben om ze op tijd te kunnen helpen. Dus we lopen tegen onze grenzen aan. En daarom is het ook belangrijk dat we dat ook onder de aandacht brengen. Dus ja, ik denk dat we na 10 jaar hebben laten zien dat we heel nuttig zijn. En dat we nog veel meer van nut zouden kunnen zijn als we ook die sanctiebevoegdheid hebben.
1: Ja, tot slot, hoe voorkomt u dat zich ook mensen melden die misschien uit rancune voor hun werkgever denken, ik ga een melding doen, of die misstanden zien die er helemaal niet zijn?
0: Ja.
1: Hoe vist u die eruit?
0: Nou, we kunnen het niet voorkomen, want iedereen mag ons bellen. Hè? Dus dat, en het is inderdaad waar. Er zijn ook mensen die met ons contact opnemen die eigenlijk al een arbeidsconflict hebben en daar een misstand bij zoeken. Daarom is het zo belangrijk dat wij als mensen ons vragen om een onderzoek te doen, dat we dat ook zorgvuldig vooronderzoeken. En dat is ook een van de verklaringen waarom er meer verzoeken tot onderzoek bij het huis worden gedaan dan dat er daadwerkelijk onderzoeken worden gedaan. Omdat we moeten uitfilteren wat wel en niet een misstand is en of er wel of niet ook mogelijk benadeling sprake is. Dus het klopt dat mensen soms ook de wet proberen te gebruiken om een conflict wat ze hebben op te lossen. En het is voor ons, wij moeten daar zuiver en neutraal naar kijken. En het is ook niet zo dat de klokkenluider altijd gelijk heeft. Soms heeft de werkgever gelijk. En dat moet je dan ook eerlijk onderzoeken en neutraal naar kijken.
1: Dat kan ook de uitkomst zijn. Ik ga u danken voor dit gesprek. Dank, Cornelis.
0: Graag gedaan.
1: En er zijn veel nieuwe ontwikkelingen rond Belarus deze week. De oppositie in ballingschap kwam met een rapport waaruit blijkt dat Belarus zich in hoog tempo voorbereidt op een actieve rol in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. En de Oekraïnse president Zelensky dreigde met een aanval op Russische apparatuur in Belarus. Wat is daar aan de hand? Ik ga het erover hebben met journalist en Belarus-kenner Franka Hummels. Goedenavond, Franka.
2: Goedenavond.
1: Laten we beginnen met het dreigement van president Zelensky. Hij dreigde met een aanval op die Russische apparatuur in Belarus. Waar ging dat precies over?
2: Het gaat om de soort zendmasten voor Russische drones. Die zijn afgelopen najaar zijn die gebouwd in Belarus. Best een aantal. En het zijn een soort wifi-versterkers eigenlijk. Dus dankzij die masten kunnen veel dieper in Oekraïne de Russische drones schade aanrichten. En daar was Zelensky natuurlijk niet van gediend.
1: Nee, en hij stelde zelfs een ultimatum aan president Lukashenko. Hij zegt, als die apparatuur eind van de week niet weg zou zijn, dan zou Oekraïne het doen. Hoe is dat afgelopen?
2: Nou, niet eigenlijk nog. We weten dat op dit moment die apparatuur het niet doet. Maar weggehaald is ook niet gebeurd. Dus of gewoon de uitknop is ingedrukt, of dat er toch plannen zijn om ze wel degelijk weg te halen. Dat is allemaal nog niet duidelijk. Er is in ieder geval wel voldoende gebeurd dat Zelensky er dus niet zijn eigen drones op af zal sturen. In ieder geval volgens zijn eigen dreigement. Maar dit kan elk moment wel weer oplaaien en opnieuw tot een conflict leiden.
1: Ja, en bracht hij daarmee Lukashenko nou in een lastig pakket?
2: Heel
1: erg. De Russische president?
2: Ja, ook door de manier waarop Zelensky dat deed. Want hij zei erbij, je hebt die macht. En daarmee bedoelt hij dus jij als president van Belarus. En de grap is dat Lukashenko die macht helemaal niet werkelijk heeft. Want hij is aan de macht kunnen blijven na een opstand in 2020. Doordat Rusland hem heeft gesteund, heeft hij die opstand kunnen neerslaan. En eigenlijk heeft hij nu alleen nog maar dankzij Poetin de macht. En is gewoon Rusland op heel veel manieren aanwezig in Belarus. Dus hij mag eigenlijk niet zomaar beslissingen nemen zonder dat Poetin dat goedkeurt of zelfs voorkoudt. Maar doordat Zelensky het op deze manier zei, kreeg dus Lukashenko de positie dat hij dus of moest laten zien dat hij helemaal niet die vrijheid had om zelf zo'n besluit te nemen. Of dat hij dus tegen Poetin in moest gaan.
1: En welke koers gaat Lukashenko nou varen, denk je?
2: Ja, dit is natuurlijk moeilijk te zeggen. Hè? Dat toekomst voorspellen is een hele ingewikkelde zaak. Maar dat hij nu weer voor zo'n hele vage tussenoplossing heeft gekozen, dat is wel wat hij in het verleden met dit soort diplomatieke problemen vaker heeft gedaan. En ik denk dat hij ook gaat proberen om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus dat je eigenlijk allebei de kanten niet te boos maakt. We moeten het gaan zien. Rusland heeft zich er ook mee bemoeid. Die kwam ook vorige week al met de verklaring van vanuit het Kremlin met de verklaring van, we gaan het hierover hebben, want dit is een bedreiging van het Belarusische grondgebied, Belarusische soevereiniteit door Oekraïne, en dat mag niet. En dan zal Rusland Belarus steunen. We moeten nog zien hoe het zich ontwikkelt.
1: Ja, nou denkt de gevluchte oppositie uit Belarus dat het land zich aan het voorbereiden is op deelname aan de oorlog in Oekraïne. Dat is de conclusie uit het rapport dat ze deze week hebben uitgebracht. Is dat zo? Wat zijn daar de aanwijzingen voor?
2: Ze hebben in dat rapport een heleboel ontwikkelingen van de afgelopen 4 jaar verzameld. Dus echt vanaf het begin van de grootschalige Russische inval in Oekraïne. En eigenlijk heel breed over eigenlijk alle sectoren van de maatschappij. En de oppositie, de Belarussische oppositie, kan dat doen omdat zij nog veel contacten hebben met Belarussen. En dus ook kunnen horen hoe het ervoor staat. En het gaat echt alle kanten op. Een van de facetten waar ze op hebben gelet is bijvoorbeeld de militarisering op basisscholen ook al. Dus dat kinderen militaire training krijgen. Dat was al zo, maar dat is allemaal verintensiveerd. Maar bijvoorbeeld ook dat de manier waarop het leger is ingericht, dat je gevangenen nu mag laten dienst nemen. Dat was eerst niet. Nou, dat zijn Russische methoden om dat te doen. Dus daar is integratie tussen de beide legers. Er is een sterke militaire samenwerking al heel lang. Is daar zichtbaar. Maar bijvoorbeeld ook een aantal wetten. Nu houdt Belarus zich doorgaans niet aan de eigen wetten. Dus wat een wet waard is, is een vraag. Maar de wetten die zijn aangenomen geven wel een heel duidelijk signaal af. Nou, eerder al is besloten dat Belarus niet langer een kernwapenvrij land is. Nou, dat zie je nu ook, want er wordt zelfs met kernkoppen geoefend. Maar bijvoorbeeld ook is er in 2024 besloten dat niet... Vroeger mocht Belarus zogenaamd dan dus alleen maar een land aanvallen als het land binnenviel. Maar nu mag het ook als er ernstige dreiging is. Maar bijvoorbeeld ook een protocol voor triage als er oorlog is. Medische triage van wie er eerst geholpen moet worden. Of regels voor de vordering van voertuigen van bedrijven. Dus dat betekent dat er in de wetten echt al wel vooruit wordt gesorteerd op een... een oorlog.
1: Ja, en je ziet ook operatie. Ja, ja.
2: Nog één ding van dat is de soldaten. Er zijn 1,5 keer zoveel mensen nu oproepbaar voor het leger. Dus dat op vrijwillige basis, hè, dat is niet mobilisatie, dan in 2022. En dat zegt natuurlijk ook wel iets.
1: Nou heeft Poetin vandaag voor het eerst min of meer toegegeven dat Rusland het moeilijk heeft. Zou het leger van Belarus het verschil kunnen maken in die oorlog tegen Oekraïne? Dan wordt er een nieuw front geopend. Ja. En hebben we heel wat meer soldaten en materieel. Of werkt dat niet zo?
2: Ja. Nou, het Belarusische leger is minder goed getraind dan het Russische. En ook, zeker als het om deze oorlog gaat, aanmerkelijk minder gemotiveerd. Want in Belarus is onder de bevolking de steun voor Rusland heel, heel, heel laag. Zeker als het om de oorlog in Oekraïne gaat überhaupt. Maar zeker als het om die oorlog gaat. Van dat echt 97%, voor zover je onderzoek kan doen in een dictatuur, hè, maar 97% zegt de oorlog af te keuren. En dat is dus ook onder mensen die in het leger zijn en hun families. Dus of mensen gemotiveerd zijn om te gaan vechten, of dat je juist een heleboel muiters binnenboord haalt op het moment dat je echt ook de soldaten laat meevechten, dat is dan maar de vraag. En de militaire samenwerking tussen Rusland en Belarus gaat al wel zover dat Rusland alles mag gebruiken eigenlijk van Belarus. Dus militair materieel, het land dus om vanuit het noorden aanvallen te doen. In het begin van de invasie, dat er de mars op Kiev eigenlijk vanuit Belarus kwam. Soldaten komen eruit rusten, wapens worden aangevoerd. Dus eigenlijk haalt Rusland al heel veel uit het bondgenootschap met Rusland op dit met Belarus op dit moment.
1: Ja, maar het is dus geen uitgemaakte zaak dat ze ook echt actief gaan deelnemen aan die oorlog, als ik je goed beluister.
2: Nou ja, dit rapport is gemaakt op verzoek van Zelensky. Die zegt dat hij ook militaire intelligence heeft. Dat Belarus zich klaarmaakt om deel te gaan nemen aan de oorlog. Hè. De punten van dit rapport zijn allemaal best wel maatschappelijke en openbaar te verifiëren punten. Maar hij zegt dat er dus ook ander soort intelligence is. En daarom heeft hij hen ook verzocht om dit rapport te maken. De teneur is nu wel onder veel mensen van, nou, het lijkt er toch op wel echt dat Belarus nu op een keuzepunt staat.
1: Oké, dus misschien gaan we het nog zien. Dankjewel, Franca Hummels.

0: Taylor Swift was dat met The Fate of Ophelia.
1: Een leven in letters.
0: Onze maandelijkse biografie-rubriek met natuurlijk Hans Renders, hoogleraar geschiedenis van de biografie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Welkom.
2: Dankjewel, Sarah.
0: En wat heb je deze keer voor ons gelezen, Hans?
2: Ik heb meegebracht Fiep, leven en werk van Fiep Westendorp, geschreven door Annette Portegies en Gioia Smit, uitgegeven door Querido Facto.
0: Kijk, en Fiep Westendorp, ja, die kennen we natuurlijk, de vaste illustrator van NIMG. Jip en Janneke.
2: Je zou eigenlijk kunnen zeggen, zij is zo beroemd dat haar naam bijna overbodig is. Want zelfs mensen die haar niet kennen, die worden, nou, ik wil niet zeggen dagelijks, maar toch minstens wekelijks met haar geconfronteerd. Want je hebt in de HEMA bijvoorbeeld, heb je placemats, mokken. Ze heeft honderden boeken geïllustreerd. Dus ik denk dat
0: we kennen haar allemaal.
2: Wij kennen haar allemaal.
0: Ja, maar kennen we haar leven? Want ze werd in 1916 geboren in Zaltbommel.
2: Ja.
0: En hoe werd ze illustrator? Was ze een geboren illustrator?
2: Ja, dat zou je bijna kunnen zeggen. Want zij begon al heel lang, al heel vroeg met tekenen. En zoals dat toen ging, ja, tekenen, wat kun je daarmee? Maar toch, haar ouders stonden haar toe, zoals je dat kunt zeggen, om toch naar een soort van kunstschool in Den Bosch te gaan, later in Rotterdam.
0: Was dat opmerkelijk voor een meisje in die tijd?
2: Ja, ik denk eigenlijk ook wel voor jongens, want ja,
0: sowieso opmerkelijk.
2: Als illustrator ging je niet een geweldige carrière tegemoet, althans in maatschappelijk opzicht. Maar ze kreeg toch wel kansen, want dan in 1937 mocht ze de VVV-gids van Zaltbommel illustreren. Dus zij viel wel meteen op dat ze iets kon. Nou scheelde het ook wel dat zij een heel zelfbewust meisje was, die heel goed wat ze wilde, maar ook nog heel erg gedreven en ijverig. Tot aan haar laatste snik had ze helemaal geen behoefte om over op feestjes en wat dan ook. Zij tekende gewoon, dat deed ze het liefste, bijna 12 uur per dag. En nou ja, waar ze denk ik toch wel het meest bekend en beroemd is geworden, je noemde net de naam Annie M.G. Smit. Kijk, na de oorlog kwam ze in paroolkringen terecht, zou je kunnen zeggen. Nou, we kennen natuurlijk allemaal Jip en Janneke.
0: Ja, precies.
2: Met die figuurtjes, met die Oost-Indische inkt, zwart altijd. Nou, natuurlijk Pluk van de Plet, Flat van Annie M.G. Smit. Dat waren enorme successen. Dan werkte ze mee aan de vrouwenpagina. Precies geheten voor de vrouw, maar niet voor haar alleen. Heeft ze 20 jaar gedaan. Nou, er werkt ook Wim Hoge Adema. Dat is ook een feministe. Dus je zou ook wel een soort van voorloper, maar in ieder geval een fakkeldrager van het feminisme kunnen noemen. En daarnaast, ja, dat is natuurlijk enorm belangrijk, zij heeft toch aan de basis gestaan van wat wij nu jeugd- en kinderliteratuur noemen.
0: Ja.
2: Niet dat hij het heeft uitgevonden. Nee, de 19e eeuw hadden al Hieronymus van Alphen. Maar Annette Portegies, die dit boek grotendeels heeft geschreven, ik wil daar nog even iets over het boek zeggen, die is zelf uitgever. En dat merk ik aan dat boek, want zij beschrijft heel nauwkeurig dat ze Fiep Westendorp, Parool, zat bij de Arbeiderspers, maar de directeur van de Arbeiderspers ging naar Quedo. Toen ging zij ook mee. En Quedo, tot op de dag van vandaag, heeft een enorm fonds van kinderboeken.
0: Ja, dus daar was zij. Zij stond echt wel in die traditie.
2: Stond helemaal in die traditie.
0: Maar zei je net, je wil wat over het boek zeggen? Is het een goed boek?
2: Het is, ik heb het met heel veel plezier gelezen. En wat we normaal nooit doen in deze rubriek, wil ik nu toch wel doen, is namelijk de naam van de vormgever noemen, Wietke Luthe. Het is een buitengewoon prachtig boek. Ik kan niet anders zeggen. Het is radio, maar al die leuke tekeningen die mensen in hun hoofd hebben, die staan er allemaal in. Ja, niet allemaal, want het is een enorm archief. Maar het is heel mooi en ook slim geïllustreerd.
0: Een soort salontafelboek bijna, hè?
2: Ja, maar dan doe je haar weer tekort, want een salontafelboek is niet om te lezen.
0: Ja, het kun je wel een serieuze lezen. Biografie.
2: Ik heb ook wel kritiek, maar daarover dadelijk. Kijk, wat is het nou voor een boek? Het is eerder een soort chroniek dan een biografie, want het is door 2 auteurs gemaakt, dat kan. Maar ook met 18 medewerkers. En daar heb ik toch wel een tikje problemen mee, want die 18 stukjes zijn het, die zijn best aardig, maar hoezo? ze maken er nogal een punt van terecht. Dat Fiep Westendorp mag dan wel heel beroemd zijn, er is veel over haar geschreven, maar een echte biografie was er nog niet. En dat doe je dan toch een beetje tekort, dat idee, door met 20 mensen op de titelpagina te gaan staan.
0: Oké, goed. Dat is dan een keuze. Maar als biografie zelf, is het een geslaagde biografie?
2: Nou, ja en nee. Ja, omdat er heel veel in staat wat ik niet wist. Nou ben ik ook niet per se een Fiep Westendorp kenner, maar ik denk heel veel mensen niet. Ik heb toch wel de laatste paar boeken over haar, want er is wel vrij veel over haar gepubliceerd. Maar het ging alleen maar over haar werk. Nou ja, alleen maar, dat klinkt een beetje negatief. Zij was ook een...
0: Maar zij werkte ook de hele... Haar werk is ook belangrijk.
2: Ja, maar, om er maar eens één ding uit te pikken. Als je die tekeningen ziet, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Je wordt er altijd blij van. Maar uit dit boek blijkt dat zij eigenlijk een hele duistere, om niet te zeggen depressieve kant had. Ik las ergens een zinnetje dat zij op een gegeven moment terugging naar 4 behandelingen per week met haar psychotherapeuten. Dus waarschijnlijk daarvoor nog meer. Dus ze heeft het hele leven met psychiaters en therapeuten geleefd. Dan zat er ook alweer een aardige kant aan. Want een van haar psychotherapeuten, dat werd een hele goede vriendin. En nu komen we aan een wat heikel punt. En dat was, ik moet even de naam opzoeken. Nou, het blijkt wel, ik ken daar helemaal niet. Margot Reefies was therapeut, maar ook een schatrijke vrouw die kunst verzamelde. Kocht bijvoorbeeld ook wel eens een Van Gogh, om eens wat te noemen. En die heeft bijna op een verborgen manier een halve eeuw deel uitgemaakt van het leven van Fiep Westendorp.
0: En als je zegt deel uitgemaakt van...
2: Dat vind ik dan toch goed van dat boek. Omdat zij niet zei, dat was een lesbienne of weet ik veel wat. Want in die interviews die Fiep Westendorp gaf, dan zei ze altijd, ik wil over praten, maar niet mijn privéleven. Kijk, ze liggen in haren in één graf. Dat zegt wel iets, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dus ze hadden een relatie.
2: Er zijn heel veel soorten relaties. Maar zij wilden daar gewoon niet over praten.
0: Niet gesproken.
2: En ik las wel ergens in krant dat mensen dat dan meteen gaan invullen.
0: Maar die biografie lost dat dus niet op.
2: Nee, maar toch is het nieuw, want ik wist dat allemaal niet. En zeker niet dat het haar therapeute was. Dus dat vind ik een heel mooi deel van de biografie, van Fiep Westendorp natuurlijk minder mooi, maar dat zo'n vrolijke tekenares toch een hele duistere kant had. Ik ben geen psycholoog, maar die biografe bepaalt ook niet, want er staat bijvoorbeeld wel in dat zij in de oorlog voor bladen tekende die toch gewoon NSB-bladen waren.
0: In de oorlog.
2: En ik moet zeggen, in 2007 is er ook een boek verschenen, Fiep Westendorp en haar journalistieke werk.
0: Maar ze zat ook in het verzet.
2: Dat zegt men. En dat, nu komt mijn echte kritiekpunt. Ik ga dit niet tegenspreken, maar dit is een boek met een lange literatuurlijst, maar er staat geen enkele noot in.
0: Dus de biografie geeft hier eigenlijk geen goed antwoord op?
2: Nee, want er wordt dan gezegd, ze tekenen wel, dat is een echte natieblad, cinema en theater. Maar wordt er dan gezegd, ze wist niet dat dat een natieblad was. Dat kon ze niet zien. Nou, ik weet hier toevallig iets vanaf, omdat ik de biografie van Jan Kampert heb geschreven. Die schreef ook voor dat blad. Zij werkte op de burelen van die uitgeverij. En in de tijd dat zij daar werkte, 1941, 1942, danste de hakenkruiser over de pagina's heen.
0: Ja. En dus, maar tegelijkertijd heeft ze in het verzet gezeten. Is ze daarna bij het Parool terechtgekomen?
2: Zeker.
0: Was het een vriend van Jan Kampert?
2: Dus... Ja, maar ik pleit er ook niet voor om te zeggen, weg met Fiep Westendorp. Helemaal niet. Maar, dit is ook niet kritiek op Fiep Westendorp, maar op het boek een beetje. Daar hadden ze wel wat duidelijker in kunnen zijn. Maar ook als een wat onschuldiger voorbeeld, als Jean-Paul Sartre naar Amsterdam komt na de oorlog en die neemt Simone de Beauvoir mee. Nou ja, dat gebeurt ook niet elke dag. En dan gaat Fiep Westendorp met haar naar de kring om te dansen. Nou, ik ga dat niet tegenspreken, maar had ik toch wel graag geweten hoe
0: dat
2: die
0: zat.
2: Informatie.
0: Okay, we moeten dit gesprek afronden. Dankjewel, Hans Renders.
2: Graag gedaan.
1: Het is 5:05.
0: En het onweerde hevig. Gisteravond en vannacht registreerde het KNMI ruim 300.000 ontladingen. Rick van den Burg is van bliksemdetectie.nl. Goedenavond.
3: Hoi, goedenavond.
0: Hoe wordt dat geteld, het aantal bliksemflitsen?
3: Nou, in principe zitten er binnen Nederland en eigenlijk over de hele wereld verschillende meetpunten. En die wachten eigenlijk, die luisteren naar een bepaalde frequentie en die wachten eigenlijk tot zo'n bliksemontlading ontstaat. En op dat moment wordt dat doorgestuurd naar computers en die berekenen dan op dat moment de afstand en ja, vaak ook nog wat de kracht van zo'n bliksemontlading.
0: En heb jij bent bliksemfanaat, hè? Jij doet zelf ook metingen, toch?
3: Metingen niet echt. We gaan vooral op pad voor voor de fotografie, voor de video en dat soort dingen. En om eigenlijk een beetje ook live te gaan op Facebook of op YouTube. En de mensen daarin mee te nemen. Maar echt metingen doen we niet.
0: Nee, en je gaat wel live op Facebook. Hoe was jouw nacht afgelopen nacht? Je bent waarschijnlijk de hele nacht in de weer geweest dan.
3: Ja, klopt. Ik was half vijf was ik thuis weer. En het was een fantastische avond voor mij. Veel ontladingen, prachtige foto's gemaakt. En het was niet iets wat je normaal gesproken ziet in Nederland. Dus vrij uniek.
0: Nee, ik begrijp dat je website het niet aankon.
3: Sorry?
0: Ik begrijp dat je website het niet aankon.
3: Nee, klopt ja. Nee, die is halverwege de avond is die eruit gegaan en die heb ik vanmorgen weer moeten herstellen.
0: Dus weken onder de bliksem. Dankjewel, ja. Rick van den Burg. Dankjewel. En dit was het Oog. Morgen zit hier Marcia Luiten. Straks op deze zender Wat Blijft met Lara Billy Rensen. Ik wens u een fijne nacht.

0: Radio 1.
1: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
2: Woensdag, de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
3: 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee.
2: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
4: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
2: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Woensdag om 2 uur op NPO Radio 1.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Lieslot, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. En ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over die brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden